0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue-wei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue-wei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het Groningse nieuws met Rob de Riets. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwers.

0: Oog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen nu de gemeente het Hogeland en de provincie weigeren om het noodlijdende centrum te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, moet de directie het faillissement aanvragen. Daarmee komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. Het Noorderpoort, Alpha College en DC Terra roepen Den Haag in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxe lijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen en ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties de minister alsnog te overtuigen van de noodzaak van de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Volgens de ondertekenaars maakt de spoorlijn onder meer woningbouw, banen en economische groei mogelijk. En de spoorbedrijven zijn een gezamenlijke campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks zijn er bijna 200 suïcides op het spoor. 1/3 daarvan is jonger dan 30, vertelt Nicky Smit van treinvervoerder Arriva.
1: Het doel van deze campagne voor ons als vervoerders is dat enerzijds dat we dus laten zien wat voor impact het heeft ook op het spoorpersoneel. En anderzijds dat mensen het gesprek aan durven te gaan. En als we maar 1 leven redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
0: Meer nieuws straks om 6:30.
2: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege ochtend. De vroege vogels van Noord melden zich weer met een kakelverse ochtendploeg. Welkom, dit is Eternal.
4: Goedemorgen, Edwin.

0: bewolking, soms ook wat regen. Later in de middag gaat de regen over in buien. De zuidoost tot later zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En het wordt 17 of 18 graden vandaag. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik had een trui aangedaan vandaag, maar ik twijfel nu toch een beetje. Want ik heb best warm eigenlijk.
1: Ja, nu al.
0: Het zit er nog een beetje tussenin op een of andere
1: manier. Ja, ja.
2: Ja, dat had ik gisteren ook. Ik had ook gisteren een overhemdje aan, net als vandaag. En op een gegeven moment kreeg ik echt gewoon warm in huis.
0: Ja.
2: We hebben ook best wel een warm huis, dus ik heb toch maar iets met korte mouwen weer aangetrokken gisteren.
0: Ja, dat zijn een beetje de twijfeldagen dit, zou je kunnen zeggen. Zo tussen de herfst en langzaam richting de winter.
2: Ja.
0: De temperaturen zijn nog steeds prima eigenlijk voor de tijd van het jaar.
2: Met ook nou ja, zeker. Natuurlijk morgen en overmorgen volgens mij.
0: En gisteren was de topdag.
2: Ja, het was ook mooi weer gisteren.
0: Lekker hele dag zon gehad gisteren. Ja.
2: Ja, lekker dagje.
0: En toen dacht ik, ga even naar de supermarkt. Ja, nee, dat is wel een toestand daar hè, bij Albert Heijn op dit moment.
2: Nou.
0: Wat er nou precies is, weten we niet. Maar er is een IT-probleem, wordt gemeld.
2: Ja.
0: Waardoor veel distributiecentra niet werken. Waardoor de app niet werkt bijvoorbeeld, thuisbezorgen niet werkt. En het, als je voor de bordjes staat, begrijp ik ook dat de prijs van vorige week er nog op staat.
2: Ja, klopt. Nieuwe aanbiedingen, die staan er niet. En ik was gisteren ook bij een van die supermarkten. En dat was alleen de gewone kassa was open. Er was er eentje van. En één zelfscankassa. Dus er stonden enorme rijen ook.
0: Oh, maar ik begreep dat de kassa's over het algemeen het wel goed zouden moeten doen. Maar dat viel dus ook tegen.
2: Nou ja, bij die supermarkt waar ik was, dat was nog begin van de middag, was het dikke ellende.
0: Ja, de andere supermarkten Spinnen en Garenbij, hoor je nu ook al hè, dat het daar inmiddels drukker is.
2: Ja.
0: Wat ik wel bijzonder vind is dat we gewoon niet weten wat er aan de hand is.
2: Ja, nou ja, goed, experts denken dat het om een hek gaat. Hè.
0: Ja.
2: AH heeft de systemen uitgezet, IT-systemen uit voorzorg uitgezet. Dat hebben ze wel kenbaar gemaakt. Ook dat het om een cybersecurity incident zou gaan. Dat is dan de officiële lezing.
0: Maar we weten het niet.
2: Maar je weet het niet.
0: En het lekt ook nog niet uit.
2: Nee.
0: Nee, dat is wel toch bijzonder. Ja, misschien dat we vandaag er meer over gaan horen.
2: Nou ja, problemen zijn groot. Wij hebben er natuurlijk zelf ook mee te maken gehad met een hack.
0: Ja.
2: Wat een ellende was dat zeg.
1: Ja, daar ben je niet van één dag vanaf.
0: Nee, maanden hebben we daar uiteindelijk mee gezeten met de naweeën daarvan.
2: Ja. Ja, en in de eerste fase, weet ik, toen hebben wij zelf ook systemen uitgezet.
0: Uitgezet, zeker. Ja, we hebben toen hier houtje-touwtje alles uiteindelijk kunnen doen. Ellende, ik zag gisteren, ik geloof bij Eva Jinek ook een deskundige, die zei van, we houden rekening mee, dit gaat de komende tijd nog veel vaker op veel meer plekken gebeuren. Was het niet door een hek, dan is het ook misschien dat iemand slordig is, zoals we gezien hebben bij de 4 mijl, waar alle gegevens van mensen ineens zomaar ineens een uurtje online hebben gestaan. Contactpersonen, telefoonnummers.
2: Nou ja, en in Frankrijk is er ook toegeslagen. Hè? Daar werden vriezers op 50 graden gezet.
0: Dat is ook raar, hè?
2: Supermarkten.
0: Ja, daar ben je moedwillig bezig ook om echt de boel te saboteren. Hè?
2: Ja, alle voorraad kon de prullenbak in.
0: Ja. Ja. Nou ja, laten we hopen dat het een beetje meevalt nu ook. Maar we zien wel hoe kwetsbaar we met z'n allen toch zijn. Ook, bij de supermarkten en de toeleveranciers.
2: Zo min mogelijk op internet zetten en aan computersystemen hangen.
0: Ja. Dan maar eens tegenwoordig.
2: Ja.
0: Het is 13 oktober, zei ik al. Vandaag in 2000 presenteerde het Martini Ziekenhuis in Groningen een ambitieus nieuwbouwplan op de bestaande locatie van Swieten. Het nieuwe ziekenhuis kreeg hypermoderne faciliteiten. Mocht 270 miljoen gulden gaan kosten toen nog. Zo laat er 170 miljoen euro zijn. In 2008 was de bouw klaar. En kwam toenmalig koningin Beatrix naar het ziekenhuis om dat te openen. Het Martini Ziekenhuis. De plannen voor zoals we het nu kennen op deze dag in het jaar 2000. En zometeen een vroege

0: Wind and Fire and Let's Groove. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En dat is Frey Haan. En die is vrij. En toch vroeg wakker. Frey, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Erwin.
0: Ja, want je bent chauffeur tegenwoordig. Hè? Vroeger ook postbode geweest, bijvoorbeeld. Maar je kan het werk ook niet helemaal laten. Dus ben je gewoon nog chauffeur?
3: Ja.
0: Waar gaan we het over hebben?
3: Nou, ik heb voor aanstaande zondag, dan staat weer de jaarlijkse Groninger dienst op het programma in Amsterdam.
0: Oh, is het weer zover?
3: Ja, het is voor de 20e keer dit jaar. En ik zag vorige week al een heel mooi artikel van Pieter Broesler in het Dagblad van de Noorden over die dienst. Het is toch iets van de Groningers in het Westen, zeg maar, die dan één keer per jaar daar een kerkdienst organiseren in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui.
0: Ja.
3: En vorig jaar had ik een paar mensen die zeiden van, zullen we daar een keer naartoe met de bus? Kan dat niet een keer geregeld worden? Dat heb ik toen geregeld. En dat was een hele, hele leuke dag. En vanuit het succes van vorig jaar, dit jaar dat weer georganiseerd. Dus we gaan zondag weer met de bus naar Amsterdam.
0: Oh, wat leuk.
3: En ik heb nog een paar plekken vrij. Dus ik denk van, als er mensen, dus de bus is nog niet helemaal vol. Dus als er nog mensen zijn die denken van, nou, het lijkt wel leuk om ook mee te gaan. Dan
0: is er plek. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Want, jij bent de andere keer dus ook geweest. Hoe was dat dan?
3: Nou, dat is een belevenis. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het is heel mooi om dan ben je in midden in Amsterdam. En dan komt Groningers zingen. En dan eerst is het weer, komt toe weer. Ja, ik kom van Middelstem. Oh, ik kom maar door. En er was vorig jaar één mevrouw. Die zat bij ons in de bus. En die zat in de kerk. En tussen die tijd van, nou, je vreemde, dat was niet leuk, maar. Er zat een man naast me en die kwam goed zelf.
0: Ja.
3: En daar had ze bij op school gezeten. Dus die man die woonde al jaren daar in de buurt van Amsterdam. En die kwamen ze nu weer, kwamen ze elkaar tegen. Dus ja, het is heel, heel erg, het is ontvangst ook altijd dan met koffie, met grunnige kauken.
0: Ja.
3: En dan de dienst. En het thema dit jaar is ook Belbis toe. Hè. Wie ben jij? Dus alles in de Gronings. En het wordt afgesloten met het... Het grunnige light. Dus dan sta je met een paar honderd mensen, dan sta je midden in Amsterdam met grunnige light te zingen. Dus het is heel bijzonder om een keer mee te maken.
0: Nou, en bij deze gemeld, dus mensen kunnen nog mee met jou.
3: Ja.
0: Waar kunnen ze zich melden?
3: Ze kunnen mij even bellen. Als je mijn nummer dan is goed.
0: Nou, ik ga jouw nummer niet op de radio noemen, dat wil je niet.
3: Nee,
0: maar dat komt vast wel goed. Hè? Via ons lukt dat wel, als mensen met ons contact opnemen.
3: Ze weten mij wel te vinden.
0: Ja, precies. Nou, veel plezier zondag, Frey.
3: Ja, dankjewel, Eben.
0: En fijne dag, hè. Yo, mooi.
3: Doei.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Ja, dat gaan we zeker doen. Het is 6:55. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen en buitenland. We hadden het al even over. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
1: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat nu gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel, ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat nu nodig is.
2: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen. Mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting waar Veilig Thuis onder valt. Groningse nieuws, zometeen om 6:30. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, dan gaan we het hebben over de Essertaksterfte. Die is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie.

0: Shepherd en Symphony. Het is 6:30 inmiddels. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen nu de gemeente Het Hoge Land en de provincie weigeren het centrum financieel te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, is de directie van het WEC genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. De directie zegt weinig hoop te hebben dat er nog een oplossing komt. De gemeente en de provincie stellen dat ze verschillende opties zorgvuldig hebben onderzocht, maar dat een oplossing binnen de regels voor staatssteun onmogelijk is gebleken. Met een faillissement komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. De financiële problemen zijn ontstaan tijdens de bouw van het ruim 40 miljoen euro kostende gebouw en door tegenvallende bezoekcijfers. De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. Door een schimmel uit Azië worden bladeren van de es aangetast, daarna de takken en uiteindelijk gaat de hele boom eraan. Na Flevoland is Groningen de provincie met de meeste essen. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan 8 ton per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Wanneer bomen toch gekapt moeten worden, planten gemeenten er in de meeste gevallen nieuwe bomen voor in de plaats. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, DC Terra en het Alpha College roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxenlijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Die dreigen in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen en ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties de minister alsnog van de noodzaak van de Neder-Saxenlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maken de investeringen in de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Met goede verbindingen komen bovendien opleidingen en nieuwe investeringen binnen bereik, stellen de ondertekenaars. Jaarlijks zijn er in Nederland bijna 200 zelfdodingen op het spoor. Om de grote impact hiervan op zowel nabestaanden als spoormedewerkers onder de aandacht te brengen, zijn de spoorbedrijven en ProRail samen met 113 Zelfmoordpreventie de nieuwe campagne Levens tot Stilstand begonnen. Nicky Smit van treinvervoerder Arriva vertelt wat de sector met de campagne hoopt te bereiken.
2: Het doel van deze campagne is dat in een ideale situatie suïcides op het spoor niet meer voorkomen. Nou, dat is een iets te groot streven, maar daar nu aandacht op vestigen, zodat mensen de vrijheid voelen om het gesprek aan te gaan, is een belangrijk doel. En als we er maar 1 leven mee redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Bel dan de hulplijn voor zelfmoordpreventie op 113 of ga naar 113.nl. En persoonsgegevens van deelnemers aan de 4 mijl van Groningen hebben eergisteren op de resultatenpagina gestaan. Het gaat om namen en geboortedata van deelnemers en de namen en telefoonnummers van noodcontactpersonen. Zodra het probleem ontdekt werd, is de toegang tot die gegevens direct afgesloten, meldt organisator Colazo. Ook is het incident gemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Volgens Colazo zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt. Wel raadt de organisatie deelnemers aan hun noodcontactpersonen in te lichten en alert te zijn op onverwachte sms'jes of telefoongesprekken waarin persoonlijke informatie wordt gevraagd of waarin een verdachte link staat. Meer daarover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. En tot 6:45, Harma met het weer.
6: Goedemorgen, Ochtendploeg.
7: Goedemorgen, hallo.

0: Met de voorhamer rammen we de dag in. Sledgehammer, Peter Gabriel, het is 6:09.
1: Lopend vuur.
0: Ja, ChatGPT gebruiken om een brief te schrijven, een e-mail op te stellen of een lastige vraag te beantwoorden. Steeds meer mensen doen dat. En Gronings organisaties, overheden, worstelen met de vraag hoe ze AI moeten gebruiken. Bijvoorbeeld bij brieven en bezwaarschriften. Het zorgt veel voor frustraties, vertraging en verwarring, blijkt uit de rondgang van Net en van Hoort afgelopen weekend. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Pak je ChatGPT er steeds vaker bij? Of een vergelijkbaar programma? Of doe je dat juist helemaal niet en doe je gewoon zelf alles schrijven? Ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. Ik niet, kan ik zeggen.
2: Nee?
0: Nee. Nee, ik schrijf gewoon dingen zelf.
2: Ja, oké. Okay. Nee, maar als je iets googelt, dan kom je ook gelijk terug.
0: Ja.
2: En... Of tel jij dat niet mee?
0: Nou ja, googelen doet natuurlijk iedereen.
2: Ja.
0: Maar is dat ook ChatGPT gebruiken? Want dan is de uitkomst 100% namelijk.
2: Ja, dan krijg je meteen antwoord van AI.
0: Ja. Nou, dat reken ik even niet mee.
2: Okay.
3: Het gaat meer om dat je ChatGPT en dat soort programma's gaat gebruiken voor het opstellen van brieven, toch?
0: Ja, met allerlei juridische termen erin. Daar worstelen de gemeenten en andere organisaties mee. We hebben hier ook al zo'n brief binnengekregen, zag ik. Dat mensen allerlei juridische termen erbij, het wetboek van strafrecht allemaal hebben. En dat je denkt, ja, dat weten ze zelf ook niet. Maar dat hebben ze gevonden via AI. En of dat klopt, weet je ook niet.
2: Nee.
3: Nee.
0: Ik denk dat het daar meer om gaat. Maar er zijn mensen die natuurlijk wel de basis via ChatGPT doen. En dat zelf nog even verfijnen. Kan handig zijn.
2: Ja, ja.
0: Maar doe jij het wel dan?
2: Nou, nee, op die manier ook niet als je dat niet meetelt. Maar als je inderdaad googelt, dan kom je daar... Nou, vind ik heel handig, want daar reageer ik dan weer op met een andere vraag. En dan krijg je zo...
0: Oh, ja.
2: Ja, nee. Ja. Dat vind ik wel heel handig.
0: Ik ging laatst eten bestellen.
2: Ja.
0: Chinees.
2: Lekker.
0: En toen kreeg ik ook zo'n automatische persoon aan de telefoon, zeg maar. Maar dat klonk alsof ik echt iemand aan de telefoon had.
2: Oh, echt een gesprek?
0: Ja.
2: Oh, ik vond dat vind ik wel enger of zo.
0: Nou ja, de vraag was, wilt u dan via WhatsApp verder bestellen? Of wilt u een echt iemand aan de telefoon? Ik zei, nou, doe maar een echt iemand aan de telefoon. Want anders had ik zelf wel via WhatsApp besteld.
3: Oh, ja.
0: Dan zou je me nu toegestuurd krijgen via WhatsApp of zo. En dacht ik toch van, ja, moet dat bij de Chinees ook al?
3: Ja.
0: Dat vond ik een beetje ver gaan.
2: Ja,
0: heel eerlijk zeggen, ja.
3: Kreeg je ook vervolgens de vraag sambal bij?
0: Nee, als ze humor hadden gehad, was dat er nog bij geweest. Maar ik had een echt persoon in de lijn natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Ja. Nou, wat kwam er binnen, Petra?
2: Henry die gebruikt het wel dagelijks. Hij zegt, ik vind het handig om bepaalde zaken op te zoeken. En als je de tools hebt, ja, waarom zou je ze dan ook niet gebruiken? Het mag ook niet te verslavend worden. Je moet ook wel een beetje je gezond verstand gebruiken, zegt hij. Maar ik ben er zeker een voorstander van. Ik ben 65 plus en heb totaal geen problemen met deze of andere technologieën. En Rijn zegt, super, ja, wat had ik dit graag tijdens mijn studie gehad. Dat was wel heel handig geweest natuurlijk.
0: Ja, daar word je niet slimmer van natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Nee,
0: nou, het lijkt me voor die docenten ook lastig. Hè? Die krijgen complete werkstukken onder de ogen.
2: Ja.
0: Die gewoon volledig gemaakt zijn met AI.
2: Ja.
0: En vind dan maar eens uit dat het met AI gemaakt is.
2: Ja, volgens mij zijn daar inmiddels ook wel weer een beetje tools voor. Om dat dan...
0: Ja, maar er zijn ook weer tools te zijn om dat dan weer te omzeilen.
2: Ja.
0: Om de tools te omzeilen, die kunnen uitzoeken of jij de boel omzeilt. Ja.
2: Ja. Oh. Ja. Nou ja.
0: Het is een wedloop, hè?
2: Hele werkstukken en spreekbeurten. Ja, ik ben wel blij dat ik dat vroeger zelf heb gedaan.
0: Jawel, hè?
2: Ja. Maar ik vind het nu ook niet eerlijk dat zij dat op die manier doen.
0: Maar je hebt toch ook oudere zussen?
2: Ja.
0: Heb jij wel eens een werkstuk of een spreekbeurt gedaan die eigenlijk van je oudere zus was?
2: Nee, ja, van mijn nichtje, ja.
0: Ja, ja. Heel zijn ook wel dingen doorgeschoven door de kinderen.
2: Ja. Dat is ook wel zo.
0: Ja.
2: Nou ja, Francis die zegt, ik was er eerst heel negatief over, maar ja, heb dat toch wel herzien. Privé gebruik ik het vaak om recepten te genereren en zakelijk om informatie op te zoeken en te analyseren. Ja, het is toch iets wat niet meer gaat verdwijnen, zegt hij. Het is wel de toekomst. Dus ja, ik ga me er wat verder in verdiepen, zegt hij.
0: Ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. 22% van de stemmers was het eens met de stelling. Goeie.

0: mooie versie van Wie Heb U Ze Van, hè? En het ook live, met hem anders geschreven. Desiree en live, het is 14 voor 7. Tijd voor het weerbericht dus. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nou, was gisteren echt een mooie dag.
1: Jazeker. Ja, ja. Gistermiddag viel dan een beetje tegen met die bewolking. Maar gistermiddag, haha, het was gewoon fantastisch. Met heel veel zon. Het werd zo'n 16,5 graden in de stad. 18,5 graden op dit moment. Het is bewolkt. En de barometerstand 1017 mm. 12 mm is de val. Visvliet, 16 graden gisteren, 16 mm. Op dit moment bewolkt. Start motige zuidoostenwind. En in roodschaal bewolkt, dreug. 18 kilometer zicht met zo'n beetje 10 graden in gisteren. Met 8,5 uur de zon erbij. 16 graden. Nou, vandaag wordt een wat wisselbewolkte dag met soms wat zon, maar er kan hier en door ook eens wat lichte regen vallen. De wind, die is motig tot vrij krachtig, komt op dit moment uit het zuidoosten, draait naar het zuidwesten en de temperatuur 17, 18 graden. En later vanmiddag trekt nog een aantal buien over, waardoor de zon vanom in het westen van de provincie nog even tevoorschijn komt. Voor de rest vanom opklots, vannacht 9 tot 12 graden als minimum en er kan wat nevel en mist ontstaan. Een droge dag met regelmatig zon. En met een motige west-zuidwestenwind 15 of 16 graden.
0: Dankjewel. En zometeen gaat Elwin Baas de straat op. Gaat over ons waterverbruik. Hè? We moeten eigenlijk minder water gaan gebruiken. Maar misschien is er straks wel niet voldoende. Nou, daarover straks Elwin op straat. Nu eerst Harry Nioff van Middelsom, Noord-Madrid.

0: Marinho van Middelsum, Noor Madrid. Je hoort het gisteren al bij ons in de uitzending. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, dan is er niet genoeg drinkwater voor iedereen, zegt het waterbedrijf Groningen. Dus moet er iets gebeuren, bijvoorbeeld zelf thuis, door minder drinkwater te gebruiken. Nou, Elwin Baas ging de straat op in de middenstad van Groningen. Kijk eerst even naar zijn eigen watergebruik. Dat zat wel meevallen, Elwin.
1: Poep. Valt me toch wel een beetje tegen. 223 kuub water in een heel jaar. Gezin met 4. Dus ook met 2 puberdochters die lang onder de douche staan. Maar moet eigenlijk wel minder in deze tijd.
2: Ja, daar moeten we echt over na gaan denken. Dat is een van de volgende problemen die op ons afkomt.
3: Dan lees ik weer in de krant over die droogte en hoeveel we per persoon per dag verbruiken. Dan denk ik, nou, gekkigheid.
1: Bent u er bewust mee bezig met uw waterverbruik thuis?
4: Maar waarom zou ik?
3: Want we hebben wel een regenton. Maar die gebruik ik vaak niet. Hij kan echt beter.
5: Eén keer per dag plassen. Eén keer per week douchen. Dat is het. Nee.
2: Bijvoorbeeld voor de tuin hebben wij een waterton. Waar je het allemaal in opvangt. Waar je het daar dus uit rondverdeelt, et cetera.
4: Ik heb gewoon korte douchen. Ik ben een fietser in mijn vrije tijd.
6: Ik denk ook dat is omdat mijn ouders mij vroeger alles onder de douche wegtrokken. Zeg maar na 10 minuten. Dus dat ik niet zo lang douche nu ook.
5: Nee, we houden wel rekening mee. Dat soms gaan de kinderen in bad. Omdat ze heel vies zijn van de zomer. Maar dan gaat niet altijd een heel bad vol. Soms is het maar een laagje. En dan wordt er net zo lekker gespeeld.
3: Ja, ik douche minder vaak dan vroeger. En dat kan ook prima. Ja, dus daar hou ik wel rekening mee.
5: Ja,
3: ja. Ja, maar mijn man wat minder.
2: Douchen korter. 'S Ochtends ook de straat met tandpasta niet altijd, als je tandpoetsen bent, niet altijd door laten lopen. Gewoon dicht weer en al dat soort dingen meer.
6: Maar het is ook niet nodig. Je hoeft ook eigenlijk helemaal niet lang onder de douche te staan. Nee, want je bent eigenlijk zo schoon.
5: Zwembad in de zomer, maar dan gaat er ook een laagje water in. Heeft ook met de leeftijd te maken. Dan hoef je niet zo'n heel groot zwembad. En anders denk ik dat je gewoon één keer vult en dat dan wel goed is voor de rest van de zomer. Maar sproeien, nee, zeker niet. En dat is ook niet nodig.
2: Je kunt altijd beter doen, zeg ik. Hè? Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar beter kan altijd.
5: Let jullie op, mijn meiden. Zuinig zijn met water, hè? Wees wijs met water. Zo zeiden ze het vroeger.
7: Schrijf dat maar op.
5: Ja, precies, ja.
7: En dan 100 keer.
5: Ja. Nou, dan klinkt het als strafwerk, hè?
7: Nee, dat moeten we niet hebben.
5: Nee, klopt, nee.

0: schreeuwen en tranen gelachen. De ochtendploeg op boord wat. Als jij op nummer 20 woont, en je buurman ook, en de buren daarnaast ook, en er komen nog eens 32 gevallen bij met hetzelfde huisnummer. Dat leidt tot verwarring. Vertel je er straks meer over. Na 7 uur in de ochtendploeg. En nu George Ezra.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is-

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Het Noorderpoort, Alfa College en DC Terra roepen Den Haag in een brief op om vast te houden aan de investeringen in de Neder-Saxe-lijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen de minister alsnog te overtuigen van de noodzaak van de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. De spoorlijn maakt woningbouw, banen en economische groei mogelijk, zeggen ze. Bij het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigen 40 medewerkers hun baan te verliezen, nu de gemeente Het Hoge Land en de provincie weigeren om het noodlijdende centrum te redden. Als er niet binnen 2 weken een oplossing komt, moet de directie het faillissement aanvragen. Daarmee komt er mogelijk ook een einde aan de zeehondenopvang. En de essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie.

0: gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan 800.000 euro per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Meer nieuws straks om 19:30.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
7: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
8: Echt wel?
7: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
9: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, even langs de prikklok. Heb je je wachtwoorden op orde? Nou, lang niet iedereen, zelfs op plekken waar je het niet verwacht. Welkom, 1, 2, 3, bij de ochtendploeg.
9: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.

0: Daar komt hij, yeah, Bryan Adams. De ochtendploeg op Radio Noord en de Summer of 69. Het is dinsdag vandaag, 13 oktober. Goedemorgen. Een dag met redelijk wat bewolking, misschien ook een beetje zon tussendoor. Er valt wat lichte regen. 17, 18 graden vandaag in de middag. Kunnen nog wat meer buien vallen. Niet helemaal een lekkere dag vandaag, zullen we maar zeggen. Het is wel een bijzonder verhaal. De politie in Den Bosch liet dat via social media weten. Daar was iemand aangehouden en gebeurde het dan? Nou, dan ga je het cellencomplex in. En daar wordt gezorgd voor jou, zullen we maar zeggen. Dan krijg je ochtend, middag en avondeten. Ja. Maar familie van deze persoon vond dat niet voldoende. Dus ineens stond er een maaltijdbezorger voor de deur bij het cellencomplex. Met een portie patat, salade, shawarma en cola. Ah, die dachten van, die zitten in de cel, misschien die jongen.
1: Ja.
0: Maar mocht niet.
1: Nee,
0: want je mag niks aan een gevangene geven. Althans niet als hij in zo'n cellencomplex zit. Dus, en de agenten hebben het zelf ook niet opgegeten, melden ze erbij. We hebben het volgens protocol weggegooid. Dus ik ken een protocol voor.
1: Ja.
0: Dit is wel een bijzonder verhaal. Het gaat over Jan Pauw. Die woont in Soest, melden meerdere media, waaronder Hart van Nederland. En hij woont op nummer 20. Van zijn straat. Nou, tot zover niks bijzonders. Maar hij heeft ook buren. En die wonen op 20A, 20B, 20C. En zo gaat het wel een stukje verder. Er komen nog 32 woningen bij. Allemaal met nummer 20. En daar iets achter. Met als gevolg dat Jan het pakketjes voor al zijn buren zo'n beetje aan kan nemen. Maar er ook al mededelingen komen als de nieuwe keuken is gearriveerd of voorkomen de vloer leggen.
2: Oh.
0: En er is voor die nieuwe woning ook een soort van open dag aangekondigd. Nou, je kunt al wachten waar Jan te wachten staat. Het is te laat volgens hem om een nieuwe straatnaam te vragen. Want de projectontwikkelaar heeft al huizen verkocht met dit adres. En als er een nieuwe straatnaam komt, dan moet de aankoopakte weer worden gewijzigd. Dat is kostbaar en kost veel tijd.
2: Oh.
0: En dus is hij de klos in Soest.
2: Oh, dat is
1: goed.
0: Ik vind het altijd wel lastig hoor, als je dan een huisnummer zet met 20 en dan streepje 1 of zo, of 20 A, B, C.
1: Ja.
0: Dat leidt tot verwarring.
1: Ja.
2: Ja.
0: Over cijfers gesproken. We hebben het vanochtend al gehad over, en daar gaat het vandaag in de landelijke media ook nog ver over. Over datgene wat er bij Albert Heijn aan de hand is, met de systemen die eruit liggen. En wat er misschien wel een hek is geweest, dat weten we nog niet overigens. Hè. Dat hopen we nog te horen. Nou, wij zijn ook wel bekend met een hek. En wat belangrijk daarbij is, dat hebben wij ook allemaal hier gehoord, is een goed wachtwoord.
1: Ja.
0: Ja, dat zeker. Hebben we. Nou, daar worden we vaker op gewezen. Vorige maand was een hacker het Deense bevolkingsregister binnengedrongen. Daardoor zou hij aan de gegevens van 8,8 miljoen Denen zijn gekomen.
2: Ja.
0: Hij heeft erover aan de Deense krant Politiken laten weten wat het wachtwoord was van het beheerdersaccount. En dat was volgens de hacker 123456.
2: Oh. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat gebeurde. Een jaar geleden moet ik zeggen, werd het vacatureplatform van McDonald's gehackt. En die had als wachtwoord 123456. En daarmee stonden de gegevens van meer dan 64 miljoen sollicitanten. Voilà. Oh. Ik denk toch als jij daar beheerder bent van dat account en jij hebt dit wachtwoord ingesteld, dan heb je toch wel een gesprekje, denk ik, op de zaken.
1: Ja,
2: dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is wel heel erg.
0: Ja, ja. Mensen denken erom, nemen een goed wachtwoord. Tweestapsverificatie in de meeste gevallen is ook wel handig.
1: Ja.
0: Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 of welkom 1, 2, 3. Dat zijn nog altijd wel de meest ingevulde wachtwoorden. Eén keer per jaar komt er zo'n lijstje naar buiten. Hè? En dan lijkt dat nog steeds wel heel veel mensen. Ah, ik wil 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Wel gek, terwijl je af en toe ook wel een hoofdletter moet gebruiken. Of een uitroepteken of wat dan ook.
0: Ja, een letterteken. Een getal er ook vaak bij.
2: Dus
0: ja.
2: Een zin met meerdere woorden. Dat schijnt ook heel erg te helpen.
0: Dat schijnt het beste te zijn, ja. Nou, nog dit kwam ik ook tegen in een van de media, volgens mij bij RTL, maar kan ook de NOS zijn geweest. Dat gaat over een dorpje in Peru, in het Andesgebergte. Die hebben een nieuwe burgemeester. Klein dorpje, 700 inwoners. 229 mensen stemden op meneer Simeon Flores. Dat is over niks bijzonders, maar hij heet voluit Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Oh.
0: En hij is de nieuwe burgemeester. En dat is in Peru helemaal niet zo bijzonder dat gebeurt. Er zijn meer mensen die zo heten. Bijvoorbeeld in 2018 werd Hitler Gueslin Alba Sanchez verkozen tot burgemeester elders. Hij versloeg daarbij een kandidaat met een andere opvallende naam, namelijk Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
2: Zo, lekkere jongens daar zo.
0: Nou ja, het komt dus vaak voor in Peru dat ze andere namen krijgen met een negatieve lading, maar ook wel positieve lading of bijzondere lading. Waarom? Dat kan ik je niet vertellen. Maar je hebt bijvoorbeeld mensen die heten Bad Bunny. Ja. Okay. Ja. Nou. Spider-Man. En er loopt zelfs in Peru iemand rond die heet Netflix.
1: Ja, dat krijgt wel aandacht.
0: Ja, je kunt er niks aan doen als je wilt burgemeester worden. En dan heet je helemaal zo natuurlijk. Ja. Bijzonder, hè? Nee. Goed, en we praten hierbij in de ochtendploeg. Ik was afgelopen weekend op een feestje, echt waar, in het zuiden van het land. Er liep iemand op mij af. Die kwam uit Groningen en die begon te

0: Madonna en True Blue. Het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Is water uit de kraan voor alle Groningers in de toekomst nog wel veelzelfsprekend? Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Hoor die gistermorgen al in de ochtendploeg. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen, zegt het waterbedrijf Groningen. En dus moeten er maatregelen worden genomen. De winningscapaciteit bijvoorbeeld moet uitgebreid gaan worden. Dat is niet eenvoudig. En we zullen ook toch minder moeten gaan gebruiken. We gebruiken heel veel. Hè. Volgens de RIVM heeft Nederland in 2030 100 miljoen kuub extra drinkwater nodig. Een kwart van ons drinkwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. En nog eens 30% gaat naar de douche. Dat is best veel. We moeten met z'n allen proberen minder water te verbruiken. Dus, op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Ik doe al best voorzichtig, denk ik zomaar.
2: Ja, ik heb het idee dat ik dat ook wel doe. Niet dat je er echt heel erg bewust mee bezig bent en heel erg op let, maar volgens mij ben ik niet echt heel veel aan het verspillen. Ik hoorde laatst iemand iets zeggen over misschien wel, ja, dat doen we allemaal denk ik wel. Als je warm water wil, ja, dan laat je de kraan eerst lopen.
0: Ja, dat klopt wel.
2: Warm wordt.
0: Ja.
2: Maar er was dus iemand die met dat water dus weer wat doet. Dat hij dat ontvangt.
0: Nou ja, dat is ook zonder water inderdaad. Maar ja.
3: Nou, precies. Als dat inderdaad. Dan laat je even een gietertje lopen. Of je doet wat water in een koffieapparaat of zo.
0: Ja.
3: Nou ja, goed. Ik ben eigenlijk ook best wel. Of wij zijn thuis eigenlijk ook best wel voorzichtig met het drinkwatergebruik. Douchen niet zo heel erg lang. Door 5 of zo. We hebben 2 regentonnen.
0: Oh ja,
3: waarmee we heel veel water besparen. Tuurlijk, af en toe dan ontkom je er niet aan. Zoals met die droogte. Dan zijn die regentonnen
0: droog.
3: Toch leeg. Ja, en je wilt toch voorkomen dat die nieuwe plantjes in de tuin doodgaan. Ja, dus ja, dan pak je wel wat kraanwater natuurlijk. Ja. Maar,
0: ik kan wel eens advies geven om voor het kort douchen. Dan moet je gewoon heel vroeg op de dag beginnen met werken. Zoals wij dat doen.
3: Ja.
0: Want ik ga de ochtends even heel snel douchen.
2: Ja.
0: Dan sta je niet uitgebreid. Want ja, die tijd gun je jezelf ook niet als je vroeg opstaat.
3: Nee,
0: dus,
3: dat is elke minuut slaap is er één.
2: Ja. Ik vind dat met als ik mijn haar moet wassen of zo, dan ben ik wel best wel lang bezig.
0: Ja, nou dan kan ik je mijn kapsel aanbevelen. <Okay. laughs> Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen, is ons lopend vuur.
2: Ja, laat maar weten hoe dat bij jou zit. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 053-188-288. Maar het lopend vuur is ook terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, er staat er een 20 minuten op ongeveer. 45% van de stemmen zegt eens op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Het is de verjaardag van de prinses Margarita, die in het verleden toch wel in het nieuws was geweest. Hè? Destijds door haar huwelijk en al het gedoe met de koninklijke familie.
3: Ja.
0: Is allemaal rechtgetrokken. Ze is 54 geworden vandaag. Net als haar tweelingbroer trouwens, die is ook een. Ellen Brussen, kennen we haar nog? Jawel toch?
3: Omroepster van de Tros.
0: Van de Tros, hè? Altijd heel keurig, netjes.
3: Ja.
0: Vandaag 76 jaar geworden. Sacha Baron Cohen is jarig. Die kennen we vooral als Ali G bijvoorbeeld. Of Borat, al die typjes die hij speelt. 55. Nana Mouskouri is 92 geworden vandaag. En Paul Simon is ook jarig. 85 kaartjes op zijn taart.

0: Paul Simon, de jarige Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Zometeen hier het Groningse nieuws. Daar heb je zometeen voor ons erop.
1: Ja, dan hoor je waarom politieagenten gisteravond een maaltijdbezorger op een fiets aanreden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Het is bijna 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door uitval van IT-systemen is het nog steeds chaos in de supermarkten van Albert Heijn, ook in onze provincie. Volgens vakbond CNV zijn medewerkers nu massaal handmatig prijsstickers aan het plakken, omdat de elektronische prijslabels bij de schappen niet kloppen. Vooral bij de aanbiedingen gaat het mis. En afrekenen bij de kassa lukt volgens de bond alleen met de nodige kunstgrepen. Albert Heijn meldt zelf dat het een aantal systemen uit voorzorg heeft uitgeschakeld na een cybersecurity incident. Het concern wil niet zeggen of het is gehackt, maar beveiligingsexperts denken wel dat er iemand is binnengedrongen, omdat Albert Heijn zelf een deel van de systemen offline heeft gehaald.
13: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: Doordat de winkels ook niet kunnen worden bevoorraad vanuit de distributiecentra, raken de schappen steeds leger. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. De essentakstervte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. Door een schimmel uit Azië worden bladeren van de es aangetast, naar de takken en uiteindelijk gaat de hele boom eraan. Na Flevoland is Groningen de provincie met de meeste essen. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan €800.000 per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. Wanneer de bomen toch gekapt moeten worden, plant de gemeente er in de meeste gevallen nieuwe bomen voor in de plaats. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alphen College en DC Terra roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder toegezegde investeringen in de Neder-Saxenlijn en het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. Die dreigen in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe infrastructurele projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen, plus ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van de Neder-Saxenlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Met goede verbindingen komen bovendien opleidingen en nieuwe investeringen binnen bereik, zo stellen de organisaties. De brandweer heeft gisteravond een brand in een woning aan het Bleekveld in Groningen geblust. De politie was ook onderweg naar de brandmelding, maar reed onderweg een maaltijdbezorger op een fiets aan. De fietser kwam ten val en werd door ambulancepersoneel verzorgd. Over de oorzaak van de brand is niet bekend. en de spoorbedrijven zijn een gezamenlijke campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks zijn er bijna 200 suïcides op het spoor. 1/3 daarvan is jonger dan 30. De gevolgen zijn niet alleen groot voor de nabestaanden, ook spoormedewerkers kunnen er lang last van houden. Met persoonlijke verhalen en een campagnefilm hoopt de spoorsector mensen die suïcide overwegen op andere gedachten te brengen, vertelt Nicky Smit van treinvervoerder Arriva.
11: Het doel van deze campagne voor ons als vervoerders is dat enerzijds dat we dus laten zien wat voor impact het heeft ook op het spoorpersoneel, en anderzijds dat mensen het gesprek aan durven te gaan, en als we maar 1 leven redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Bel dan de hulplijn voor zelfmoordpreventie op 113 of ga naar 113.nl. Voor nieuws ga je naar rtvnoord.nl en in onze app.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland.

0: geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Pasveer.
7: Goedemorgen. De essentaksterfte vormt een steeds groter probleem voor gemeenten. Niet alleen voor de bomen, ook op financieel vlak. Ik ga er zo meteen over praten. Naar Chef Special.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. De Essen-taksterfte vormt een steeds groter probleem voor gemeenten. De gemeente Togeland vreest zelfs dat de aanpak van de bomenziekte uiteindelijk meer dan 800.000 euro per jaar gaat kosten. Bijvoorbeeld, er zijn meer gemeenten die ermee te maken hebben. Bert Plaat is bomenexpert bij de Bomenstichting. Goedemorgen, meneer Plaat.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even die Essen-taksterfte. Wat is dat voor een ziekte?
1: Het is een ziekte veroorzaakt door een schimmel. En het is komt van een paddenstoel, essenvlieskelkje. Die was al bekend in Nederland. Maar nu hebben we een Aziatische variant. Dat is het vals. Hè, vals. Het gewone essenvlieskelkje was een braak paddenstoeltje. Maar dit is een vals essenvlieskelkje. En die pakt de essen aan. Die is heel schadelijk voor essen.
0: Ja, hoe komen we daar dan aan?
1: Die is uit Azië overkomen waaien. En vanuit de jaren 90 was die dus al opgemerkt in Oost-Europa. En vanaf 2012 is die deze kant op gewaaid. Want hij is heel besmettelijk. Want die kleine paddenstoeltjes die hebben dus die sporen. En een beetje winter onder die hoedjes. En een beetje winter onder. En die sporen die komen dus honderden kilometers ver.
0: Ja, het klinkt wel lief, een essenvlieskelkje. Op zich.
1: Het klinkt heel erg, ja, maar niet een vals essenvlieskelkje.
0: Nee.
1: Dat is die enge. Ja,
0: ja en ontzettend besmettelijk, ja. Want hoe gaat hij dan in zijn werk?
1: Nou, hij gaat dus, hij komt, die sporen komen terecht op het jonge blad. Gaat dan in zijn scheuten en gaat dan via die stengels gaan ze dus de tak in. En dan blokkeren ze dus de sapstroom van die boom. Dus die boom die gaat dan zie je dus wat er gebeurt is een dode tak. Die boom die gaat dan terugvechten en die gaat proberen af te grendelen. En dan gaat zijn hele arm gaat dood. Ja, het is gewoon een hele strijd die heel lang kan duren bij oudere bomen. Maar bij jongere bomen is het heel gauw gebeurd.
0: En daar is niks aan te doen?
1: Nee, tenzij jij bereid bent om alle essenblaadjes op te gaan harken met een bezempje. Ze liggen dus, ze komen in de loop van het jaar zitten, komen ze dus op die bladeren terecht. Die vallen naar beneden en dan gaan ze zich vermenigvuldigen.
0: Ja. En wat kunnen gemeenten dan doen met die bomen die doodgaan? Zullen ze moeten kappen dan?
1: Ja, kijk, het ligt een beetje waar ze staan. Ik ben ook beheerder in de Kuusse McCoy van een natuurgebiedje van 10 hectare. En daar hadden we zo'n 200 essen staan. En dan hebben we er nou nog misschien 5 of 10 over. Wat wij hebben gedaan is de bomen, vooral die gevaarlijk zijn bij wegen en paden, voetpaden, die haal je het eerst weg.
0: Ja.
1: Dat is gewoon gevaarlijk. Want het is. Je denkt soms dat ze kunnen herstellen. Hè? Dan zie je, want je ziet namelijk een fenomenaal vechtpartij. Want die essen knokken wel terug natuurlijk. Die proberen op de meest gekke plekken weer nieuwe blaadjes te maken. Want ze willen eten. Een blad is eten voor een boom. En dus, dat is een heel dramatisch gezicht hoe die essen aan het knokken zijn. En bij ons in de Kuusse McCoy zagen we essen. En we dachten, nou die gaan het winnen. Die krijgen weer vers blad. Maar opeens komt er dan een storm en dan liggen ze ondersteboven. Wat blijkt nou? Die bomen zijn tijdens die vechtpartij behoorlijk verzwakt geraakt, waardoor allerlei andere schimmels bij de stamvoet een kans krijgen, zoals honingzwam, en die vreten die wortels op.
0: Ja. En in Groningen hebben we ook veel essen, toch?
1: We hebben behoorlijk veel essen. Ja, kijk, een essen is natuurlijk een boom die in 1870 in de mode kwam als goudessen in Nederland, uit Groningen. Het is eigenlijk de enige plek in Nederland waar je, en Friesland ook al, waar je dus die geelbladige essen hebt. In het najaar worden die bladeren helemaal geel. Die oude boerderijen, hè, met die slingertuinen in Noord-Groningen. Nou, die boeren die hadden dus. Die kochten graag zo'n goudessen. Want het is in het najaar natuurlijk een prachtig gezicht.
0: Gaan we dan straks nu krijgen dat we, nou pak een beetje over 10, 20, 30, maar niet zo uit hoeveel jaar, dat we eigenlijk dan geen essen meer hebben?
1: Dat zou heel goed kunnen, maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben momenteel monumentale bomen. We hebben momenteel 43 essen nog staan in Groningen, oude essen. Dan heb ik het echt van bomen van 1850. De oudste staat bijvoorbeeld in Maarhuizen, van 4,5 meter stamomtrek. Of de kabouterboom in Saxumhuizen, 4,62 meter. Dat zijn hele oude bomen. Ja, en we hebben het idee dat die sterker zijn, die beter tegen kunnen dan de bomen die jonger zijn.
0: Dat die het kunnen overleven.
1: Ja, en je komt ook wel goudessen tegen. En die toch weinig last hebben gehad, maar er nu weer goed uitzien. Dus die hebben dan teruggeknokt.
0: De hoop doet leven.
1: En gewonnen.
0: Ja, hoop doet leven, zullen we maar zeggen.
1: Maar we gaan er heel veel verliezen.
0: Ja.
1: Dat is het ding wat zeker is. Maar vergis je niet hoor, er zijn meer soorten die het moeilijk hebben. Wat denk je van de witte paardenkastanje? Daar zijn we al 3/4 kwijt in Groningen.
0: En waardoor dat dan?
1: Dat is een bacterievuur, dat is een ziekte die in de stam zit. Een bacterie is een plakkerig spul en die blokkeert ook de houtvaten. En dan verzwakken ze dus
0: ja.
1: En dan gaan ze dood. En een witte paardenkastanje heeft als pech dat hij dus hout heeft, of dat hij dus weinig weerstand heeft tegen allerlei schimmels. Dat rot heel erg snel. En je krijgt na die klimaatverandering, wat denk je van de beuken, die gaan ook hard achteruit.
0: We kunnen daar nog een hele boom over opzetten, zou ik maar zeggen. Ja, maar we houden het hierbij voorlopig.
1: Dank
0: hoor.
1: Graag gedaan.
0: Bert Plaat is boomexpert bij de Bomenstichting. En zo meteen Mark-Jan Vlederes, oud FC Groningen directeur, is tegenwoordig werkzaam in Como. En Harma komt eraan met het weer.

0: De OJ's, She Used To Be My Girl. Het is 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, andere dag dan gisteren, denk ik.
1: Ja. Maar toch denk ik dat de zon er nog wel in deur komt. Want als ik kijk naar de satellietbeelden, dan zag ik dat er hier en door wat goten in de bewolking zitten. Maar ja, het is ook een dag met toch hier en door wel eens een spatje regen. De wind die komt in de zuidelijke richting, zuidoost, loter wat meer zuidwest, motig tot vrij krachtig in het wat 17, 18 graden. Den loter vanmiddag om een uur of half 5. Vanuit het westen nog een aantal buien. Donoden in het westen van de provincie misschien nog een beetje zon. Verder om 20 voor 7 al ondergaat. En in, vannacht is de opklaart weer 9 tot 12 graden als minimum met mogelijk nevel in mist in Mudden. Een dreuge dag met regenmotig zon. En met een motige west-zuidwestenwind wordt zo'n 15 of 16 graden.
0: Dankjewel. Ja, Mark-Jan Flederis, voormalig technisch directeur bij FC Groningen, heeft tegenwoordig weer een succesvolle baan in de voetbalwereld. Hij is strategisch directeur bij de Italiaanse club Como. Het mooie Como meer. En Como is morgenavond de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Flederis was tot begin 2023 technisch directeur van FC Groningen. In die tijd ging het veel minder met de club. Leidde zelfs tot een degradatie. En zelf speelde Flederis tussen 2004 en 2008 ook meer dan 100 wedstrijden in het groen-wit. Voor de NOS-microfoon deed hij zijn verhaal over hoe het nu met hem gaat en wat hij doet bij Como. Dan is dit het verhaal wat ik moet laten horen.
2: Mijn officiële rol is Director of Strategic Growth en Football Partnerships. Ik hou me eigenlijk wat meer bezig met strategie. Dus wat meer met de dag van morgen.
3: Was het ook plan toen je aankwam in mei 23 dat we in oktober 26 in de Champions League spelen?
2: Nee, dat was niet het plan. Alhoewel we wel een plan hebben gemaakt. Ook wel met een stip aan de horizon. En eigenlijk was die stip aan de horizon om een stabiele club te worden in de Serie A. Die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En dat wilden we doen met undervalued spelers. Dus spelers die eigenlijk beter zijn dan wat de markt denkt wat ze zijn. En we hebben ook echt verjongd. We zijn op een andere manier naar spelers gaan kijken. Als je in Nederland over Como praat, dan gaat het al heel snel over Cesc Fabregas. Iemand die in die absolute top heeft gespeeld en die elke dag met de spelers en het team werkt. En dan hun kan overtuigen, want dat kan die ook nog eens een keer heel goed. Dat alles mogelijk is, zeg maar. En dat hij het zelf al heeft gezien ook. Ja, dat helpt enorm mee. En daarnaast is het gewoon een hele goede coach op tactisch gebied. Hij is ook het gezicht, zeg maar. De eerste foto ongeveer, als een stuk over Como gaat, als je de krant openslaat, dat is de foto van Cesc Fabregas. Hey, dit is toch fantastisch, hè? Kijk eens even. Como meer, stadion, bergen. Wat wil je nog meer? Hopelijk vallen er veel goals en voor ons hopelijk scoren wij er eentje meer dan Feyenoord.
0: Mark-Jan Flederis is nu dus werkzaam bij Como morgenavond tegen Feyenoord in de Champions League. En Cesc Fabregas, waar hij het over had, is voormalig Spaans international. En nu trainer van Como. Is een bijdrage van onze collega's van de NOS. Radio Noord. En zometeen ons loopt het vuur over het watergebruik. Naar Steenvanger.

0: de invanger. En deur de rondte op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Dat is ons lopend vuur. Omdat het waterbedrijf zegt dat we alle zeilen bijgezet moeten worden om in de toekomst ook voldoende drinkwater te hebben. Kan bijvoorbeeld door zelf wat voorzichtiger ermee te zijn. Wat is de stelling op, wat is de reactie op de stelling in het lopend vuur, Petra?
1: Else vindt dat hij al heel erg voorzichtig doet. Ik bespaar ook al veel, zegt hij nu. Alleen nog maar halve kopjes koffie en water en frisdrank. En een half bord met soep. En de wc niet bij ieder plasje doortrekken. En Gea zegt, ik ben...
0: Ja, dat vind ik niet. Dat weet ik niet. Oké.
1: Okay. Ja, nee, misschien gaat dat wat ruiken dan, maar...
0: Ja. Ga door.
1: Ja. Ja. Gea zegt, ik ben al heel bewust met water bezig... en ik denk dat het nog wel zuiniger kan... door bijvoorbeeld de kraan wat minder lang te laten stromen.
0: 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 45% zegt eens op mijn drinkwatergebruik... kan ik best besparen. George is al op pad, hè? Ja, ze is al op pad. En de vraag zometeen is, worst tijd? Eerste aanwijzing hoor je straks na 8 uur.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch
0: thuis voelt?
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert?

0: wonen.nl.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
8: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
7: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
9: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
7: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Noordnieuws met Rob de Vries.
11: De Essertax sterft is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan 8 ton per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. De spoorbedrijven zijn een campagne gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks zijn er bijna 200 suïcides op het spoor. Een derde daarvan is jonger dan 30 jaar, vertelt Nicky Smit van treinvervoerder Arriva.
12: Het doel van deze campagne voor ons als vervoerders is dat enerzijds dat we dus laten zien wat voor impact het heeft ook op het spoorpersoneel. En anderzijds dat mensen het gesprek aan durven te gaan. En als we maar één leven redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
11: En wie een verloren suikerbiet langs de weg ziet liggen, kan daar vanaf vandaag melding bij maken. Kunstenaarscollectief Veld heeft hiervoor de Bieten Hotline in het leven geroepen. Wat de kunstenaars met de gevonden bieten gaan doen, dat hoor je straks in ons nieuwsoverzicht van 8:30.
13: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
14: Late Night Shopping en Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
2: Echt wel?
1: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
3: Radio Noord. De ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. Noordelijke onderwijsinstellingen roepen het kabinet om door te gaan met de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Waarom? Dat hoor je zometeen.
0: Radio Noord.
5: Goedemorgen.

0: En Girl Crazy, 7 minuten over 8 is het. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, DC Terra en het Alpha College roepen het kabinet samen met ondernemersorganisaties uit Noord-Nederland op om door te gaan met de aanleg van de Neder-Saxe lijn. De aanleg daarvan dreigt in gevaar te komen nadat minister Vincent Karremans van de infrastructuur vorige maand liet weten dat eerder gemaakte beloften en financiële toezeggingen van tafel gaan. Hij moet nieuwe keuzes maken. Wim Moes is voorzitter van het college van bestuur van het Alpha. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is het voor u zo belangrijk dat die Neder-Saxe-lijn er wel komt?
1: Nou, om verschillende redenen. We zijn sinds een aantal jaren bezig met een intensieve samenwerking tussen Noorderpoort, DC Terra en het Alpha College. En dat houdt onder andere in dat we onze opleidingsaanbod sterk op elkaar aan het afstemmen zijn, zodat we geen overlap meer hebben. En toevallig ligt die Neder-Saxe-lijn, die gaat langs ongeveer al onze locaties. Dus die verbeterde bereikbaarheid zou ons enorm veel opleveren. En als die niet door zou gaan, dan zouden wij veel minder efficiënt met de publieke middelen om kunnen gaan.
0: Ja, en zou ik dan ook moeten kunnen denken aan al die scholieren, studenten die terecht moeten kunnen bij allerlei bedrijven voor stages bijvoorbeeld? Speelt er ook nog mee?
1: Absoluut. Ook omdat we natuurlijk veel minder jongeren in onze regio krijgen de komende jaren. We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening, zoals dat heet. En juist de bereikbaarheid van die publieke voorzieningen en ook de bereikbaarheid van stages. Daarvoor zijn we enorm afhankelijk ook van het openbaar vervoer. Omdat natuurlijk veel van onze studenten ook nog minderjarig zijn, geen beschikking hebben over de auto.
0: Ja, want kunt u een situatie schetsen wat er dan gaat gebeuren als die Neder-Saxe-lijn er niet gaat komen?
1: Nou, als die er niet gaat komen, dan moeten we kijken naar waar onze opleiding, hoe we die gaan aanbieden. En we willen de reistijd niet al te groot maken. Dus we weten dat onze jongeren nou een half uur tot een uur ongeveer kunnen reizen om op school te komen. En dan zullen zij dus ook andere keuzes maken. Bijvoorbeeld opleidingen kiezen die minder goed bij ze passen. Of opleidingen kiezen die niet in de talentstrategie van het kabinet passen. En dat lijkt ons niet heel erg verstandig.
0: Ja. Nou heeft de minister al gezegd van ja, eerder gemaakte beloften die gaan even van tafel. Ik heb prioriteiten en die zijn ook belangrijk. Hè? Bruggen, wegen die allemaal aangepakt moeten worden. Bruggen die anders misschien wel op instorten staan. Denkt u dat uw oproep in dat hele grote plaatje zin heeft?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat ook het kabinet zelf bezig is met een talentstrategie. Ik noemde het net al. En het doel van die talentstrategie is om 1,5% economische groei per jaar te realiseren. En onderdeel van die talentstrategie is opleiden. Juist door opleidingen kunnen we die economische groei nog versterken. En het zou dus heel onverstandig zijn om een talentstrategie te maken, beogen 1,5% economische groei, en vervolgens ervoor zorgen dat je die opleidingen die daarvoor noodzakelijk zijn, dat die minder goed bereikbaar zijn. Dus het is heel gek dat je aan de ene kant gas geeft en aan de andere kant de remmer ophoudt.
0: Ja, maar de minister van Infrastructuur heeft natuurlijk andere belangen dan de minister van Onderwijs of Economische Zaken.
1: Nou, dat lijkt me niet, want die talentstrategie is een kabinetsbrede strategie. Dus die gaat niet alleen maar over het ministerie van Onderwijs. Dat zijn juist alle ministeries die hierin samenwerken. En het is een kabinetsbrede strategie, zei ik net al. Dus dan moet de minister van Infrastructuur misschien eens even gaan praten met de minister van Onderwijs.
0: We wachten het af wat hij gaat beslissen en u waarschijnlijk ook.
1: Absoluut, ik ben heel benieuwd.
0: Dank u wel voor de toelichting.
1: Dank u wel.
0: Wim Moes is voorzitter van het college van bestuur van het Alpha College. En zometeen een faillissement dreigt voor het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. En Joyce Apat voor Wasteitse voor een weerstation.

0: Taylor Swift en Patient Zero.
1: Waar staat ze?
0: Ja, ze is onderweg, Joyce, en ze heeft het weerstation hier laten staan. Want die is misschien wel voor jou, als je weet te raden waar zij is. Voor waar staat ze? Ergens in de provincie zal ze zich bevinden. Dit is aanwijzing nummer 1. Ik zeg er even bij, als je het weet, dan app je ons 050-3188-288.
2: Ik ben in een klein gehucht met wat boerderijen en kleine hoeskes.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Is niet in de stad Groningen, zullen we dan maar zeggen?
2: Nee.
0: Geven we dat alvast weg. Dit is de eerste aanwijzing.
2: Ik ben in een klein gehucht met wat boerderijen en kleine hoeskes.
0: Mocht je het weten, dan app je ons nu alvast 050-3188-288. Je mag nog even wachten hoor. Aanwijzing nummer 2 en nummer 3 hoor je tussen nu en 20:15. En daarna bellen we iemand terug die ons het goede antwoord heeft gestuurd. 050-3188-288. Gaan we straks vast weer iemand blij maken.

0: R.E.M., Shiny, Happy People. Het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog staat op omvallen. De provincie en de gemeente Togoland zijn niet bereid het noodlottige WEC te redden. Als het ultieme reddingsplan de komende 2 weken niet slaagt, wordt het faillissement aangevraagd. Verslaggever Loek Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hadden ook contact, zouden hebben met de directeur. Ja. Had toegezegd om in de uitzending te komen. Heeft ze het teruggetrokken op laatst?
1: Ja, helaas. We hadden de afspraak dat directeur Bas Wemmerhoven hier in elk geval telefonisch een toelichting zou geven op het besluit van de provincie en van de gemeente het Hogeland om het werk niet langer te steunen. Maar ja, vanochtend in de alle vroegte kreeg ik een appje dat hij andere verplichtingen heeft en dus niet in de uitzending kon komen. Spijtig.
0: Ja, bijzonder ook. Hoe groot is de nood bij het WEC?
1: Ja, de nood is acuut eigenlijk, dat kun je wel zeggen. De afgelopen maanden is er gesproken tussen de provincie Groningen, de gemeente het Hogeland en het WEC. En er is onderhandeld over de schulden die er liggen. Een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro. En er komt nog wat bij, blijkt nu ook uit het persbericht van gisteren. Een andere verplichting die er ook nog liggen. Dus die schuld die komt waarschijnlijk iets van boven de 3 miljoen euro uit. Lange tijd is er gedacht van het is best mogelijk dat de gemeente en de provincie hierin bij willen dragen. Die hadden ook voorgesteld, bleek uit interne stukken, dat ze bereid waren om ongeveer de helft van dat schuldenbedrag voor hun rekeningen te nemen. Onder de voorwaarde dat ook de schuldeisers, en dat zijn vooral de bouwers en aannemers, Dijkstra Dreisma uit Dokkum is een grote bijvoorbeeld, er zitten wegenbouwers bij, ingenieursbureaus, adviesbureaus, die zouden dan de andere helft voor hun rekening moeten nemen. Dat wil zeggen de helft van hun facturen moeten laten vallen. Vorige week werd het WEC verrast, zeggen ze zelf, door de provincie en de gemeente door de mededeling dat zij zich terugtrokken en ze niet langer bereid zouden zijn om het WEC financieel te steunen.
0: En waarom is dat dan?
1: Ja, voor het WEC was dat een verrassing dus. Hè? En Wemhoven zegt van ja, ik tast eigenlijk een beetje in het duister over waarom dat nou eigenlijk precies gebeurd is. Aan het begin van de avond kwam gisteren zowel de provincie als de gemeente het Hogeland met een verklaring en daaruit blijkt dat ze zeggen de financiële problemen waren te groot. Daarbij zou steun betekenen dat het ontoelaatbare staatssteun is. Dat vind ik wel opmerkelijk, eerlijk gezegd. Hè? Want het gaat niet om echt een gigantisch bedrag. En staatssteun, dan denk je al gauw aan de hulp aan een concurrerende instelling. Nou ja, die heb je natuurlijk niet. WEC is een unieke organisatie. Ik vind het merkwaardig, eerlijk gezegd, dat er zo lang gesproken is en dat er dan op zo'n moment het argument op tafel wordt gelegd van het is mogelijk staatssteun.
0: Ja, maar zou dat erbij gehaald zijn omdat ze anders dachten we gooien geld in een diepe put waarin het verdwijnt?
1: Nou ja, dan kom je dus op dat argument van ja, dat de financiële problemen te groot zijn en dat die op dit moment niet op te lossen zijn met alleen maar het dekken van dat tekort. Dat is overigens ook iets waar het WEC zelf aangeeft. De reserves die zijn uitgeput. De bezoekers stromen vallen tegen. Dus er is naast de tekorten op de bouw is er ook nog eens een keer een exploitatietekort. Dat wil zeggen, er komt ook onvoldoende geld binnen.
0: Dat is een probleem op probleem, zou je kunnen zeggen, die gestapeld wordt. En toch is het faillissement niet gelijk aangevraagd.
1: Nee.
0: Is er dan nog ergens hoop?
1: Dat is natuurlijk een goede vraag. Als er nog een ultieme reddingspoging komt, hoe die eruit moet zien is op dit moment volstrekt onduidelijk. Het WEC gisteren gaf in een persbericht en zet het nu ook groot op de site, echt in koeienletters, het WEC gaat failliet. Dat is de mededeling die het WEC zelf doet. Een zin later staat dat het WEC mogelijk het faillissement aanvraagt. Daar zit wel wat licht tussen natuurlijk.
0: Ja, maar als je nog ergens hoop koestert of denkt dat er ergens geld vandaan gaat komen, als je zelf al aankondigt dat er een faillissement aankomt, zal niemand er toch geld meer in willen steken?
1: Nee.
0: Is dit juist een noodkreet om de overheden toch nog te dwingen?
1: Nou, in die richting kun je ook denken. Hè, wat het WEC nu zegt, van als dit verdwijnt, verdwijnt er een iconisch gebouw. En niet alleen een iconisch gebouw, ook een heel belangrijk instituut in Groningen. Die zeehondenopvang is in Groningen natuurlijk.
0: Ja, dat staat niet los van elkaar. De zeehonden, als dit failliet gaat, is de zeehondenopvang ook weg?
1: Exact. Ja, er is het advies geweest om dat te splitsen. Is niet gebeurd. Dus als het WEC failliet gaat, gaat de zeehondenopvang ook failliet. En zegt het WEC, ja, dat betekent dat we dus die zeehonden en die pups die in november, december op het wad liggen en die golven moeten worden, dat we die niet meer kunnen opvangen. Dierenleed, zegt het WEC dan.
0: Ja, daarmee ook het sentiment misschien wat inspelend.
1: Pardon? No.
0: Daarmee op het sentiment inspelen.
1: Ja, daarmee zeker op het sentiment inspelen. En hopen natuurlijk ook dat op provinciaal niveau, op gemeentelijk niveau en misschien ook wel op een hoog niveau, misschien richting Den Haag ook wel mensen wakker worden gekust. Ja.
0: Want hoeveel mensen werken daar?
1: 40.
0: En die zouden op straat komen te staan?
1: Ja, die staan met een faillissement inderdaad op straat. Ja. Ja.
0: Ze hebben zichzelf nog 2 weken gegeven voor het faillissement aangevraagd gaat worden. Koester jij nog enige hoop voor het Wereld Erfgoedcentrum?
1: Ja, eerlijk gezegd denk ik dat het een einde verhaal is.
0: Ja.
1: Ja.
0: We wachten dat af, Loek. Dank voor je verhaal. Meer hierover trouwens op rtvnoord.nl en in onze app. Laten we gelijk even doorgaan met Joyce.
2: Ik ben in een klein gehucht met wat boerderijen en kleine hoeskes.
0: Ja, wat is een night?
3: Nou ja, dit komt, ik weet niet hoe vaak binnen, kleine huisjes.
0: Oh ja.
3: Goed bedacht, maar daar staat ze niet.
0: Nee, aanwijzing nummer 2 dan waar.
2: Dit gehucht ligt op Wierde in de gemeente Westerkwartier.
0: 050-3188-288.
2: Dit gehucht ligt op Wierde in de gemeente Westerkwartier.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
4: Ja, dan hoor je waarom er een bietenhotline in het leven is geroepen.
0: Dikke bak met bieten, ja.
2: Dit gehucht ligt op Wierde in de gemeente Westerkwartier.
0: 050-3188-288 is ons nummer, als je het weet. En anders straks nog aanwijzing nummer 3.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat de eerste aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of vanavond op TV Noord.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Hey Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanwaterontharders.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Door uitval van IT-systemen is het nog steeds chaos in de supermarkten van Albert Heijn, ook in onze provincie. Volgens vakbond CNV zijn medewerkers nu massaal handmatig prijsstickers aan het plakken, omdat de elektronische prijslabels bij de schappen niet kloppen. Vooral bij aanbiedingen gaat het mis en afrekenen bij de kassa lukt volgens de bond alleen met kunststrepen. Albert Heijn meldt zelf dat het een aantal systemen uit voorzorg heeft uitgeschakeld na een cybersecurity incident. Het bedrijf wil niet zeggen of het is gehackt, maar beveiligingsexperts denken wel dat er iemand is binnengedrongen in die systemen, omdat Albert Heijn zelf systemen offline heeft gehaald.
11: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
10: Intussen raken de schappen steeds leger doordat de winkels ook niet kunnen worden bevoorraad. De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De gemeente Het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan 8 ton per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet meer in te grijpen. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een Aziatische schimmel, het valse essenvlieskelkje. Dat is een soort paddenstoeltje, vertelt bomenexpert Bert Plaat van de Bomenstichting.
12: Die sporen komen terecht op het jonge blad. Gaat dan via die stengels gaan ze dus de tak in. En dan, dan gaan ze blokkeren ze dus de sapstroom van die boom. Het eerste wat er gebeurt is een dode tak. Die boom die gaat dan terugvechten. En die gaat proberen af te grendelen. En dan gaat zijn hele arm gaat dood. Ja, het is gewoon een hele strijd die heel lang kan duren bij ouderen. Bomen, maar bij jongere bomen is het heel gauw gebeurd.
10: Tegen de ziekte is niet veel te doen. De brandweer heeft gisteravond een brand in een woning aan het Bleekveld in Groningen geblust. De politie was ook onderweg naar de melding, maar reed onderweg een maaltijdbezorger op de fiets aan. De fietser kwam ten val en werd door ambulancepersoneel verzorgd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wie een verloren suikerbiet langs de weg ziet liggen, kan daar vanaf vandaag melding van maken. Kunstenaarscollectief Veld heeft namelijk de bietenhotline in het leven geroepen. Vinders kunnen de exacte locatie inspreken via het telefoonnummer 050-569-0112. Lis de Vries van Veld legt uit waarom.
13: Wij verdiepen ons in de suikerbiet en hebben daarvoor een project opgezet waarbij we alle van de vrachtwagen gevallen suikerbieten willen redden van hun vergaan in de rotondes of langs de wegen. En we willen graag van die bieten suiker maken.
10: En daarvoor haalden de kunstenaars de gemelde bieten op. En Mark-Jan Vlederes, voormalig technisch directeur van FC Groningen, heeft tegenwoordig weer een succesvolle baan in de voetbalwereld. Hij is strategisch directeur bij de Italiaanse club Como. Morgenavond de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Met de aankoop van vrij onbekende, ondergewaardeerde voetballers wist Como, dat eigendom is van Indonesische geldschieters, in een paar jaar tijd op te stomen van de Italiaanse Serie B naar het hoogste Europese voetbalniveau. Vlederes antwoordt bij de NOS op de vraag of dat ook de bedoeling was toen hij in mei 2023 door Como werd aangesteld na zijn ontslag bij FC Groningen.
14: Nee, dat was niet het plan, alhoewel we wel een plan hebben gemaakt. Ook wel met een stip aan de horizon. Eigenlijk was die stip aan de horizon om een stabiele club te worden in de Serie A die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En dat wilden we doen met undervalued spelers, dus spelers die eigenlijk beter zijn dan wat de markt denkt wat ze zijn. En we hebben ook echt verjongd. We zijn op een andere manier naar spelers gaan kijken. Dit is toch fantastisch, hè? Kijk eens even. Como meer, stadion, bergen. Wat wil je nog meer?
10: Nou, Vlederes heeft het dus na zijn zin bij Como, waar hij een appartement heeft. Zijn gezin woont trouwens nog steeds hier in deze regio. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel Rob. De vraag is ook, waar is Joyce?
15: Dit gehucht ligt op Wierde in de gemeente Westerkwartaaien.
9: 050-3188-288.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Meertens Meubelen
18: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen
18: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683-252-162.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: De Ochtendploeg
23: met Edwin Pasveer.
9: Goedemorgen, Arriva en andere vervoerders roepen reizigers op meer naar elkaar om te kijken. De spoorsector ziet jaarlijks zo'n 200 suïcides op het spoor en

0: Alex Warren hoorde je in de ochtendploeg op Radio Noord. Levens tot stilstand. Met deze gezamenlijke campagne vraagt de spoorsector aandacht voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks vinden er bijna 200 suïcides op het spoor plaats. Dat is een derde. Een derde daarvan is jonger dan 30 jaar. De gevolgen zijn niet alleen groot voor de nabestaanden, ook spoormedewerkers kunnen er lang last van houden. Over de nieuwe campagne praat ik met Nicky Smit van Arriva, een van de betrokken spoorbedrijven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: kunt u beschrijven wat de gevolgen zijn van een zelfdoding voor het spoorpersoneel?
1: Nou ja, sowieso de impact natuurlijk. Dat je het meemaakt. Iedereen gaat er heel verschillend mee om. Maar sommige collega's hebben daar inderdaad heel lang last van. Dat ze dat voor zich blijven zien. Dus die hebben echt wel hulp nodig.
0: Ja. En dan gaat het niet alleen om machinisten bijvoorbeeld, maar ook mensen die daarna erbij betrokken zijn, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ook ProRail, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het spoor, zeg maar, en dat alles rijdt. Ja, die zien soms dingen gebeuren die ze liever niet zien.
0: Ja. En het is natuurlijk voor een machinist ontzettend lastig, want het enige wat hij kan doen is heel hard op de rem trappen. Maar dat is in sommige gevallen dan ook vaak te laat.
1: Ja, klopt. Dus in hun opleiding is hier ook wel aandacht voor wat ze moeten doen. Dus dat weten ze. Maar het is met name de impact daarna. En ja, daarin is het belangrijk dat ze eigenlijk erover praten. Dat zien we, dat dat echt het beste werkt.
0: Want dat is ook de nazorg die Arriva dan biedt? Hoe werkt dat?
1: Ja, een machinist, als een machinist zoiets meemaakt, dan wordt hij uiteraard meteen van de trein gehaald. En de dag daarna ook vrijgesteld van werk. Wij hebben een team van collega's, dat heet Team Collegiale Opvang, waar ze heel laagdrempelig mee kunnen praten. En we hebben een extern bureau wat professionele hulp biedt en ook begeleiding indien nodig.
0: Nou start vandaag die campagne, Levens tot stilstand, niet alleen van u, maar ook van andere spoorbedrijven. Wat is het doel daarvan?
1: Ja, het doel is eigenlijk door te laten zien wat voor impact het heeft op zoveel mensen, meer dan alleen het slachtoffer en de familie daarvan. Dat helpt voor mensen die rondlopen met suïcidale gedachten om toch het gesprek aan te gaan, maar ook mensen eromheen. Als je merkt dat een collega of een vriend stiller is of anders, stel eens die vraag van, joh, hey, hoe gaat het? Kan ik wat voor je doen? Want dat is gewoon de eerste stap tot naar herstel eigenlijk.
0: Want is die campagne vooral daar dan op gericht? Want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om iemand van een poging tot suïcide af te houden middels een campagne.
1: Nee, die is daar. We hebben samen met 113 deze campagne ontwikkeld. Zij doen al jaren onderzoek naar van, goh, wat werkt wel, wat werkt niet. We hebben ook heel veel gesproken met ervaringsdeskundigen. Met bijvoorbeeld mensen die eerder een poging hebben gedaan. En hen gevraagd, goh, wat heeft nou gemaakt dat je er toch van af hebt gezien. Of dat je toch erover bent gaan praten. En dat is toch ook wel dat ze zich op een gegeven moment realiseren wat voor impact het heeft op de verdere omgeving. En dat is wat we nu in beeld hebben gebracht.
0: Dus dat kan wel degelijk werken dan inderdaad op die manier?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want je kunt ook, hè, dat wordt ook al eens gezegd, dat hoe meer aandacht ervoor is, dat je ook juist mensen op ideeën kunnen brengen. Bent u daar niet bang voor dat dat ook het effect zou kunnen zijn?
1: Ja, klopt. Daar hebben we zelf natuurlijk ook mee te maken. Als we een incident of een aanrijding hebben, doen wij daar zelf eigenlijk ook nooit uitspraken over. Dus dat is een hele dunne lijn waar je overheen moet balanceren. Maar we hebben toch gemeend als sector hier iets aan te moeten doen. En daarom ook die samenwerking met 113. Dus dat we dat op een goede manier doen. Dat het dus inderdaad juist niet aanzet tot.
0: Ja, die campagne die begint dus, hoe gaat die eruit zien?
1: Nou, die bestaat vooral online. Gericht op een jongere doelgroep. Met inderdaad een film die, nou, al zeg ik het zelf, best indrukwekkend is. En daarnaast hebben we nog een aantal verhalen van spoormedewerkers, ook machinisten van ons, die vertellen hoe zij het hebben ervaren. En alles maakt tot een geheel de campagne.
0: Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Nicky Smit is van Arriva. Ik zeg dit voor de volledigheid er wel even bij. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn van zelfmoordpreventie. Nummer daarvan is 111.

0: Fries Wolma. En Nocht in de Ring, over de ring zometeen meer.
1: Dit gehucht ligt op in de gemeente Westerkwartaal.
0: Ja, dit is aanwijzing nummer 2, ja.
2: Voor Stijtse.
0: Zal ik hem nog even volledig laten horen, want ik zat een beetje doorheen te babbelen.
1: Dit gehucht ligt op Wiede in de gemeente Westerkwartaal.
0: Ja, nou dan gaan we iets wegstrepen nog, Petra.
3: Ja, en we strepen harde weer weg, want dat wordt ook als antwoord genoemd of gegeven. En daar staat het niet.
0: We gaan weer 1 aanwijzing geven. Dat is ook gelijk de laatste van Joyce.
1: In de stad Grun is een stroot met dezelfde norm als de plek waar ik nou ben.
0: Oh, dat is ook bijzonder. Ja. 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuutjes. Straks bellen we iemand terug.
1: In de stad Grun is een stroot met dezelfde norm als de plek waar ik nou ben.
4: Voor Stijtse.
0: Arma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, Fries Wolma zong al over de regen. Nou, die hebben we vandaag wel. Hè? Beetje mieze regen, een beetje smerig regentje nu.
5: Ja, het is inderdaad onvertrouwbaar met hele lichte regen, matregen. Maar ik kijk om boven en ik zag ook aangedurig wat blauwe plekken. Dus ik verwacht ook nog wel hier en door een beetje zijn. Maar de bewolking heeft zeker de betere papieren. Houd in ook, ondanks die bewolking en onvertrouwbaar wat lichte regen en matregen, kan die temperatuur wel omhoog. En dat hebben we te danken aan een motige tot vrij krachtige wind. Die komt op dit moment uit het zuidoosten draaien. In het zuidwesten. En uiteindelijk wordt het in Loten vanmiddag 17, 18 graden. En dit volgt de reactie van Loten vanmiddag en aan het begin van de oom. De trekkerpoor buiten over en door achteraan opklootzin. Ja, misschien betekent dat in het westen van de provincie nog wel een beetje zon. En in verdrest opklootzin van oom vannacht ook 9 tot 12 graden als minimum. Kennis wat nevel en mist ontstaan. In Meurden een droge dag met regenmotig zon. En 15 of 16 graden.
0: Dankjewel.
1: In de stad Grun is een stroot met dezelfde norm als de plek waar ik nou ben.
0: Is de derde aanwijzing. Ons nummer is 050-3188-288 voor een appje met het goede antwoord of de gok die je nog wil wagen. En zorg dat je de telefoon opneemt over een paar minuutjes, want misschien wil je dan...

0: Gloria Gaynor, reach out, I'll be there.
1: Voor Stijnsen.
0: Nou, wij zijn er ook aan de telefoon. En kijken of daar ook iemand aan de andere kant van de lijn hangt. Die de telefoon dan ook opneemt natuurlijk. Wel belangrijk.
2: Dat is best lastig vandaag.
0: Ja, ja. Veel fouten.
2: Ja.
0: Nou, eens even kijken hoor.
3: Het Wim Kuijtergaat.
0: Dag Wim, goedemorgen. Dit is Radio Noord.
3: Ja, hallo.
0: Hallo Wim, jij hebt ons een antwoord gestuurd voor het spel.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, voor de draad ermee, wat is Joyce?
3: Ik heb doorgegeven, Beswerd.
0: In Lusten?
2: Ik ben in Beswerd.
0: Ja!
3: Oké.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Het klonk een beetje aarzelend, alsof je toch zelf nog twijfelde.
3: En nou, ik had eerder al kleine huisjes doorgegeven. Maar dat bleek niet het geval te zijn. En toen kwam ik bij dus met de aanduiding van een wierde in de gemeente Westkwartier. Toen kwam ik uit bij Beswerd.
0: Ja. Ja, het zeggen we altijd, je mag meerdere antwoorden sturen. We nemen de laatste mee. En dat is dan het antwoord dat telt. En dat levert jou zomaar het weerstation op van Radio Noord.
3: Ja, ik doe al heel lang mee, dus...
0: We horen het vaker inderdaad, ja.
3: Ik vind het een heel leuk spel namelijk.
0: Nou, dat vinden we leuk om te horen.
3: En daardoor leer je je eigen provincie ook kennen.
0: Nou, dat is mooi meegenomen dan.
3: Ja
0: toch?
3: Ja.
0: Wim, dankjewel. Veel plezier met het weerstation, hè. En fijne dag.
3: Ja, oké.
0: Okay. Jo, mooi.
4: Hoi. Ja.

0: Ja, de jaren 80. The Jam met a Town Called Mellis. Als we niks doen, hebben we straks misschien wel niet genoeg water meer, zegt het waterbedrijf. Daar kunnen we ook zelf aan meewerken. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 47% zegt eens, daar kan ik eigenlijk best wel op besparen. Straks gaan we het hierover hebben.
1: Een dikke bak met bieten.
0: Ja, een dikke bak met bieten. Na 9 uur. Nu Somjeu en Fiels in de ochtendploeg.

0: vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland.

0: hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland Standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
4: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
7: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
6: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
8: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
6: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
10: Er lijkt weinig hoop meer voor het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog, nu de gemeente het Hoogland en de provincie niet bereid zijn om het centrum te redden. Dat tegen de regels voor staatssteun zijn. Het WEC geeft zichzelf nog 2 weken de tijd voordat het faillissement wordt aangevraagd. Weet verslaggever Gloek Mulder.
11: Als er nog een ultieme reddingspoging komt, hoe die eruit moet zien is op dit moment volstrekt onduidelijk. Het WEC gisteren gaf in een persbericht en zet het nu ook groot op de site, echt in koeienletters. Het WEC gaat failliet.
10: Dat betekent dat circa 40 medewerkers hun baan verliezen en dat er bovendien een eind komt aan de zeehondenopvang in Lauwersoog. De estertaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij zieke bomen in een bos niet meer in te grijpen. En het Noorderpoort, het Alfa College en DC Terra roepen Den Haag in een brief op om vast te houden aan de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Meer daarover straks om 9:30.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Voordeeluitjes.nl

0: geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Radio Noord. De ochtendploeg.
4: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen. Wie een verloren suikerbiet langs de weg ziet liggen, kan er vanaf vandaag melden.

0: Simply Red en Fairground in de ochtendploeg. Het is 9 over 9. Ja, ons land en ook onze provincies kent veel tradities. Eentje daarvan is dat als het herfst is, je de suikerbieten vrachtwagens rond ziet rijden op weg naar de suikerfabriek. En onderweg rolt er wel eens eentje vanaf. Die blijft dan langs de kant van de weg liggen. Nou, daar heeft kunstenaarscollectief Veld wat op bedacht, namelijk de bietenhotline. Zie je een biet liggen, dan kun je dat melden. Lies de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een bietenhotline, de term klinkt goed. Maar ja. Wat is de gedachte erachter?
1: Nou, wat de gedachte is dat die bieten altijd in die rotondes blijven liggen. En dat we eigenlijk dat zonde vinden. En dat we die bieten heel graag willen verzamelen om daar uiteindelijk suiker van te gaan maken.
0: Ja, dat is een praktische invulling. Maar jullie zijn ook een kunstenaarscollectief.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, dus het is vast niet alleen de praktische kant van de zaak.
1: Nee, het is niet alleen de praktische kant. We vinden het, die biet, die heeft, die groeit hier natuurlijk enorm veel in het Groninger landschap. Maar we weten er eigenlijk best weinig over. Het heeft heel veel tradities. Dus het heeft heel veel tradities gehad hier. Het heeft kent heel veel verhalen. Maar die raken ook een beetje verdwenen. Helemaal met de nieuwe generatie aan mensen. Dus wij willen graag die suikerbiet een beetje weer meer onder de aandacht brengen. En kijken dat als wij ons focussen op die suikerbiet, wat ondervinden we dan allemaal? En welke verhalen horen we dan allemaal?
0: Ja, want jullie willen ook graag dat als mensen zich melden, dat ze dan een berichtje inspreken bij jullie.
1: Zeker weten, zeker weten. Als je de hotline belt, dan laat je een voicemail achter met de vindplaats van de suikerbiet die jij gevonden hebt. En wij gaan die ophalen. En dan komt die naar de expositieruimte in Sijn terecht.
0: En daar komen dan de verhalen ook omheen?
1: Ja, zeker, zeker. Dus de voicemails worden in de expositieruimte, kan je die beluisteren.
0: Oh, dus als je iets inspreekt, dan ben je ook gelijk onderdeel van het kunstproject?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dan moet je wel weten. Je netjes
1: je
0: praten.
1: Werkt mee. Ja, in elke vorm mag, hoor. In elke vorm mag. Ja. Maar je wordt er onderdeel van. Je mag meehelpen. Je mag ook meehelpen met suiker maken. Dus dat is de bedoeling.
0: Ja, ja. En je zegt van, we gaan er suiker van maken. Dan hebben ze daar een hele fabriek voor gebouwd om dat ook te doen. Is dat dan zo eenvoudig? Ja.
1: Het maken van die suikerbiet tot molasse, dat is niet zo zeer moeilijk. Wanneer het moeilijk wordt, is als het die hele goede witte kristalkorrel suiker wordt. Dat is voor ons iets te technisch. Dus de kans dat we daar komen aankomende maand schatten we klein in. Maar we gaan ermee experimenteren. En we gaan er ook mee experimenteren hoe we die suikerbiet nu eigenlijk kunnen eten. Want die, ja, ondanks dat die hier groeit, dat gewas, we eten hem eigenlijk niet meer.
0: Tot wanneer kunnen we melding maken van de bieten bij jullie?
1: Dat kan vanaf nu en tot en met 15 november. Dan is de expositie geopend.
0: En waar kunnen we die vinden, die expositie?
1: In Sijn, dat is de projectruimte. En dat is het ligt aan de Winschoterkade bij Damsterdiep in de buurt, in de binnenstad.
0: En wat is eigenlijk het nummer van de hotline? Dat ben ik vergeten te vragen.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Het nummer is 050-569-0112.
0: 569-0112. Heb je de eerste biet al binnen?
1: Ja, zeker, zeker. We hebben al goede spotters tussen ons zitten. Dus we hopen zoveel mogelijk Groningers te laten kijken naar die suikerbiet.
0: Dankjewel. Lies de Vries van Veld het Collectief. Ik geef dat nummer nog even een keer. 050-569-0112 van de Bieten Hotline. En zometeen onze hotline wordt opengesteld voor onze top 3.
2: Radio Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.
4: De klant tevreden, ik heb ja gewoon reden, dus blijf ik kapperpot.
2: Gronings Goud.
3: Gronings Goud.
4: Kwartje knippen.

0: Ik en Roots. Top 3. Ja, opgelet. Morgen dan is er een staking in het streekvervoer. Buschauffeurs in het hele land leggen morgen het werk neer. Het onvrede over de cao-onderhandelingen. En ze hebben ook aangekondigd dat tot het eind van het jaar iedere week een dag te doen. Welke dag, dat is dan niet per se op voorhand duidelijk. Kan volgende week dus een andere dag zijn. Tot het moment dat er een schot in de zaak komt in de onderhandeling over de cao. Dat is wel lastig voor morgen als je naar je werk moet of met, naar je school moet. Het is toch vakantie, dat scheelt in ieder geval deze week nog.
1: Ja.
0: Misschien dat ze wel die reden ook wel in deze week beginnen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar volgende week wordt het toch weer een stuk lastiger natuurlijk. Als de zaak ook dan doorgaat. We gaan het hebben over het streekvervoer, dan praat je over de bussen. Nou, wij staken vandaag niet in onze top 3, zullen we maar zeggen. Dus een top 3 vol met bussen.
2: Welkom in de bus.
0: Birdie.
2: Ik maak een ritje mee.
0: Onder andere Priscilla Priest geeft die praat door.
2: Ik maak een ritje
0: en welkom in de bus, maar morgen even niet.
3: Het was op vrijdagmiddag, ik zat in de bus. Ja. Want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad. De eerste fietsers lagen alweer op hun gat. Maar wie zag ik daar rennen op het Zuiderdiep? Ik drukte op het knopje, weet je wat? Ik riep Baukeling!
0: Berinus Baukeling.
3: Waar ga je naartoe?
0: Richard komt met die suggestie.
4: Kwam in de bus. Kwam in de bus. Kwam in de bus. Kwam in de bus.
5: Kwam in de bus. Kwam in de bus. Kwam in de bus. In de bus van Bussum naar Naarden.
0: Dit is oud. Helma en Selma in de bus van Bussum naar Naarden. En Manfred Mann's Earthbed wordt door Jan genoemd. Dave is on the road again. Plaatjes over de bus dus. Nou, geef maar door. 050-3-188-288 voor onze top 3. Straks om 9:15. 050-3-188-288.

0: Stefan is ook onderdeel van de Passion, hè, deze plaat. De Vangboeiengroep en Zwart-Wit zometeen. Het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit erin?
1: Een faillissement lijkt onvermijdelijk voor het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Zo direct hoor je waarom de gemeente en de provincie de helpende hand niet willen reiken.
0: Heb je al gestemd op ons lopend vuur? Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Stemmen kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. En door even een mededeling te doen op 050-3188-288. 47% van de stemmers is het eens met de stelling. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Straks na 9:30 wat reacties nog op die stelling. Nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: En het is precies 9:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er lijkt weinig hoop meer voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog nu de gemeente Het Hoge Land en de provincie niet bereid zijn om het noodlijdende centrum te redden. Aanvankelijk waren beide overheden bereid om de helft van de schuld van 3 miljoen euro voor een rekening te nemen, zo blijkt uit interne stukken. De andere helft zou moeten worden kwijtgescholden door de schuldeisers, voornamelijk bouwbedrijven die betrokken waren bij de bouw van het WEC. Maar vorige week trokken de gemeente en provincie hun medewerking aan dit schuldsaneringsplan opeens in, weet verslaggever Loek Mulder.
10: Ze zeggen de financiële problemen waren te groot. Daarbij zou steun betekenen dat het ontoelaatbare staatssteun is. Dat vind ik wel opmerkelijk, eerlijk gezegd. Hè? Want het gaat niet om echt een gigantisch bedrag. En staatssteun, dan denk je al gauw aan de hulp aan een concurrerende instelling. Nou ja, die heb je natuurlijk niet. WEC is een unieke organisatie. Ik vind het merkwaardig, eerlijk gezegd, dat er zo lang gesproken is en dat er dan op zo'n moment het argument op tafel wordt gelegd van het is mogelijk staatssteun.
9: Als er niet binnen 2 weken een ultieme oplossing komt, vraagt het WEC het faillissement aan. Dat betekent dat circa 40 medewerkers hun baan verliezen en dat er bovendien definitief een eind komt aan de zeehondenopvang in Lauwersoog. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa College en DC Terra roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder beloofde investeringen in de Neder-Saxenlijn. De aanleg dreigt in gevaar te komen nadat minister Karmans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen, gesteund door ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van de spoorlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de Neder-Saxe lijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Bestuursvoorzitter Wim Moes van het Alfa College denkt dat het kabinet ontvankelijk is voor het pleidooi.
11: Omdat ook het kabinet zelf bezig is met een talentstrategie. En het doel van die talentstrategie is om 1,5% economische groei per jaar te realiseren. En onderdeel van die talentstrategie is opleiden. Juist door opleiding kunnen we die economische groei nog versterken. En het zou dus heel onverstandig zijn om een talentstrategie te maken, beogen 1,5% economische groei, en vervolgens ervoor zorgen dat je die opleidingen die daarvoor noodzakelijk zijn, dat die minder goed bereikbaar zijn. Dus het is heel gek dat je aan de ene kant gas geeft en aan de andere kant de rem erop houdt.
9: De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel uit Azië die eerst de bladeren van de essen aantast, daarna de takken en uiteindelijk gaat de hele boom eraan. Volgens bomenexpert Bert Plaat van de Bomenstichting lijken oudere essen wel beter tegen de ziekte te kunnen dan jongere bomen.
2: We hebben momenteel 43 essen nog staan in Groningen, oude essen. Dan heb ik het echt van boom van 1850. De oudste staat bijvoorbeeld in Maarhuizen, van 4,5 meter stamomtrek. Of de kabouterboom in Saxumhuizen, 4,62 meter. Dat zijn hele oude bomen. Ja, en we hebben het idee dat die sterker zijn, die beter tegen kunnen dan de bomen die jonger zijn. Maar we gaan er heel veel verliezen. Dat is het ding wat zeker is.
9: De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet in te grijpen. De brandweer heeft gisteravond een brand in een woning aan het Bleekveld in Groningen geblust. De politie was ook onderweg naar de brandmelding, maar reed onderweg een maaltijdbezorger op een fiets aan. De fietser kwam ten val en is door ambulancepersoneel verzorgd. Over de oorzaak van de brand is verder niets bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dankjewel, Rob.
8: Zometeen reacties op de stelling in ons lopend vuur. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. En daarna onze top 3 over de bus. Morgen busstakingen, dan weet je dat. En wat komt er dan binnen?
13: Busje komt zo, ja, busje komt zo.
8: Komt dus niet.
13: Busje komt zo, busje komt zo.
8: Chipke, Herman, Theo, John. Gaat ook wel over andere bussen, maar toch leuk gevonden inderdaad. Hullenboer en busje komt zo. Dit zijn de mensen die ik net noemde, die hebben gestemd op de Hollies en Busstop. En dan stopt de tijd waar het Stijnie, Harm, Carla, Harjo en anderen die met Hullenboer kwamen. Zo is het wereld, ja.

0: Sophia Pinkster, toch leuk. Eddie Christiani, spring maar achterop. Dit is ook grappig. Dit is Weird Al Yankovic. Die maakt altijd parodieën op platen. Jan de Vroot komt ermee. Is another one Bites the Dust van Queen. Another One Rides the Bus. Ja, leuk.
1: Ja, leuk.
0: Weird Al Yankovic. 050-3188-288. Geen parodie, maar echt. Hier is Harmen met het weer.
2: Vandaag is het wisselend bewolkt met wat zon. Maar hier en daar kan ook eens wat lichte regen vallen. Met een motige tot vrij krachtige zuidoost. Dat loopt de zuidwesten wind wat 17, 18 graden. Loopt de vanmiddag trekken vanuit het westen naar buiten over. Door achteraan opklots. Misschien nog een beetje zon. En vannacht een minimum van 9 tot 12 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon. En met een motige west-zuidwesten wind wat 15 of 16 graden.
3: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
4: MHC Mobility, so leasing it please.
5: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Hallo Erwin.
11: Goedemorgen.
10: Hallo.

0: top 3. Je hoorde Ilse de Lange.
1: Lopend vuur.
0: Is water uit de kraan voor alle Groningers in de toekomst nog vanzelfsprekend? Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Als namelijk alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Waarschuwt het waterbedrijf Groningen, hoorde gistermorgen uitgebreid over hier in de ochtendploeg. Er wordt gekeken naar de uitbreiding van de winningscapaciteit, maar wordt er ook gekeken naar ons. Even ter vergelijking wat we doen. Een kwart van ons drinkwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. 30% nog eens gaat naar de douche. Dat is best veel, meer dan de helft, alles bij elkaar. Hè?
2: Ja, ja.
0: Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen, is ons lopend vuur. Waar is het allemaal binnengekomen, Petra?
2: Marjan die zegt, ik doe zo veel mogelijk mijn best. Ze heeft wel een leuke tip, zegt ze, want alle kleine beetjes helpen. Zegt, ik giet het water uit het bakje van de condenswasdroger in het zeepbakje van de wasmachine.
0: Oh ja.
2: Zo wordt het water nog een keer gebruikt. Nou, ja, dat is wel een goede tip.
0: Ja.
2: Harry Veld die heeft een mailtje gestuurd naar ons. En die zegt in die mail, er kan best meer bespaard worden. Voer bijvoorbeeld een grenstax in. Zoveel aantal kubus per persoon per jaar. En degene die lukraak de tuin sproeit en het zwembad ververst, moet dan maar meer gaan betalen.
0: Oh, een soort strafmaatregel. Je hebt zoveel te besteden. Ja. Op basis van hoeveel mensen in je huishouden zitten. En verbruik je meer, dan moet je ook meer betalen. Dat idee.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik weet niet of dat allemaal.
0: Nou ja, maar je betaalt natuurlijk ook meer. Je betaalt gewoon per kuub wat je gebruikt, natuurlijk ook.
2: Ja. Ja. Oet zegt, als iedereen de kraan uit zou doen tijdens het tandenpoetsen en niet een half uur onder de douche zou gaan staan, dan scheelt dat heel erg veel. Gewoon een minuutje à 5 douchen is een tip van Oet. En Fransen zegt, ja, ik zie niet goed in hoe ik nog kan besparen op drinkwatergebruik. Ja, want wij gebruiken eigenlijk al zeer minimaal. Het is natuurlijk belachelijk dat wij ons toilet doorspoelen en de was doen met drinkwater. Ja, dus ik zou heel graag een regenwatersysteem gebruiken. Maar ja, dat is weer heel erg duur, zegt hij, bij bestaande bouw. En Marga zegt, ja, ik bespaar ook al heel veel water, maar laat eerst die mensen eens stoppen met hun gras te besproeien met kraanwater in de zomer bij de droogte. Accepteer dan maar dat het gras niet mooi groen is en verspeel geen drinkwater.
0: Allemaal reacties op de stelling in ons lopend vuur. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen. Vind het fijn als je ook even stemt. Doe dat via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand nu, 47%, dat zeg maar bijna de helft, zegt eens. Op mijn drinkwatergebruik kan ik best besparen.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: en Super Trooper. Nou, we zijn uitgepuzzeld. Ze staan op een rij. Top 3. 3 platen over de bus. Morgen is de eerste dag van de staking in het streekvervoer. De komende weken, iedere week een dag, is vooralsnog nu aangekondigd. Welke dag, dat verschilt dan per week. Wij pakken wel de bus vandaag. De bussen rijden vandaag in onze top 3. De eerste moet je even uitleggen, Peter. Onder andere Willem en Tineke kwamen daarmee.
1: Ja.
0: De Benga Boys.
1: Ja, die hebben een nummer, We'd Like to Party. En die heet ook wel de Venga of Benga Bus.
0: Oh, die heet de Benga Bus, dat nummer?
1: Ja, en dat is een rijdende discotheek.
0: Oh, ja, dan past die in onze top 3. Dus.

0: Maar morgen even niet. Top 3. Want anders is er een staking. Birdie hoorde je even kijken. Onder andere Gea de Jonge, Wiepie Hovius, Mariette Meijer, Priscilla Priest. Allemaal gaan ze deze plaat door van Birdie voor onze top 3. Femke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen weer de ochtend door. Nou, het is een beetje druilerig weer. Dus dat is een hele fijne dag om lekker gewoon binnen bij de radio te blijven.
1: Absoluut.
0: En te genieten. Bijvoorbeeld van jouw eerste plaat.
1: Ja, haar naam die doet een beetje denken aan een tekenfilmfiguur. Maar wel een beetje mild voor haar zijn.
0: Tekenfilmfiguur.
2: Tekenfilm.
0: Beetje mild zijn. Be gentle, gentle.
1: Nee, ik heb het niet helemaal letterlijk vertaald.
0: Nee,
1: anders
0: dat was
1: ik
0: er bang voor, ja.
1: Was het misschien
0: be
1: te
0: kind,
1: makkelijk.
0: Kind to me. Lief zijn.
1: Ja. Heb een beetje clementie met haar. Wees een beetje lief voor haar. Ze kan er zelf ook niks aan doen.
0: Be nice to her. Ze kan er niks aan doen. Ze zei ze kan er niks aan doen.
1: Denk ook even aan die tekenfilmfiguur. Welke naam doet denken aan een tekenfilmfiguur?
0: Ja, Katrien Duk, maar die zingt heel slecht.
3: Katy Perry.
1: Nee.
0: Oh. Ja, dat had best gekund.
3: Ja, hier, dat ook maar te denken.
0: Pink.
1: Nee.
0: Nee.
3: Nee.
0: Oh,
3: nee.
2: Ik weet het niet hoor.
0: Nee, ik denk. Ik weet niet hoe het gisteren afgelopen. Ik had andere dingen te doen.
1: Ja, het is 1-0 voor jullie.
0: Oh, dan is het nu 1-1. En kun je een leuke prijs winnen als jij het wel weet. Met deze aanwijzing.
1: Haar naam doet denken aan een tekenfilmfiguur, maar wees een beetje mild voor haar.
0: 050-3-188-288. Nog één te gaan in onze top 3. Theo en Richard gaven Nick Holdoor. En Hap van de Bus gaan we ook doen op weg naar de rest van de dag. Mooie dinsdag verder. Hoi.

0: Japanbus. Kom eens sweet.
1: Hartstikke bedankt.
2: Hoi. ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. Beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Klinkt lekker, hè? Als je

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. De winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
8: Radio Noord.
9: De ochtend door.
10: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Ik krijg me toch leuk nieuws binnen en heel toevallig draai ik ze zometeen ook. Komt allemaal zometeen naar Daffy. Want zij is degene met die tekenfilm cartoon naam. En wees een beetje mild voor haar.

ik heb me toch iets fantastisch moois gehoord over deze band. Total Hold the Line hoor je hier op Radio Noord. En zojuist komt de collega binnenlopen met het bevestigde nieuws dat volgend jaar op 3 juli tijdens Summer Stage in Stadspark in Groningen Toto gewoon in Groningen staat. Hoe vet is dat?

0: helemaal jou bent, geloof ik, hè?
1: Nee, ik zat er helemaal op na te denken. Ik zei in de reactie net tegen een collega van... ja, ik denk niet dat ik daarheen ga. Dan ga je op een gegeven moment over twijfelen. Maar ik denk, nou, het zit niet echt in mijn genre. Ik vind het wel trouwens, Hold the Line vind ik een mooi nummer. Maar voor de rest, ja.
0: Nou, dan laat je...
1: wel mooi vindt, nou. Kaartverkoop, begint vrijdag al.
0: Kijk, nou, dat is goed om te weten. Dus wil je daarbij zijn op 3 juli volgend jaar, 3 juli 2027... in Stadspark in Groningen tijdens Summer Stage Toto dus. Aanstaande vrijdag gaat de kaartverkoop los. Staat er ook al een tijd bij?
1: Nee, nog niet.
0: Oké, dan wachten we dat nog even af. Dat hoor je uiteraard wel via Noord. En hou anders gewoon even rtvnoord.nl in de gaten. Oké, ja, we zijn begonnen. We zijn los. Ik heb al een plaat van Toto gedraaid. Dus dat hoef ik niet meer te vragen. Maar misschien is het een andere plaat waarvan je zegt... van een andere band. Waarvan je zegt, nou, die zou ik wel heel graag naar Summer Stage willen halen. En dat je daar dan ook een plaat van aanvraagt. Welke band of artiest moet nog meer op Summer Stage komen te staan? Laat het me weten. Vraag er een plaat van aan. En dan kan ik dat misschien draaien. En dan kunnen we de organisatie daar een beetje voor inspireren.
1: Nou, de band is niet meer helemaal compleet. Maar ik wil graag Deep Purple.
0: Kijk, nou, dan hebben we die alvast maar neergezet voor Edwin.

0: Billy Joel en You're Only Human op Radio Noord in de ochtend door. Ja, we praten volop over het nieuws dat Toto volgend jaar in Stadspark in Groningen staat. Op 3 juli is het zover, tijdens Summer Stage. Het is natuurlijk al een aantal jaar zo dat er dan grote artiesten naar Groningen worden gehaald om vervolgens op te treden in het Stadspark. Tijdens Summer Stage hebben we Neil Young gehad, we hebben de Teskey Brothers gehad. Nou ja, echt zoveel namen hebben we gehad. Nou, Toto is dan nu bevestigd voor 2027. En ik vroeg 10 minuutjes geleden van nou, welke band of welke artiest zou jij dan heel graag naar Groningen willen halen? Wie moet daar echt absoluut staan? Nou, collega Edwin In het Veld die kwam meteen met Deep Purple. Ook al zijn ze niet meer helemaal compleet. Maar dat is echt zijn, ja, hij zei, het is niet eens een guilty pleasure. Het is gewoon mijn pleasure. Mijn ultieme band die ik zo graag live zou willen zien. Edwin, jij bent eventjes naar de redactie gegaan. Is het daar ook het gesprek van de dag?
1: Of zeker, want we zaten even te kijken naar wat we met Altijd Wat Anders gaan doen. Dus ik denk dat we het even over de muziek gaan hebben.
0: Ja, ja, ik zei net, Deep Purple is voor jou, ja, ze zijn niet meer compleet natuurlijk.
1: Nee, John Lord is al overleden. Maar er zijn heel veel ruzies geweest in die band. Maar die zou ik zo graag hier willen zien.
0: Ja. Ik kreeg van collega Emiel Depeche Mode
1: ja,
0: door.
1: Ja, van mij ook. Alhoewel die band inmiddels ook gehalveerd is. En Led Zeppelin staat ook op mijn lijst. Ja, nee, die mogen voor mij allemaal wel komen.
0: Ja, ja, er zijn zoveel artiesten die, denk ik, heel goed in Groningen zouden kunnen passen.
1: Ach, heerlijk.
0: Ja, maar ja, het is ook maar net, wat voor budget hebben ze? Hoe is het tourschema van al die artiesten? Dat is altijd een heel gepuzzel.
1: Nou ja, deze van Toto past precies in een jubileumtour. Dan bestaan ze 50 jaar, volgend jaar.
0: Ja, geweldig. Ja, nou, ik kreeg ook een appje binnen van Marta. Ik heb Marta ook even geprobeerd te bellen. Zij zou heel graag naar Direct willen. Nederlands trots, zegt ze, Direct naar Stadspark succes verzekerd. Nou ja, ik dacht, dan ga ik gewoon ook maar een liedje van Direct draaien. En dan ook gewoon een plaat met de titel Oh My God Is Happening. Laat ons weten welke artiest absoluut naar Groningen zou moeten komen. Dit is Direct.

0: Ja, het is weer aan het regenen. En dan is het ook weer tijd om Supertramp weer van zolder te halen. It's raining again op Radio Noord in de ochtend door. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Nou, ja, ik vind deze wel weer eens leuk.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: En zometeen het laatste nieuws van Edwin in het veld. Nu zelfs, 1 minuut over 10:30 is het. Goedemorgen, Edwin.
9: Goedemorgen, Femke. Er lijkt weinig hoop meer voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzoog. Nu de gemeente het Hoge Land en de provincie niet bereid zijn om het noodlijdende centrum te redden. Afhankelijk waren beide overheden bereid om de helft van de schuld van 3 miljoen euro voor hun rekening te nemen. Zo blijkt uit interne stukken. Maar vorige week trokken beide overheden hun medewerking aan het plan alsnog in, omdat het tegen de regels voor staatssteun zou zijn. Het Werelderfgoedcentrum geeft zichzelf nog 2 weken de tijd voordat het faillissement wordt aangevraagd. Verslaggever Loek Mulder acht de kans op een oplossing niet groot.
10: Als er nog een ultieme reddingspoging komt, hoe die eruit moet zien is op dit moment volstrekt onduidelijk. Het WEC gisteren gaf in een persbericht en zet het nu ook groot op de site echt in koeienletters: het WEC gaat failliet. Een zin later staat dat het WEC mogelijk het faillissement aanvraagt. Daar zit wel wat licht tussen natuurlijk.
9: Bij een faillissement van het WEC verliezen circa 40 medewerkers hun baan en komt er bovendien een eind aan de zeehondenopvang in Lauwerzoog. Er wordt wel inmiddels gewerkt aan een crowdfunding. Jaarlijks zijn er in Nederland bijna 200 zelfdodingen op het spoor. Om de grote impact daarvan op zowel nabestaanden als spoormedewerkers onder de aandacht te brengen, zijn de spoorbedrijven en ProRail samen met 113 zelfmoordpreventie, 113, de nieuwe campagne Levens tot Stilstand begonnen. Nicky Smit van treinvervoerder Arriva vertelt wat de sector met de campagne hoopt te bereiken.
11: Het doel van deze campagne is dat in een ideale situatie suïcides op het spoor niet meer voorkomen. Nou, dat is een iets te groot streven, maar daar nu aandacht op vestigen, zodat mensen de vrijheid voelen om het gesprek aan te gaan, is een belangrijk doel. En als we er maar 1 leven mee redden, dan is het eigenlijk al geslaagd.
9: Met persoonlijke verhalen en een campagnefilm hopen de initiatiefnemers mensen die suïcide overwegen op andere gedachten te brengen. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Bel dan de hulplijn voor zelfmoordpreventie op 113 of ga naar 113.nl. Door uitval van IT-systemen is het nog steeds chaos in de supermarkten van Albert Heijn, ook in onze provincie. Volgens vakbond CNV zijn medewerkers nu massaal handmatig prijsstickers aan het plakken, omdat de elektronische prijslabels bij de schappen niet kloppen. Vooral bij de aanbiedingen gaat het mis. En afrekenen bij de kassa lukt volgens de bond alleen met kunstgrepen. Albert Heijn meldt zelf dat het een aantal systemen uit voorzorg heeft uitgeschakeld na een cybersecurity incident. Het concern wil niet zeggen of het is gehackt, maar beveiligingsexperts denken wel dat er iemand is binnengedrongen, omdat Albert Heijn zelf systemen offline heeft gehaald.
12: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig en hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
9: Doordat de winkels ook niet kunnen worden bevoorraad vanuit de distributiecentra, raken de schappen steeds leger. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. En Toto komt naar het Stadspark in Groningen volgend jaar juli. De Amerikaanse band bestaat komend jaar 50 jaar, doet Groningen aan met de jubileumtour. De band scoorde in het verleden hits als Africa, Rosanna en Hold the Line. Het optreden op 3 juli is in het kader van de derde reeks Summer Stage concerten in Groningen. Het evenement werd in juli 2025 voor het eerst georganiseerd met optredens van Neil Young, Teskey Brothers en Akda en de Munnik. En dit jaar was het de beurt aan Snow Patrol, Kraantje Papi en Mumford & Sons. Kaartverkoop voor Toto start komende vrijdag.
8: Oké, nou, en we krijgen ook al wat namen binnen op 050-3188-288. Welke artiesten nog meer naar Summer Stage zouden moeten komen? Ja. Onder andere AC/DC.
9: Oh ja, ik ben voor.
8: Scorpions.
9: Ja, ook goed.
8: Pink Floyd Project of Pink Floyd zelf. Maar dat is ook een beetje lastig, want dat is ook allemaal ingewikkeld.
9: Ja, doe dan maar wel Pink Floyd zelf.
8: Ja, vind ik ook. Within Temptation krijg ik ook nog binnen.
9: Oh ja.
8: Ja, dat zou ik ook wel te gek vinden.
9: Daar ga ik ook heen.
8: Heb jij ook nog suggesties welke artiesten naar Summer Stage zouden moeten komen? Ik weet niet of de organisatie luistert. Dat is allemaal heel ingewikkeld met planning en, nou ja, funding, et cetera. Maar inspireren kan natuurlijk altijd. Laat het ons weten. 050-3188-288. En voor meer nieuws ga je natuurlijk even naar rtwno.nl. Dankjewel, Edwin. Krijg je nog het weer van Harme Boer.
13: Vandaag is het wisselend bewolkt met wat zon, maar hier en daar kan ook eens wat lichte regen vallen. Met een motige tot vrij krachtige zuidoost dat loopt de zuidwestenwind wat sub 10, 18 graden. Loten vanmiddag trekken vanuit het westen naar buien over, door achteraan opklots, misschien nog een beetje zon. En vannacht een minimum van 9 tot 12 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon en met een motige west-zuidwestenwind wat 15 of 16 graden.
8: Dankjewel, Harma. Ja, zometeen dan maak je weer kans op dat hele leuke dobbelspel. FIFA League, dat is het dobbelspel in het Grunnigs. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je allemaal zometeen.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor 169 euro.
17: Voordeelhaartjes.nl. Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: voordeeluitjes.nl. Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Robert Palmer, UB40 op Radio Noord en I'll Be Your Baby Tonight.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, het is weer zover. Je maakt weer kans op dat hele leuke dobbelspel Vive Geliek. Dat is eigenlijk gewoon het klassieke dobbelspel. Maar dan volledig in het Grunnigs. Ja, en wat moet je ervoor doen om daar kans op te maken? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb hier een bakje en er zitten 3 van de 5 dobbelstenen in, die normaal gesproken in het spel zitten. Die ga ik zo meteen even goed schudden en dan klap ik ze hier op de tafel. Dan komen er 3 getallen uit. Dat zijn getallen tussen de 0 en de 9, uiteraard. Kleine disclaimer, we hebben de 6 veranderd in de mooi. En als hij op de mooi komt, dan mag ik zelf bepalen welk getal dat wordt. Dus dat kan een 0 zijn, dat kan een 6, een 7, een 8 of een 9 zijn. Kan ook zijn dat er helemaal geen 6 komt, want ja, hoe vaak gooi je nou 6 in het leven? Dat is niet altijd zo. Mooie metafoor, ook meteen voor het leven. Maar ik ga dat proberen te doen en dan ga ik schudden en dan komen er 3 getallen uit. En als die 3 getallen dan in jouw telefoonnummer zitten, achter de 06 of het, of het netnummer, dan mag je bellen met 050-3188-288. Nou, en klopt het allemaal en is het allemaal in orde, dan, en ik haal je in de uitzending, dan win jij dus dat hele leuke dobbelspel. Dus hou je van dobbelen, hou je van een spelletje, hou je van gezelligheid en heb je tijd over. Of je nou in de auto zit of thuis of, nou, maakt allemaal niet uit. Dan zou ik zeggen, doe mee, want het is hoog tijd om te gaan dobbelen. Ik heb er 3 dus in gedaan. Ga ik er even goed schudden. En nou zet ik hem op de kop. Nou, ik heb geen 6 gegooid. Dat is in elk geval duidelijk. Nee, ik heb een 2, een 4 en een 5. Dus heb jij een telefoonnummer met een 2, een 4 en een 5 erin? In willekeurige volgorde overigens, want dat maakt echt niet uit. Al staan ze helemaal door elkaar heen, heb je meerdere 2, meerdere 4, meerdere 5. Dat maakt helemaal niet uit. Als die 3 getallen er maar in zitten. En dan gaan wij eens eventjes kijken. Goedemorgen. Met wie?
3: Schavenga.
0: Ja, goeiedag.
3: Hallo.
0: Nou, hoe is het op deze regenachtige dinsdag?
3: Nou, het gaat wel hoor.
0: Het gaat wel?
3: Ja hoor.
0: Kom minder, kom beter.
3: Ja, zo is dat.
0: Ja, nou, dat soort dagen hebben we allemaal wel eens.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Hé, ben je een beetje van de spelletjes?
3: Zeker, zeker. Ja.
0: En wat voor spelletjes vind je dan leuk?
3: Ach ja, versus.
0: Oh ja. Ja.
3: Ja.
0: Wordfield Scrabble, ja. En ook een beetje van het dobbelen?
3: Ook wel, ja hoor.
0: Ja. Nou, ik heb eventjes gecheckt. Ik zie dat jij die getallen gewoon direct aan het begin van je telefoonnummer hebt. In willekeurige keurige volgorde. De 4 heb je zelfs 2 keer. Dus het is helemaal goed.
3: Oké.
0: Het is voor jou.
3: Nou, geweldig.
0: Als je even aan de lijn blijft, ga ik zorgen dat het naar je toe komt. Vive Geliek, dat hele leuke dobbelspel. En dan wens ik jou, ondanks dat het minder kon en beter kon, toch een hele fijne dinsdag.
3: Oké.
0: Oké, spreek ik je zo nog even.
3: Ja hoor, prima.
0: Tot zo.
3: Dag.
0: Zometeen hoor je muziek. Uit Grun, Beth Hardes en de Nozems komen eraan. Na dit hele leuke liedje van Ella Langley. Dit is Choosing Texas op Radio Noord.

0: Ja, het is leuk dat ze Go West zingen, maar ik zing natuurlijk gewoon Het is stil aan de overkant. Pet Shop Boys hoor je en Go West op Radio Noord. Ja, aan de overkant van het nieuws, dan is het zeker niet stil, want we gaan zo tellen en bellen. Welke plaat het is, dat hoor je zo, maar het is al wel een oudje.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische...
1: Dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veel zijn.

0: Borneo.
1: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
11: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Noord. De Ochtenddooi.
0: Met Femke de Wallen.
2: Pak je pen en papier maar vast klaar. We gaan straks tellen en bellen naar Cat's Eye op Radio Noord. En ook Prince staat voor je klaar. I would die for you.

Cat's Eye en Animal op Radio Noord. Tell and Bell. Nou, pak je pen en papier klaar. Zet jezelf even in de focusmode, want we gaan tellen en bellen. En niet zomaar een plaat, een oudje al. Van niemand minder dan Elvis Presley. Het gaat om dit liedje.

Jailhouse Rock is dit van Elvis Presley. En we gaan het woordje rock tellen. Nou, die komt wel een aantal keer voorbij. Dus ik zou zeggen, kopie erbij. Heel veel succes. Als je het goed hebt en je belt mij straks op 050-3188-288. Dan maak je kans op die hele leuke schoudertas. Dat fanny pack dingetje van RTV Noord. Hartstikke leuk ding. Er zit heel veel ruimte in. Ik heb mezelf inmiddels ook echt hartstikke handig ding. Dus wil je daar kans op maken? Doe dan mee. Tel het woordje rock. En wie weet heb ik je dan zometeen aan de lijn.

0: Ja, dit was hem. Elvis Presley, Jailhouse Rock. We telden het woordje rock. En nu is natuurlijk de vraag, hoe vaak hoor je die voorbij komen? Als je het weet of denkt te weten, mag je bellen met 050-3188-288... om kans te maken op dat hele leuke schoudertasje van RTV Noord. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Ans Weert.
0: Dag, Ans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik dacht 18 keer.
0: 18 keer, zeg jij. Nou, dat is helaas niet goed. Je bent wel redelijk warm, maar het is niet goed. Oké.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Dag. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen. U spreekt met de heer Jellema uit Delfzijl.
0: Nou, dag meneer Jellema uit Delfzijl.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik moet luisteren. Ik hoor vanmorgen verhalen over wat voor soorten bands wij in de stadspark zouden moeten hebben.
0: Ja.
2: Ja, en ik ben zelf een liefhebber. Status Quo. Die loopt tegen de 65 jaar.
0: Lekker, ja.
2: Wat dacht je daarvan? Die hebben nog nooit in een stadspark opgetreden.
0: Nou, ik vind het een hele mooie suggestie.
2: Dat wou ik even naar voren brengen.
0: Nou, bij deze is het gelukt. Ik zet hem op het lijstje. We gaan er straks tussen 12:30 en 1:00 uitgebreid over praten waarschijnlijk. Dan zet ik deze erbij.
2: Oké, dankjewel.
0: Goed zo, dankjewel hoor.
2: Doei.
0: Doeg. Nou, gewoon even tussendoor. Kan allemaal. Goedemorgen, met wie?
3: Met Janneke.
0: Dag Janneke.
3: Hallo.
0: Hallo. Hoeveel heb jij er geteld?
3: Ik heb er 18 geteld.
0: 18, nee, dat was inderdaad ook niet goed. Ik snap hem wel. Want de vorige spreker, Ans, die had het ook over 18. Maar er zitten nog een paar verstopt. En die zijn misschien wat minder te horen. Hij zingt ze wel. Het is niet helemaal duidelijk dat het om het woordje rock gaat. Maar het is wel degelijk het woordje rock. Die moeten er eigenlijk nog even bij. Dus dit is helaas niet goed.
3: Dat is jammer. Okay. Denk voor een volgende keer.
0: Is goed. Dankjewel. Dag Janneke. Doeg.
3: Hi.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Ja, met Jeanette Bosma.
0: Dag Jeanette Bosma, hallo.
4: Hi.
0: Nou, hoeveel heb jij er geteld?
4: 20.
0: Oeh, bijna goed, maar het is net niet goed.
4: Hela.
0: Oké, doeg.
4: Doei.
0: Goedemorgen, met wie?
5: Met jullie, man.
0: Ja, hallo.
5: Hallo.
0: Nou, zeg het maar.
5: Ik heb 19 keer geteld.
0: Nee, dat is niet goed, helaas.
5: Mis.
0: Ja.
5: Volgende keer beter.
0: Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
6: Met Tony Walters.
0: Ja, hallo, goedemorgen.
6: Ja.
0: Nou, zeg maar.
6: Met 25.
0: Nee, dat is te veel.
6: Oh.
0: Helaas. Ja. Oké, okay. Doeg.
6: Oké, okay, doeg.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
7: Ja, met Henk.
0: Dag, Henk.
7: Hallo, ik heb 22 keer geteld.
0: Oh, je bent ook zo warm, maar het is niet goed.
7: Oh.
0: Verdikken.
7: Nog niet?
0: Nee.
7: Oké.
0: Okay. Nee. Okay, doeg.
7: Ja. Yo, doei.
0: Hoi. Goedemorgen, met wie?
8: Met Gerda.
0: Gerda, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Nou, zeg het maar.
8: Ik heb 23 geteld.
0: Nee, dat is ook niet goed. Oh. Helaas.
8: Okay.
0: Doeg. Ja, uiteindelijk komen we wel in de buurt, maar de vraag is wanneer. Goedemorgen, met wie? Hallo, goedemorgen. Hallo?
9: Hallo.
0: Ja, dag.
9: Ja?
0: Nou, zeg maar, hoeveel?
9: 21.
0: Nee.
9: Nee.
0: Oh, jawel, dat is wel het goede antwoord, sorry.
9: Oh?
0: Ik zit zelf niet op te letten. 21 is goed.
9: Dat dacht ik.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
0: Ik was zo in de war, ik was helemaal afgedwaald. Maar 21 is inderdaad het goede antwoord. 18 keer rock in het liedje en vlak voordat de gitaarzolo erin vliegt... zingt hij nog 3 keer rock, rock, rock.
9: Zo is het.
0: Zo is het. Nou, hij is voor jou, Gea.
9: Helemaal goed.
0: Mag je even aan de lijn blijven en dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
9: Helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, okay. Is goed. Doeg. Nou, ik was helemaal afgeleid. Maar het is allemaal gelukt. De schoudertas is er weer uit. Morgenochtend rond 10:15. Weer nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Tel en Bel. Zometeen Sommieu op Radio Noord. Maar eerst Other One. D-I-S-C-O. Dit is Disco.

0: heerlijk hoor. David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Nou, dit. Dat wordt een steeds groter probleem.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen bij Paradise Cards, een winkel met speciale speelkaarten aan de nieuwe Ebbingenstraat in de binnenstad van Groningen, is vannacht ingebroken. Drie personen forceerden de deur van de winkel, waarbij ze veel schade aanrichtten. Volgens de politie hebben ze meerdere spullen meegenomen uit de winkel. Na de inbraak vluchtten de drie op twee motoren in de richting van het Boterdiep. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft één getuige gesproken en zoekt meer getuigen en camerabeelden. De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De gemeente het Hoge Land vreest dat de aanpak van de ziekte uiteindelijk meer dan €800.000 per jaar gaat kosten. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij bomen in een bos niet in te grijpen. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een Aziatische schimmel. Het valse essenvlieskelkje, een soort paddenstoeltje, zegt Bert Plaat van de Bomenstichting.
11: Die sporen komen terecht op het jonge blad. Gaat dan via de stengels gaan ze dus de tak in. En een, dan gaan ze, blokkeren ze dus de sapstroom van die boom. Het eerste wat er gebeurt is een dode tak. Die boom die gaat dan terugvechten. En die gaat proberen af te grendelen. En dan gaat zijn hele arm gaat dood. Ja, het is gewoon een hele strijd die heel lang kan duren bij oudere bomen. Maar bij jongere bomen is het heel gauw gebeurd.
1: Tegen de ziekte is niet veel te doen. Omdat Groningen na Flevoland de provincie is met de meeste essen, leggen veel essen hier het loodje. Mark-Jan Flederus, voormalig technisch directeur van FC Groningen, heeft inmiddels een succesvolle baan weer in de voetbalwereld. Hij is strategisch directeur bij de Italiaanse club Como. Morgenavond de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Met de aankoop van ondergewaardeerde voetballers wist Como in een paar jaar tijd op te stomen van de Italiaanse Serie B naar het hoogste Europese voetbalniveau. Flederus antwoord op de vraag of dat ook de bedoeling was toen hij in mei 2023 door Como werd aangesteld na zijn ontslag bij FC Groningen.
12: Nee, dat was niet het plan, alhoewel we wel een plan hebben gemaakt. Ook wel met een stip aan de horizon. Eigenlijk was die stip aan de horizon om een stabiele club te worden in de Serie A die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En dat wilden we doen met undervalued spelers. Dus spelers die eigenlijk beter zijn dan wat de markt denkt wat ze zijn. En we hebben ook echt verjongd. We zijn op een andere manier naar spelers gaan kijken. Dit is toch fantastisch, hè? Kijk eens even. Como meer, stadion, bergen. Wat wil je nog meer?
1: Flederis heeft het dus naar zijn zin bij Como, waar hij een appartement heeft. Zijn gezin woont nog steeds hier in de regio Groningen. En oud-inwoner van Groningen Marco Outs wordt op 17 december opnieuw beëdigd tot burgemeester van Assen. Hij gaat dan op voor een derde termijn van 6 jaar. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft het besluit inmiddels ondertekend. De 45-jarige partijloze burgemeester geeft aan blij te zijn met het verlengde vertrouwen. Outs is al sinds december 2014 burgemeester in Assen. Studeerde in de stad Groningen, was 5 jaar gemeenteraadslid in de toenmalige gemeente Leek. En ook was hij 4 jaar statenlid in de provincie Groningen. Meer Groningen op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
13: Vandaag is het wisselend bewolkt met wat zon, maar hier en daar kan ook eens wat lichte regen vallen. Met een motige tot vrij krachtige zuidoost dat loopt de zuidwestenwind wat 17, 18 graden. Loten vanmiddag trekken vanuit het westen een paar buien over, door achteraan opklots, misschien nog een beetje zon. En vannacht een minimum van 9 tot 12 graden. En maand blijft droog met regelmatig zon. En met een motige west-zuidwestenwind wat 15 of 16 graden.
0: Ja, dankjewel Harma. En zometeen dan hoor je haar nog een keer in de Noord 9. Op welke plek? Dat hoor je zo.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
15: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
16: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Staal zagen, boren of lassen?

0: Queen op Radio Noord en I Want to Break Free.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even naar de Noord 9 kijken. Ik ga zo meteen de nummer 6 draaien. Die stond vorige week ook op nummer 6 in de hitlijst van Radio Noord. Maar ik ga toch ook eventjes kijken naar de onderkant van de lijst. Want op nummer 9, 4 plaatsjes gezakt van plaats 5 naar 9 maar liefst, staat Marieke Schenk en...

Ja, en de lijst is erg nieuw deze week. Want we hebben maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. En dit is de laagste nieuwe binnenkomer, zullen we maar zeggen. Op nummer 7, nieuw binnen, Kevin Paré.

lekker hoor. Kevin Paré, Appelsap, nieuw binnen in de Noord-9 op nummer 7. Ja, en dan op nummer 6. Ik heb het eerder al beloofd vanochtend. Je hoort haar gewoon nog een keer. Dit is Martin Blok samen met onze eigen Harma Boer, Astin de Zummer snijdt.

0: Lekker hoor. Whitney Houston op Radio Noord en I Wanna Dance With Somebody. En ondertussen dan tikt de klok rustig door en is het zometeen alweer bijna 12 uur. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor tussen de middag met, hij is er weer, Libby Nogis. Goedemorgen.
1: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Top.
1: Met jou?
0: Ja, uitstekend.
1: Mooi.
0: Prima. Ja, goed weekend gehad?
1: Zeker.
0: Mooi. Moeten we het er nog over hebben?
1: Nee.
0: Oké, prima. Gaan we door.
1: Ja, gedoe hè, bij het WEC.
0: Ja.
1: Blauwe zoog, hoe moet dat nou verder? Nou, als het goed is hebben we zo meteen de directeur hebben we in de uitzending. Want hij voelt zich aardig in de steek gelaten. En dan kijkt hij vooral richting provincie en gemeente. Daar ging er volgens mij een beetje vanuit dat daar wel wat financiële steun van zou komen. Maar die hebben uiteindelijk gezegd, doen we toch niet. En dat zou dan nu betekenen dat het gewoon klaar is. Mm-hmm. Dus zijn gedachten hierbij, die horen we dan hopelijk zometeen. We gaan even bellen met Peter Sikkema, de grote man van Spot Groningen. Die natuurlijk Toto heeft binnengesleept.
0: Hoe tof.
1: Ja, vind je dat leuk?
0: Ja, ik heb ze een keer live gezien. In 2008. In de... Ja, waar was het? Niet meer Heineken Music of Arena, ik weet het niet meer, maar het is lang geleden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik vond het geweldig.
1: Dat is ook alweer 18 jaar geleden.
0: Ja, hou maar op, we worden oud.
1: Maar die gasten die staan dus nog steeds op een podium, hè?
0: Ja.
1: En het klinkt, als het goed is, nog steeds goed.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja. Dus dat, maar jij wil wel heen, begrijp ik.
0: Ik wil wel heen, ja.
1: Kun je hem 101 euro opzij leggen, hè? Dat dan weer wel. Ja. Ja, ik sprak daar ook mijn verbazing over uit. Maar er zaten allemaal jongere mensen om me heen op de redactie. Die zeiden, wat stel je nou aan? Dit is het nieuwe normaal, zeggen ze dan.
0: Ja, ik vind het heftig hoor, al die prijzen voor concerten.
1: Ja, kennelijk is dat gewoon normaal voor een concert.
0: Ja, dan denk ik er nog wel even over na.
1: Ja, nou ja, andere collega's zeiden, je moet eerst de Toto winnen voordat je naar Toto kan.
0: Nou, inderdaad. En we weten ook niet wat er nog meer komt, hè?
1: Nee.
0: Wat stel je nou voor dat er misschien nog meer grotere namen komen?
1: Ja, dat gaan we
0: niet,
1: natuurlijk proberen te achterhalen al bij Peter Sikkema. Of die al wat nieuwe namen heeft. Ik denk dat hij al wel wat meer weet dan dat hij loslaat. Maar dat gaan we proberen eruit te trekken.
0: Het is vaak wel een heel proces hè, om artiesten naar een bepaalde plek te krijgen. Daar ben je soms maanden mee bezig.
2: Maar je hebt het over het nieuwe normaal. Het oude normaal mag voor mij ook al komen.
1: Oh. Oké, okay, boem.
2: Ja, hurken, heerlijk.
0: Als er gitaren zijn, dan is hij heel erg tevreden.
1: Zou dat...
2: Ben een Jolink, ja zeker.
1: Dat zou wel een groot feest worden, denk ik.
2: Nou.
1: Mooi, mag je op Brommer heen?
2: Ja, bier douche erbij.
1: Ja. Nou, we gaan in altijd wat anders gaan we het er ook wel even over hebben, hoor. Ja. Want we vragen Peter om lekker mee te luisteren na 12:30. Want dan gaan we hopelijk veel suggesties horen van mensen van wat zij graag nog in het Stadspark willen zien. Wie moet Peter Sikkema nou als tweede en derde naam gaan binnenhalen?
0: Ik heb een aantal suggesties al binnengekregen vanochtend. AC/DC, Scorpions, Pink Floyd, Within Temptation en... Coldplay?
1: Ja, vind ik ook leuk, Coldplay.
0: Zo nu, denk ik. Fischer.
1: Helene Fischer hoor ik.
0: Helene Fischer, ja. Ja, leuk.
2: Heino. Ja, ik ben bij Heino's Weihnachtsconcert nog geweest.
0: Ja,
2: in
0: is dat
2: schön? Ja, was
1: schön. Daar weet je alles nog van?
2: Ja, zie
1: je wel. Oké. Ja, ik ga dan toch voor Bruno Mars. Maar misschien is dat iets te groot voor Groningen, dat weet ik niet.
0: Bruno Mars, geweldig. Ja, daar ben ik ook wel voor.
3: Birdie, Lucas en Gea.
1: Ja, Nederlandse avond.
3: Ja, waarom
1: of een Gronings Nederlandse avond. Ja, heel goed.
3: Ja, en dan kunnen ze direct hun dochter meenemen. Hè? Die staat nu ook heel hoog in de Noord-9. Mariska.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Goed.
2: Café Stadspark.
0: Ja, we moeten door.
1: Ja?
0: We horen het allemaal wel. Straks tussen 12:00 en 2:00. Tussen de middag. En natuurlijk altijd wat anders over. Ja, we gaan gewoon door.
1: Gerard Joling.
0: En Sjörn, kom er maar in.
4: Je ziet het nou.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTL.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.

0: Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig, dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige Nijs. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een inbraak in een Pokémon-kaartenwinkel in de stad Groningen. Vannacht is veel schade aangericht en meerdere spullen zijn daar meegenomen. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van der Brink. In een brief aan alle gemeenten vraagt hij dringend om extra opvangplekken. En Toto komt naar het Stadspark in Groningen volgend jaar juli. De Amerikaanse band bestaat volgend jaar 50 jaar en doet Groningen daarna met de jubileumtour.
1: Ja, en ik ben benieuwd wat men daarvan vindt en of er nog suggesties zijn voor meer artiesten, want dat podium staat er dan wel een tijdje. Wie moeten er nog meer naar het Stadspark komen? Dat hoor ik graag van je in Altijd Wat Anders na 12:30.
3: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
5: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
9: Radio Noord. Tussen de middag.
10: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag. Bestaat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog aan het eind van de week nog? Dat is de grote vraag. En daar ga je zo meer van horen.

0: Ze is niet onder de indruk. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Waar ik dan wel weer van onder de indruk zou zijn. Ook even een suggestie voor Stadspark. Shania Twain op het podium samen met haar oom Henk Wijngaard. Is zomaar een suggestie. We kunnen het straks allemaal met elkaar doornemen na 12:30 in Altijd Wat Anders. Want Toto komt dus naar het Stadspark volgende zomer. Maar wie moet er nog meer komen? Dat hoor ik graag van je. Eerst richten we ons op minder goed nieuws. Zeker voor het WEC in Lauwersoog, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Want het lijkt erop dat het zomaar eens failliet kan gaan. Als de komende 2 weken een ultiem reddingsplan niet slaagt, zal de directie van het WEC het faillissement van het WEC en dus ook de zeehondenopvang gaan aanvragen. Ja, wat is dit dan voor dag, zo een dag nadat dat nieuws naar buiten kwam? Ronald Niemeyer ging daarheen en sprak met directeur Bas Wemmenhoven om te vragen wat voor gekke dag dit eigenlijk is.
1: Het is een hele bijzondere dag, waarin we natuurlijk gisteren naar buiten zijn gekomen met het nieuws, hè, dat we hebben gesteld. Wij spreken het voornemen uit dat het op een gegeven moment niet meer houdbaar kan zijn. Hè? Dus het voornemen tot faillissement. Dat betekent ook dat het de komende 14 dagen natuurlijk heel spannend worden voor ons. Om te kijken of er nog perspectief is. En als er perspectief is, wat is dat dan? Waar bestaat dat dan uit? Vandaag is een dag dat we met het hele team hier zijn begonnen en strijdbaar zijn. Het is wel een beetje geland en het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. En als er niks gebeurt, ja, is dat het einde van een hele iconische organisatie. Die bijdraagt aan gebiedsontwikkeling, aan de toekomstige ambities die we hadden gesteld en die we met dit pand wilden bereiken. We zitten veel samen. Het is een andere werkdag dan je je zou kunnen voorstellen. Normaal gesproken begin je allemaal met je eigen taken en heb je eigen werkprocessen. Maar het is nu elkaar een beetje vasthouden. En kiezen uit de juiste dingen om te doen. Ja, en dat is een heel intensief proces. Het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen wat er precies gebeurt, want het is een innerlijk emotioneel proces. Maar we zijn er hier voor elkaar en dat is natuurlijk wel heel mooi. Je ziet dat mensen die zo intrinsiek betrokken zijn bij het goed willen doen van de organisatie en richting de wereld, merk je dat binnen de contacten die we hebben en de relaties die wij aangegaan zijn, dat er ook wel echt bondgenoten tussen zitten.
2: Want het doet niet iets alleen met het personeel, ook de buitenwereld reageert inmiddels.
1: Ja, we krijgen heel veel steunbetuigingen. Gisteren hebben we natuurlijk onder op TV Noord geïnformeerd en de wereld reageert. En dat is ontzettend mooi, hartverwarmend. We krijgen heel veel mensen die ons willen helpen en bijdragen. Dus we zijn alles een beetje aan het inventariseren. Want als iedereen reageert tegelijkertijd. Jullie moesten even maar wachten. Dat zegt iets over hoe druk het is. Hè? Dus we willen iedereen daarin goed bedienen. En we willen daar niemand in overslaan. Want iedereen die nu helpt of ons probeert te bereiken is van harte welkom. En daar moeten we goed mee omgaan.
2: Donaties denk ik dan aan. Dat mensen dat aanbieden?
1: Donaties is een van de vormen waar mensen vragen of ze daarmee kunnen helpen. Ja, zeker.
2: De spagaat die er nu is. Wat kan het WEC nog redden?
1: Dat vind ik heel lastig. Hè? We leven nu een beetje op een dagkoers. Nou, dat betekent dat alles wat ons overkomt in positieve zin of in negatieve zin wordt gewogen. En daar moeten we iets mee. Ik kan heel moeilijk voorspellen wat dat is of wat we daar dan mee gaan doen. Maar ik weet wel dat we alles serieus bekijken en hopen dat dat iets kan bijdragen aan een mogelijk perspectief.
2: Teleurstelling met name?
1: Nou, we hadden het anders gezien en ook anders voorspeld. Omdat je natuurlijk samen iets doet. Overheden zijn betrokken geweest, hè, ook bij de totstandkoming van het gebouw. Het is niet een particulier initiatief geweest van we zetten hier een gebouw neer. Maar overheden zijn actief betrokken geweest. De provincie is onlangs nog een top geweest over toerisme in de regio. Het WEC is daar nog genoemd. Ja, we trekken natuurlijk wel vorig jaar 100.000 bezoekers hier naartoe. Hè, over de weg hier naar Lauwersoog. Dat doet iets met de economie. Dat doet iets met andere ondernemers. Nou, dat in samenspraak met je eigen doelstellingen is het verlies natuurlijk alleen nog maar groter. Het gaat over veel meer dan alleen zeehonden.
2: Ja. Dus met andere woorden?
1: Het is doodzonde.
0: Ja, zei Bas Wemmenhoven, de directeur van het nu nog bestaande WEC in Lauwersoog. In gesprek met Ronald Niemeyer uiteraard. Ja, en die zeehondjes zit ik dan in aan te denken. Nou weet ik dat Harma, ja, de komende maanden, het zwembad is leeg, Harma. Zie jij nog? Oh, nee?
3: Het zwembad blijft gewoon gevuld.
0: Ja, met watten. Ja, maar kist er nog wat zeehondjes bij hem? Of,
3: Nee. Okay. Dat mag wel maar nooit aan. Nee,
0: ze hoeven jou niet te bellen?
3: Nee, doe maar nooit. Sloom je maar over.
0: Oké, klopt. Geef ik deur. Harma, het weer.
3: Ja, het weer. Nou ja, het ligt op dit moment nooit al te best. Dat is voor momenteel, hè. Want we zitten momenteel onder een warmtefront. En dat is afkomstig van een groot lege drukgebied op de Atlantische Oceaan. Maar dooromheen komt ook die zuidelijke stroming op gang. En die warmte die erin zit te komen. Want het zuidwesten van Nederland, Zuid-Holland en Zeeland, hebben inmiddels 18,5 groot. En wie zitten op dit moment nog maar, nou ja, op 12, 13. Dus er moet nog wel een beetje bij komen. En in de loop van de dag wordt het ook allemaal wat droger. En dan zeg ik omdat die warmte erin onder is. Er komt er nog weer een ander frontje achteraan. Ja, en dat is dan weer een koolfront. En dan ben je eindelijk weer terug bij off. Maar er komt er ook wel droog weer dankzij hoge druk. Tot en met donderdag kunnen we door van profiteren. Op vrijdag, ja, er komt een volgend hoge drukgebied wat aan zet is boven de Britse eiland. En dooromheen komt noordwestelijke wind. Ja, en dat levert toch wat legere temperaturen op. Maar in dat weekend wel weer zo goud als droog weer. Ja, en laat me wel weten, zo'n 14,5 groot is normaal. Nou, er komt vanmiddag zeker wel weer boven. Want op dit moment is er nog veel bewolking aangedurig. Valt er dus een spatje regen. En die regen die werd ook wel meld van de Roodschaal. Op dit moment bewolkt. Een motige tot vrij krachtige zuid-zuidoostenwind. Dat die groen. En ook dat die groen is slachten met 14 mm en een barometerstand van 1017. Vanmiddag dus de bewolking. Geleidelijk aan en wordt de bewolking wat dunner. Zug ik hier door wat zon. En die temperatuur die loopt op richting zo'n 17 of 18 graden. Met een motige tot vrij krachtige zuidoost tot geleidelijk aan wat meer zuidwestenwind. Later vanmiddag die komt in van nu het westen een aantal buien over. Dat is dat koolfront. En in om een uur of half acht dan is dat overal de provincie weer goed. En in, misschien in het westen van de provincie dat de zon zich nog even laat zijn. Dat betekent dat de opkloders er ben. En die ben er dus weer vanom en vannacht. En 9 tot 12 graden als minimum met nevel en mistkansen. Maar droog 15, 16 graden. Donderdag een vrij zonnige dag. 18, 19 graden. Ja, dat scheelt maar niks. Eigenlijk niks, hè. En voor hetzelfde geld wordt het toch nog weer een warme dag. Nou, en vrijdag, ja, dan neemt u bewolking touw. En de vocht is wat regen. De wind draait naar het noordwesten. En door met Zuckberdin op zaterdag en zondag neemt wel droog weer. Met bewolking en zon en 14, 15 graden.
0: Toto, hè?
3: Ja, mooi, hè?
0: Ja?
3: Ja, dat is wel mooi. Maar ja, nog helemaal van Noord, denk ik.
0: Wat dan?
3: Ja, er schiet nogal een prijskoortje aan te
0: halen. Ja, maar ja, dat is wel onvergetelijk, denk ik.
3: Ja, klopt.
0: Kies naar backstage, je bent toch collega's ook?
3: Ach, tuurlijk, joh.
0: Hé, hey, maar wel wat er nog meer kan? Is dat een idee, een suggestie?
3: Ik heb nog wel een suggestie, maar voor mij, ik weet niet of die tour ook niet meer. Ik vond Phil Collins ook zo geweldig.
0: Oh, ja. Ja,
3: dan heb je wat.
0: Is hij
3: maar
0: nog actief?
3: Voor mij is hij niet zo vreselijk mobiel meer, maar die vond ik ook fantastisch.
0: Ja, dat is wel... Oh, ik ken ook wel wat, hè, dat man.
3: Ja.
0: Nou, we gaan het erover hebben in Altijd Wat Anders straks, Harma. Phil Collins dus, wat die betreft. Beste maar weer, hè.
3: Jo, mooi.
0: Oh, Via Buzen. Oh, dat is ook gauw. Ja, waarom ook niet? BMW. Hoi, Toto nu, Afrika.

0: Oh, dat klinkt goed, hè? Dan sta je daar met tienduizenden mensen in het stadspark, terwijl deze klanken van Toto daar over dat veld heen schallen. Dat moet alvast wel wat kippenvel geven, denk ik. Peter Sikkema, programmeur van Spot. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zie je het al een beetje voor je?
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, nee, zeker. Dit wordt fantastisch.
0: Ja, vanochtend maakten jullie bekend, hè?
1: We deze hebben. Waar zijn we?
0: Vanochtend maakten jullie het bekend. Toto, de eerste naam voor de reeks Summer Stage concerten. Ja, gefeliciteerd, denk ik.
1: Ja, dank. Ik ben heel blij dat we Toto hebben kunnen boeken hiervoor.
0: Want hoe doe je dat, Peter?
1: Die stond concert. Ja, hoe doe je dat? We zijn, ik ben in feite al het hele jaar bezig, veel langer, om te kijken van welke acts naar Groningen kunnen komen. En met Summer Stage kunnen we ook de grote acts naar Groningen halen. Nou, we hebben afgelopen jaren gezien Mumford & Sons, Maud Neil Young, Snow Patrol. Heel veel verschillende acts die op die manier naar Groningen probeert te halen. En dat is continu kijken van wie gaat toeren en waarbij zou het passen in het toerschema en binnen de plannen.
0: En dan, ga je bellen?
1: Een hele mooie. Nou ja, dat is mailen tegenwoordig heel veel, bellen af en toe. Nee, dit is. Er zijn heel veel namen aan de revue gepasseerd. En we zijn blij dat Toto de eerste is die we kunnen aankondigen. Dat is fantastisch.
0: En gebruik je dan ook de beelden en de reacties van de afgelopen editie bijvoorbeeld? Dat je kunt laten zien nou ja, wat voor succes het was?
1: Ja, zeker. Iedereen wil ook graag zien van waar ze terechtkomen. Dus dan hebben we inderdaad prachtig beeld van afgelopen jaren. En ja, natuurlijk ook, we kunnen ook zeggen van welke acts daar gestaan hebben. Dat gaat inderdaad van Guns N' Roses, Green Day, The Stones. Dat helpt ook mee. Dat je ook een rijtje namen hebt die er gestaan hebben. Dus dat je ook een goede track record hebt.
0: En hoe lang moest je dit nou geheim houden? Want ik kan me voorstellen dat je niet pas vanochtend wist.
1: Nee, maar het is een heel lange optie geweest. Daar zijn we al, ik denk 3/4 jaar mee bezig. Maar hij is pas net bevestigd. Dus dat gaat best wel heel. Heel lang is de optie. Dan zijn ze ook bezig om een tour samen te stellen. Lukt het of lukt het niet? En ook wel situaties gehad dat het bijna een act bijna bevestigd was. Toch niet.
0: Oh, vertel eens.
1: Dat soort dingen, zo gaat dat.
0: Wie dan?
1: Dat maakt niet uit.
0: Jawel.
1: Dat is mijn informatie.
0: Oh.
1: Nee. Dat is volgens mij. Is het vooral interessant welke acts wel doorgaan. En dit is gewoon een hele mooie erin.
0: Ja. Heb je veel reacties gehad al in deze paar uur?
1: Nou, als ik inderdaad kijk op de socials, dan wordt die erg goed ontvangen. Dat zijn heel veel reacties. Dus ik ga ervan uit dat iedereen. En dat terwijl het natuurlijk een voorjaarsvakantie is. Zoveel mensen zijn op vakantie. Nee, ik denk dat deze heel goed valt. En ook dat we hier veel mensen een geweldige dag mee gaan bezorgen.
0: En,
1: het is op een zaterdag, dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Kaarten gaan €101 kosten. Ik viel er nogal stijl van achterover, maar anderen zeiden weer, ja, maar dat is gewoon het nieuwe normaal. Is dat een normale prijs, Peter?
1: Dat is een normale prijs, ja.
0: Ja, dat
1: valt nog mee. Tour is waanzinnig duur geworden.
0: Ja.
1: Ik merk het ook aan alles. Ik hoor van veel acts die grote tours doen, maar nog steeds geld verliezen. Omdat je zit met enorme kosten voor productie, maar ook voor inhuur, mensen, voor hotelkosten, voor reiskosten. Alles is zo duur geworden. Dus dit zijn ook prijzen die, gewoon wel, die je wel moet vragen.
0: Ja, ah, ik kan me niet anders voorstellen dat het uiteindelijk gewoon uitverkocht raakt. Maar je bent dus ook alweer bezig met de andere namen, want het podium daar staat er natuurlijk een tijdje. Hoe ver ben je van een nieuwe bevestiging?
1: Dan gaan we deze week verder bekijken.
0: Oh.
1: Dus ik hoop dat die vrij snel kan. Maar dat is nog niet helemaal bevestigd.
0: Nee, is het
1: dus
0: een.
1: We gaan kijken wanneer we een volgende kunnen doen. Maar goed, ik heb ook iets van dit is. Ik vind Toto gewoon een hele bijzondere, dus blij dat we die hier kunnen aankondigen.
0: Ja, Nee, dat snap ik. Is het een band of een solo-artiest? Wat gaat de volgende worden?
1: Geen idee.
0: Je hebt gewoon
1: alle kanten op.
0: Je hebt overal zeg maar lijntjes uitstaan en dan hoor je wel wat er voor het eerst bevestigd wordt. Moet ik het zo zien?
1: Ja, op zo'n manier. Of er iets bevestigd wordt. En dat zien we dan wel. We hebben eerst Toto. En dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Dus, Peter, dank je wel. Ja. En geniet van de reacties.
1: Zeker, dank je.
0: Yo,

0: Somber zou natuurlijk ook niet misstaan op zo'n podium in het Stadspark. Nou, en zo zijn er nog genoeg namen te noemen. Gaan we het straks over hebben in Altijd Wat Anders. Maar de grootste artiest hoor je zometeen eerst met Noordnieuws. Edwin in het Veld.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: 1:30. Groots aangekondigd net Edwin in het Veld met Noordnieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Trapel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van der Brink. In een brief aan alle gemeenten vraagt hij dringend om extra opvangplekken. Afgelopen week moesten in Trapel weer asielzoekers buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Door het ruimtegebrek in Trapel en in andere opvanglocaties staat de veiligheid onder druk, aldus van der Brink. Hij benadrukt in zijn brief dat het kabinet al grote stappen heeft gezet met wetgeving om de instroom te beperken en te bevorderen dat mensen die geen recht hebben op verblijf het land verlaten. Ja, een van de noodopvanglocaties waar asielzoekers terecht konden was die bij Zuidwolde. Daar hebben de afgelopen periode ruim 4000 asielzoekers uit Trapel overnacht, meldt het Rode Kruis. De opvang opende 16 augustus. Sinds gisteren neemt de nachtopvang in Bijlen dat over. Van alle locaties in het land telde Zuidwolde de meeste overnachtingen. Daarna volgen Warffum met 2110, Pekela, Zwolle en Groningen. Het Rode Kruis meldt ook dat asielzoekers steeds langer in de opvangen moeten overnachten. Van eerst 3 nachten naar inmiddels soms wel 10. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alpha College en DC Terra roepen het kabinet in de Tweede Kamer in een brief op vast te houden aan de eerder beloofde investeringen in de Neder-Zakse lijn. De aanleg dreigt in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen, gesteund door ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van een spoorlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Bovendien is het belangrijk voor de bereikbaarheid van de scholen, zegt bestuursvoorzitter Wim Moes van het Alpha College.
14: We zijn sinds een aantal jaren bezig met een intensieve samenwerking tussen Noorderpoort, DC Terra en het Alpha College. En dat houdt onder andere in dat we onze opleidingsaanbod sterk op elkaar aan het afstemmen zijn, zodat we geen overlap meer hebben. En toevallig ligt die Neder-Saxe lijn, die gaat langs ongeveer al onze locaties. Dus die verbeterde bereikbaarheid zou ons enorm veel opleveren. En als die niet door zou gaan, dan zouden wij veel minder efficiënt met de publieke middelen om kunnen gaan.
13: Bij Paradise Cards, een winkel met speciale speelkaarten aan de nieuwe Ebbingenstraat in de binnenstad van Groningen, is vannacht ingebroken. 3 personen forceerden de deur van de winkel, waarbij ze veel schade aanrichtten. Volgens de politie hebben ze meerdere spullen meegenomen. Na de inbraak vluchtten de 3 op 2 motoren in de richting van het Boterdiep. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft 1 getuige gesproken en zoekt meer getuigen en camerabeelden. En wie een verloren suikerbiet langs de weg ziet liggen, kan daar vanaf vandaag melding van maken. Kunstenaarscollectief Veld heeft namelijk de Bieten Hotline in het leven geroepen. Vinders kunnen de exacte locatie inspreken op het telefoonnummer. Bieten worden vervolgens door de kunstenaars opgehaald en verwerkt, vertelt Lies de Vries.
15: Wat de gedachte is, is dat die bieten altijd in die rotondes blijven liggen. En dat we eigenlijk dat zonde vinden. En dat we die bieten heel graag willen verzamelen om daar uiteindelijk suiker van te gaan maken.
13: En dat gebeurt dan in expositieruimte Sign in de stad Groningen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Een suikerkunstwerk.
13: Ja.
0: Denk ik. Leuk.
13: Om je vingers bij af te likken.
0: Gaan we naar Harma.
16: Vanmiddag is er nog veel bewolking. De kinderen een spatje regen van, maar storen gaan wat overal droog. En de zumper baait hier en door ook nog. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt 17, 18 graden. Later vanmiddag en aan het begin van de oom trekken een paar buien over. Dan de opklots met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en kans op nevel en mist. En morgen een droge dag met aangedurigde zonderbie. Met een motige west-zuidwestelijke wind wordt 15 of 16 graden.
0: Normaal, zei Edwin volgens mij.
13: Ja, vind ik ook goed.
0: De grootste wens?
13: Nou, de grootste, Deep Purple.
0: Ho!
13: Ja.
0: Stefan zegt Helene Fischer. Ik houd het op Bruno Mars. We gaan lekker met elkaar ouwehoeren over wie er nou nog meer naar het stadspark moeten komen. Nadat Toto vanochtend bekend is gemaakt, staan op Summer Stage in het stadspark. Wat vind je van Toto? Ben je bereid om daarheen te gaan en er dus ook €101 voor neer te leggen? En heb je nog suggesties voor andere artiesten? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Tijdens de feestdagen lekker samen eten en genieten van gezelligheid. Mis geen moment van het kerstdiner door een kunstgebit dat niet goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen uw kunstgebit aan, of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Gewoon bij u thuis. Genieten van elke hap en lach. Zonder zorgen. Met familie en vrienden. Bel nu met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162. Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen klaar te zijn.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
18: Voordeelhaartjes.nl. Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeel.

0: 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. We gaan Peter Sikkema even helpen. Ja, het is niet dat hij niks doet. Want volgens mij heeft hij bij de halve wereld aan artiesten heeft hij lijntjes uitstaan. En gaat het er ook gewoon even een beetje om wie er dan toe hapt. En wat precies net past. Het is ook echt een puzzel. Hij nam ons net een beetje mee in dat proces. En dat, ik heb daar wel respect voor. Want je werd op heel veel kaarten. Nee, op heel veel borden schaak je. En ja, het kan natuurlijk ook heel vaak misgaan. Hij wilde niet vertellen wie er dan allemaal niet hadden toegehaald. Maar je bent met heel veel bezig. Vind ik wel mooi.
1: Je moet net bij die artiesten ook in het schema passen. En ja, ik snap het wel.
0: Ik ook. Maar Toto, over het algemeen tevredenheid hier in de studio?
2: Ik vind het leuke liedjes op de radio, maar ik ga er niet heen.
0: Stefan en ik hadden het er net over. Het doet me een beetje denken aan ABBA in de zin van, je kunt er niet echt wat tegen hebben.
1: Jeez, weet je, dat is allemaal zo. Ja, iedereen vindt het leuk. Ja. Of je er echt heen wilt als een tweede. Maar ja, precies. Het is wel muziek wat. Nou, je zet de radio niet uit of zo. Nee. Als je dat hoort. Nee.
0: Nee. 050-3188-288. Ja, ik heb het idee dat alles met gitaren het sowieso goed doet op zo'n live stage.
2: Ja, moet rocken.
0: Ja, nou daarom noemde jij Deep Purple al. Ja. Normaal, met elkaar heuken.
2: Ja.
0: Dat wordt natuurlijk ook, dat zou heel leuk zijn. Welke suggestie heb jij? En wat vind jij van Toto? Laat het weten, ik klets er graag met je over. Henk Laan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
4: Middag.
0: Mooi. Jij had ook een goede suggestie, hè? Vertel.
3: Nou ja, voor mijn gevoel wel. Joe Bonamassa met of Bert Hart. Die combinatie is hartstikke goed, maar ook alleen. Dus dat is mijn suggestie. Goeie blues.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, Beth Hart, hè? Niet Bert Hadders. Dat verstond ik net.
3: Nou ja, net wat ik zei, dat mag ook wel, hè.
0: Bert Hadders is, die kan ook rocken, hoor. Zeker met die nozems.
3: Ja, maar, ja zeker.
0: Maar goed, Joe Bonamassa dus. Heb je hem al een keer eerder live gezien?
3: Jawel, vaker. In het begin bij Café Koster nog opgetreden.
0: Ja, dat verhaal dat hoor ik ook altijd.
3: Ja, geweldig joh.
0: Vertel eens, hoe was dat? Want het is best een kleine, een redelijk kleine kroeg in het centrum. Ja. En dan toch staat hij daar.
3: Ja, hoe dat kwam. Ja, ik denk dat was iemand die stond achter de bar en die ging wel met Mojo op pad. En dan kwam die Joe Bonamassa ook mee in aanraking. En als hij een plekje vrij had, dan ging hij naar Koster, Café Koster. En dat was wel met meer bands zo.
0: Geweldig, hè? En dat is echt wel, zeker in de blueswereld, is dat een hele grote naam.
3: Jazeker. En hij heeft vaak hier opgetreden in Oosterpoort natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat heb ik ook wel gezien. En Bert had ook.
0: Ja. En jij zegt die combinatie die is ook heel mooi. Waarom denk je dat?
3: Nou ja, ze hebben vaak opgetreden, ook in Amsterdam en zo wel. Dus dat heb ik, er zijn wel beelden van en opnames. Dus ja, dat is ook geweldig.
0: Ja, leuk. Toto werd vanochtend dus bekendgemaakt. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik zou er niet heen gaan, nee. Okay. Ik mag het wel horen op de radio, net wat ik hoorde ook. Dat zou ik niet zeggen. Als Joe Bonamassa zou komen, dan ben ik de eerste die mij aanmeldt.
0: En dan zo'n prijs, hè, van zo'n concertkaart. Ik moest eventjes even slikken, €101. Maar dan zeggen anderen dus, ja, maar dat is heel normaal tegenwoordig. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, ik vind nogal wel die prijzen. Maar ja, als je ervan houdt en het zijn jouw idolen, dan heb je dat ervoor over.
0: Ja.
3: Maar ja, goed, ik ga ook vaak naar tribute bands. Zoals de Cats en dat soort dingen. En dat is ook geweldig. Die jongens spelen hetzelfde muziek als de Cats zelf. Noem maar op. Dat vind ik leuk om heen te gaan.
0: Kevin, we wachten het af. Eind deze week misschien al wel weer een nieuwe naam bekend. Ik ben benieuwd of Joe Bonamassa daartussen tussen zit, Henk. Bedankt voor je suggestie.
3: Ja, graag gedaan. En succes met het programma.
0: Mooi. Gaan we naar Scheemda. Ah, natuurlijk een groot muziekliefhebber en collega van ons, conculega Kevin Burema. Mooi, Kevin.
5: Ah, goeiedag, Kevin Holmes.
0: Mooi, jou eens, Kevin.
5: Alles weer afhoudt?
0: Ja, prima hoor. Die ook?
5: Die ook. Ja, zullen we wel doen, ja.
0: Hey, Toto, hè? Is dat wat?
5: Jawel.
0: Oh. Niet enthousiast, Kevin, hè?
5: Nee, dat klopt.
0: Bist ook gewoon een grunniger. Of is het een Sylvan suggestie?
5: Ja, Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker? Zo! Ja! Ja. Even met 30.000 in de Polonaise, Kevin.
5: Ja, ja.
0: Oh, ja. Oh, dan zal ze wel ingaan.
5: Dat is wel ingaan, ja. Dan wel, ja.
0: Geweldig, jong. Marco Schuitmaker.
5: Ja.
0: Ja, nou ja. En misschien dat... Ja, ik weet nou, in het vuurprogramma Kevin Buren, maar live op podium...
5: Ja, ik wel, ja.
0: Radio Carousel.
5: Ja, ik wel, ja.
0: Drive-in show.
5: Ja.
0: Ik zou het wel filmen. Oké, Kevin, bedankt, kerel. Goeie suggestie.
5: Bijna zijn er nog. Mooi,
0: jongen. Kevin, altijd goud. Marco Schuitmaker had ik nog helemaal niet aan gedacht.
1: Ja, hij heeft vorig jaar natuurlijk wel in de uitverkocht Gelderdoom gestaan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dan kan het hier ook. Ja, ja hoor, ik snap ook. Het wel.
0: 050-3188-288. Oh, Deep Purple wordt wel opgepakt, Edwin. Hoor je jouw wens? Mooi. Iemand anders stuurt ook Deep Purple. Dankjewel, Nettie. Ja, dat is toch ook een beetje... Ik schaar het een beetje onder de oudere jongeren. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je ook dat Café Kosters publiek?
1: Ja.
0: Spijkerjasje aan, Ben-t-shirt.
2: Wat dat dan gaat. Ja, dan spijker en dan inderdaad van die buttons erop.
0: Ja, geweldig.
2: Die heb ik trouwens nog, van Deep Purple. Van Rainbow.
0: Oh ja?
2: Ja, ja, ja.
0: Maar dat betekent dat je ze ook echt een keer live hebt gezien?
2: Helaas niet.
0: Oh.
2: Helaas niet.
0: Wat is nou een concert wat jij nog heel erg, waar je wel bent geweest en dat je nooit van je leven zou vergeten?
2: Depeche Mode, 2007 volgens mij in Ahoy. En ik stond vooraan bij het podium. Maar ik zelfs oogcontact met Dave Gahan, de zanger. En toen was Andrew Fletcher, de synthesizer, er ook nog bij. Die leeft niet meer. Ja, dat was echt, Playing the Angel Tour was dat echt het mooiste optreden wat ik ooit heb gezien.
0: En is dat dan ook omdat je dan een beetje weer wordt meegenomen naar je eigen jeugd en je muzikale opvoeding? En...
2: Ja, van de tijd dat je zelf 16, 17 was.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: De Cats moeten komen, Ed Stanley. Ik weet niet hoeveel er nog van leven.
2: Geen idee.
0: Gaan wij hem uitzoeken, Stanley, hoor. Rob Jellema in Farmsum. Mooi, Rob.
4: Hoi.
0: Hey, als er nou een bus gaat, hè, richting Stadspark, wie wil jij dan zien?
4: Nou, dat is status quo.
0: Gitaren ook weer, hè?
4: Ja, dat bedoel ik maar even. Nee, ik bedoel, die jongens die zijn al 65 jaar aan de bak.
0: En die zijn dus die ook nog actief?
4: Ja.
0: Oh.
2: Nou ja, Rick Parfitt, die leeft niet meer.
4: Nee, die leeft niet meer, nee, helaas.
2: Ja.
0: Maar whatever you want, Rob, dan sta jij... Ja, heb je nog haar of ik weet niet hoe je eruit ziet?
4: Ik heb nog haar, ja.
0: Die...
4: Het is niet veel meer, maar ik heb het nog wel.
0: Nee, oké, okay, ja. Ik denk, ik vraag het maar hem. Maar dan sta jij dus als een wilde daar helemaal op los te gaan.
4: Wel op rekenen. Kijk eens, als ik een keer een dag heel erg gestrest ben... Ja, en dat komt vaak voor... Dan zet ik een status quo cd op.
0: Ja.
4: Dan ben ik al mijn stress kwijt.
0: En hoe kan dat? Wat is dat dan, wat muziek dan met jou doet, Rob? Wat gebeurt er dan?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, je kan verstaan waar ze over zingen. Je weet wat ze zingen.
0: Ja.
4: En dat heeft een of andere invloed op mijn, op mijn gedrag.
0: Ja.
4: Kijk, ik zeg, als ik een plaat hoor van de status quo... en dat is dan hoeft dat niet down te wezen... maar dan heb ik het idee, want dan zet ik de radio knalhard aan... En dan vraag ik me af wat de buren van mij denken, want ik ben 76 jaar.
0: Ja, ja. Die denken, roll over, lay down, buurman.
4: Ja, zo is het.
0: Oké, Rob, goede suggestie. Ik zie dit ook wel voor me. Status quo, bedankt Rob voor deze suggestie. Gaan we naar Edwin de Boer in Stad. Mooi, Edwin.
6: Hoi.
0: Hoi. Waar woon jij eigenlijk in Stad? Welk gedeelte?
6: Paddepoel.
0: Paddepoel. Oh, als de wind een beetje gunstig staat, dan hoef je niet eens kaarten te kopen, Edwin.
6: Nee. Het was vooral met Guns N' Roses dat we gewoon op het balkon achter zaten mee te genieten.
0: Oh, wat goed, hé.
6: Ja.
0: Mooi.
6: Ja.
0: Hey, en wie zou jou nou volgende zomer graag willen zien?
6: Ja, goed. Het zal wel niet gaan gebeuren, maar U2 zal wel fantastisch zijn natuurlijk.
0: U2.
6: Ja, ze gaan wel op tournee volgend jaar. Alleen een nieuwe album. Maar of ze hier naar de stad komen,
0: Oh, maar wacht even, Edwin. Heb jij net het gesprek met Peter Sikkema gehoord?
6: Ja.
0: Want die is dus, die kijkt dus gewoon naar wie er allemaal toeren rondom die periode in Europa.
6: Ja.
0: En die schrijft hij gewoon aan.
6: Ja, maar het is met U2 meestal wel, als ze naar Nederland komen, dan is het meestal wel voor 2 of 3 concerten. Dus.
0: Ja, dat ze een hele reeks op 1 plek doen, bedoel je?
6: Ja, klopt. Klopt.
0: Ja, maar dus, als ik Peter zo'n beetje moet inschatten, heeft hij ze in ieder geval even een mailtje gestuurd. Dat denk ik wel.
6: Nou, dat zou dan heel, heel goed van hem zijn, inderdaad.
0: En als dat dan, stel, vrijdag maakt Peter bekend, of ergens de komende weken, maanden, van U2 komt. Wat doet dat dan met jouw gevoel?
6: Dat geeft dan wel een heel warm gevoel. En ook euforie.
0: Ja, want wat betekent U2 voor jou dan?
6: U2 betekent alles. Alles voor mij. Alles.
0: Maar
6: dat is echt vanaf een jaar of 12 dat ik fan van ze ben.
2: Boy.
6: Oktober was de eerste album wat ik had gekocht.
0: Ja.
2: En die heb ik ook.
6: Boy zat daarvoor inderdaad.
2: Ja.
6: En ik had ze toen gezien op Live Aid in 85. Nou, dat was echt, op televisie dan, hè. En in 87 ben ik toen voor het eerst naar je toe geweest in de Kuip.
0: Wat voor 3 jij.
6: Ja, en dat was echt. En sindsdien heb ik ze, een keer of 15 gezien.
0: En wat is jouw burgerlijke staat, Edwin?
6: Samenwonend.
0: Met?
6: Sandra.
0: En wat vindt Sandra van het feit dat jij eigenlijk verliefder bent op Bono dan op haar?
6: Ze is ook geïnfecteerd met het U2-virus.
0: Ah, kijk. Kijk.
6: Ze vindt het ook hartstikke, hartstikke goede muziek. Maar dat ik nou verliefd ben op Bono, dat wil ik niet zeggen. Maar goed, het is wel een echt een mannetje. En ik heb hem ooit ontmoet hier in de stad in 2000.
0: Vertel dat eens even, Edwin. Hoe zit dat?
6: Er was toen de expositie van Anton Corbijn in het Groningen Museum.
0: Ja.
6: En Bono en Adam Clayton, de bassist, die kwamen het openen, zeg maar. En ik zat 's middags op dat pleintje op de singles erbij, bij het museum, zat ik even te wachten. En één keer kwam er een busje vanaf richting Vismarkt aangereden. En die stopte voor de dingen. En ja, daar stapten Bono en Adam uit. Dus ik erheen gerend en een hand gegeven, een praatje gemaakt, een handtekening gekregen. En,
2: fantastisch.
6: Nou, dat was echt fantastisch, ja.
0: Maar waarom zat jij daar? Hoopte jij erop of had je het enige idee al dat zou kunnen gaan gebeuren?
6: Ik wist dat Bono en Adam zouden komen. En ik denk, niet geschoten is altijd mis. Ik ga gewoon zitten wachten. En verdomd, ze kwamen voorbij gereden. En ik was zowat de enige die met hem stond te praten. Normaal gesproken, als je filmpjes ziet van Bono met fans, dan staan er een man of 50, 60, 100 te schreeuwen om zijn handtekening. En ik heb hem gewoon een hand gegeven en rustig even een praatje kunnen maken.
0: Wat goed zeg.
6: Ja.
0: Maar
6: ja,
0: heb jij hem niet meteen hem gevraagd voor 26 jaar later?
6: Ah.
0: Ja.
6: Zo'n vooruitziende blik heb ik niet, maar...
0: Edwin, prachtig deze herinnering. En ik hoop voor jou en Sandra dat jullie wens uitkomt. Bedankt voor deze suggestie.
6: Graag gedaan. En jongens, nog een prettige middag.
2: Yo.
0: Yo, mooi.
6: Yo, mooi.
0: Mooi. Ja, dit hadden wij met Gerard Joling afgelopen weekend in de Poelenstraat. Beetje hetzelfde idee. Ja. Klaas Posma in Hoge Zand. Goeiedag.
7: Goeiedag. Goeiedag.
0: Ja, mooi.
7: Mooi.
0: Wat vind je van Toto?
7: Ik vind ze goud.
0: Kiek. Oh, ga je het ook in dus, begreep ik.
7: Nou ja, dat is nog helemaal wachten, maar ze zijn goed. En ik dacht ook gewoon hun.
0: Nou, klo, ja. Is ook nog een suggestie?
7: Jazeker.
0: Nee. Vertel.
7: Jazeker. Ik zou graag Celine Dion doen zien.
0: Celine Dion?
7: Ja.
0: Maar wacht even, ik zie een stoere kerel voor me, Klaas. Ik ken jou verder niet, maar waarschijnlijk een grote, brede man. Tattoos, spierbalden, Toto, gitaar. En ik kom samen met Celine Dion?
7: Zeker.
0: en waarom?
7: Ik vind dat zo'n... Ten eerste, muziek vind ik prachtig. Het heeft ook een beetje een emotionele waarde voor mij. Maar het is gewoon prachtige muziek. En de vrouw ook op zich. Een schitterende vrouw.
0: Oh ja. Ja. Nou ja, nee, inderdaad. Maar de emotionele... waarde, Klaas. Wil je er wat over zeggen?
7: Nou ja, dat was... Mijn vader was vrouwen heel erg fan van haar. En ik heb hem een keer een cd gegeven van Celine Dion. En die man die draaide dat ding gewoon plat.
0: Ja. Dus
7: en dat ligt niet altijd bij.
0: Ja, een herinnering aan pa ook.
7: Ja.
0: Ja, mooi ja. Zijn jullie dus ook een gevoelige mannetjes, Klaas?
7: Soms wel.
0: Ja, nou dat mooi toch. Ik kan me dat voorstellen. Muziek kan heel wat in je losmaken, hè?
7: Zeker weet.
0: Ja. Ik weet nooit zeker of Celine nog actief is qua toeren en zo. Maar
7: Pommie heeft ze net een hele grote tour achter de rug.
1: Ja, zeker. Oh. In Parijs. Was ze.
0: Oh, dank je. Ja. Oké, Klaas, we schieten hem op. Celine Dion.
7: Hartstikke oud.
0: Oké, beste man weer.
7: Hoi.
0: Celine Dion, ja. Dat is wel een hele grote naam ook, hè?
1: Ja, als dat toch lukt, ja. Ja.
0: De heer Breukelman Winsum, goedendag.
8: Goedendag.
0: Goedendag. Ook suggestie?
8: Nou, het lijkt mij wel, zou het mij heel erg fantastisch lijken als André Rieu met zijn hele gevolg naar Zes Park zou komen.
0: Oké. André Rieu, dus in plaats van op dat Vrijthof, gewoon hem dat Stadspark vullen.
8: In het Stadspark. En dan heb ik nog wel wat suggesties voor arrangementen voor het orkest.
0: Oh, kom maar op.
8: Edestaal. En dan kunnen we vast een heel mooi concert organiseren met elkaar.
0: Wacht even, Ben, dit is een heel origineel idee.
8: Ja, toch?
0: Dus André Rieu speelt Edestaal.
8: Dat bedoel ik maar even.
0: Ik zie het op zich wel voor, maar wordt dat dan... dat worden alleen de arrangementen of wil je ook dat er zang bij is?
8: Ja, dat kunnen we net zo gaan inkleven met elkaar als we willen natuurlijk. In goed overleg met de maestro.
0: Ja, nou, maar laten wij hem brainstormen dan nu. Want je kunt natuurlijk... Die arrangementen zijn heel mooi. Ik krijg ook kippenvel als ik bijvoorbeeld Credo dan zou horen met zo'n orkest.
8: Ja. Of Mien Hogeland. Nou, ga het maar bedenken. Mensen die erbij passen. We hebben genoeg Groningen artiesten die dan ook een bijdrage zouden kunnen leveren.
0: Ja, want dan zit ik even te denken aan... TikTok, die doet natuurlijk Edestaal. Zou je dat dan voor je zien? Dat TikTok dan?
8: Nee, TikTok, dat is prima. Maar ik zou het wel een beetje dan in de sfeer van André Rieu houden.
1: Via?
8: Oh. Via zou kunnen. Dat je overvalt mij daar een beetje mee.
1: Helene Fischer.
0: Jongens.
8: Ja, precies.
0: Ja, Helene Fischer, die
8: moet je toetje doen.
0: Ja, nou, want je hebt ook technieken, Ben, natuurlijk, tegenwoordig. Je zou ook kunnen zeggen van, nou, we knippen de stem van Edestaal, zeg maar, uit zijn nummers, om het zo te zeggen. En dan laten we André... Dan leg je het over de muziek van André heen.
8: Ja, dat zou we, ja. Goh. Maar ik denk toch dat we alles met de heer Rieu zouden moeten bespreken... wat we dan zouden kunnen doen met elkaar. Ja. Maar gewoon al het orkest die mooie arrangementen laten spelen... op een mooie zwoele zomeravond. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: He, dat vind ik wel een goeie. Hey, dan even Rieu zelf. Heb jij dat wel eens meegemaakt dan in Maastricht?
8: Ja, ik ben twee keer op het Vrijdag geweest.
0: En hoe is dat dan? Wat gebeurt er dan met zo'n plein?
8: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is magisch. Bijna net zo magisch als Lucas en Gea op de Bijstermarkt.
0: ja, dat lacht mij, Edwin. Maar gisteren was natuurlijk weer groot feest in Winsum. De afgelopen week. Maar gisteren wordt het dan weer traditioneel afgesloten met Lucas en Gea. Ja. Terwijl het stro wordt weggeveegd van die paadjes. En dan staan Lucas en Gea al te zingen. Hoe was het, Ben?
8: Ja, het was fantastisch.
0: Ja, net wakker?
8: Ik ben niet, nee hoor. Ik heb achter de bar gestaan in de tent. En ik heb echt genoten gistermiddag van Lucas en Gea. Die gaan op het podium staan en daar slaat een vonk over. Onvoorstelbaar.
0: Dat blijft ook bijzonder, hè, altijd.
8: Blijft bijzonder, ja. Lucas en Gea zijn onlosmakelijk verbonden met de Bijstermarkt. Nou, dat zou André Rieu ook onlosmakelijk verbonden met het Stadspark kunnen worden.
0: Ben, jij denkt groot en daar hou ik van. Bedankt voor deze suggestie.
8: Goed zo, dankjewel.
0: Yo, maar mooi.
8: Nog een fijne dag. Hoi, hoi. Doei.
0: Ja, de maandag van Bijstermaat, Edwin, dat is geniaal. Je hebt mensen die al, nou ja, die of net weer wakker worden, of die nog wakker zijn. Er zijn paarden, er zijn kinderen. Lucas en Gea beginnen op te trainen. Het is...
2: een beetje het Zuidlaardermarktgevoel.
0: Nou ja, wel een beetje, ja. Wel een beetje. Hebben we nog een suggestie? Ja, zeker. Mevrouw West.
9: Mooi, Admol, ook bij Lusten.
0: Ja, mooi, mevrouw West. Heeft u een suggestie?
9: Ja, voor de VUR-programma.
0: Oh ja, dat is ook nog heel belangrijk.
9: Want jullie begonnen ook net over... ik heb mij alles meer gekregen over Kroeg van Klaas.
0: We hadden het over Café Koster. Wat niet meer bestaat.
9: Ja, maar de Kroeg van Klaas is ook mooi, hè?
0: Ja, dat...
9: En er speelde ook altijd een Ron Schut.
0: Ron Schut?
9: Ja, en ik weet dat hij nou in een verpleeghuis zit. Dus misschien kunnen jullie dat uitzoeken.
0: Ja.
9: Dat ik gun het hem om door ook eens een keer op het podium te staan. Zijn artiestennaam kan ik even niet opkomen.
0: Nee, maar dat zuik me wel even op, mevrouw West. Maar als... Ja,
9: hij staat ook op YouTube met zijn artiestennaam. Of hij moet er inmiddels overhoed
0: wezen. Nee, maar dat zuik me wel even op. Maar ik zit hem te denken. Ik weet niet waarom de beste man in het verpleeghuis zit. Maar zit er wel te wachten op Volstadspark. Dat weet ik niet.
9: Jawel, want hij hoort van heel veel mensen om zich heen.
0: Oké. Nou, dat was
9: maar goed, zomaar loop van omstandigheden...
0: Ja.
9: Ja, dan heb je één zorg nodig, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Hey,
9: dus
0: en
9: dat is ook...
0: Lilian, ja? Wat vind je van Toto?
9: Ik vind de koortjes verrekte duur. Kijk, gemeente met de granen is aanmouden. Nou, doe heeft het werk gaat failliet. Nou, zo kennen we nog wel een deur hangen.
0: Ja, oké, maar de kan Toto niks aan doen, toch? Of,
9: Nee, maar wie Groningers kan er ook niks aan doen dat de energie en alles duurder wordt.
0: Nee, oké. Nee, oké. Mevrouw West, bedankt voor het bellen.
9: Buurjong, dat mag ik wel zeggen, hè?
0: Ja hoor, nou, Esther het al zegt, vanzelf.
9: Mag ik wel van die vrouw tegen die live het zeg?
0: Nee, dat mag niet.
9: Tegen die van die vriendin?
0: Nee, dat mag niet.
9: Goed zo. Fijne uitzending verder, allemaal. Mooi.
0: Mooi, live het.
9: Mooi.
0: Word ik zomaar versierd hier.
2: Oh.
0: Ik krijg er een kleurtje van. Ik denk dat we gaan stoppen.
2: Ja, dat lijkt het beste moment.
10: Ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste hoteldeals
14: en toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.

0: gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
7: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Radio Noord.
11: Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag. Pokémon-kaarten zijn zeer gewild, maar zo gewild zelfs dat er een hele inbrekersbende actief is. Hoor je zo meer over?

0: Natasha Bedingfield, Unwritten op Radio Noord. Ja, het lijkt wel een stripverhaal, maar het is waar gebeurd. Een Pokémon-kaartenwinkel in stad. In de Nieuwe Ebbingenstraat in de binnenstad is afgelopen nacht daar is ingebroken. En er is nogal wat schade aangericht. Ze gingen er ook op een bijzondere manier weer vandoor. Verslaggever Wouter Holsappel is naar de winkel gegaan. Is daar op dit moment. Wouter, wat voor schade tref je daar nog aan?
1: Nou, ik moet zeggen dat ze behoorlijk alweer hebben hersteld. Hè. De voordeur, daar zou het glas vanuit zijn, maar dat is alweer vervangen voor een nieuw glas. En medewerkers van de winkel zijn nu alle scherven uit alle hoekjes aan het wegvegen om ook die winkel natuurlijk zo snel mogelijk weer open te laten gaan. Naast mij de eigenaar, Jos Smijns. Ja, wat was dit voor een nacht voor jou?
2: Verschrikkelijk. Heel moeilijk om ook te accepteren dat zoiets kan gebeuren. En veel verdriet.
1: Ja, ja, want je werd wakker gebeld, hoe moet ik dat voor mij zien?
2: Ja, ik werd gebeld. En die heb ik niet opgenomen omdat je dan slaapt. En plotseling staat de politie voor je deur. En die vertellen dan dat er in is gebroken. En of ik mee wil gaan. En dat ben ik gegaan natuurlijk.
1: Wat trof je hier aan toen je hier kwam?
2: Ravage, heel veel glas, de kast die helemaal uit elkaar is, de deur die eigenlijk gewoon niet meer functioneert als een deur. Het is gewoon ellende.
1: Nu, voor jou op tafel liggen allemaal kaarten die dus niet zijn meegenomen. Is er iets van waarde weg?
2: Ja, daar zijn we dus nog even mee bezig. Voor zover ik kan zien, heb ik niets gevonden wat al weg is. Ik ben nog wel bezig met een aantal dingen, maar ik kom met de schrik vrij.
1: Gek lijkt me dat. Ja, je zou zeggen, als bij mij thuis wordt ingebroken, dan loop ik ook direct naar hetgeen wat het meest van waarde is voor mij. Dat heb jij waarschijnlijk ook gedaan. En dat lag er gewoon nog.
2: Ja, dat lag er nog. Dus daar ben ik heel blij om.
1: En heb je een idee hoe dat kan, dat ze niet hele waardevolle dingen hebben meegenomen?
2: Ik denk dat het alarmsysteem die wij hebben goed heeft gefunctioneerd. En daardoor heb ik geluk gehad. Ja.
1: Ja. Maar alsnog zit ik naast iemand die... je bent ook even erbij gaan zitten. Je moet toch even bekomen van alles, hè?
2: Ja, ik ben vooral verdrietig omdat ik... ik zie gewoon heel veel mensen die ik moet teleurstellen, die echt speciaal voor mij naartoe komen. En nu ook weer uit Leeuwarden gewoon een stel die speciaal voor mij hier even een kaartje willen kopen of even willen kijken. Of kinderen met hun ouders of opa en oma die ik moet teleurstellen omdat ze eigenlijk in een vakantie hierheen willen. En misschien alleen deze dag hebben. En dat doet me pijn.
1: Ja, ja, begrijp ik. En nu, hoe gaat het nu verder?
2: Ik val vanmiddag al open, maar het wordt waarschijnlijk morgen en dan gaan we weer de vol tegenaan. En ook weer spelen. Dus voor iedereen is het paradijs weer open.
1: Ja, het is niet bekend wie het gedaan hebben nog, hè?
2: Nee, helaas niet.
1: Nee. Dus ja, misschien ook een oproep als mensen wat zien, zich bij de politie melden.
2: Absoluut, heel graag zelfs.
1: Ja. Nou, Nino, dan laten we in ieder geval ook voor de ondernemer hier hopen dat de zaak morgen gewoon weer open kan. En toch wel geluk bij een ongeluk dat er weinig weg lijkt.
0: Ja. Dankjewel, Wouter, onder de indruk van het verhaal van deze man. Waar toch wel wat schade is aangericht. Laten we hopen inderdaad dat de daders ook snel gepakt kunnen worden. Zometeen Erwin de Vries op Radio Noord met Testosteron. Maar eerst deze hele mooie van Ten Sharp. You.

0: Poeh.
1: Nou, oké dan.
0: Oké. En bijkomen weer van Erwin de Vries met Testosteronie. Nou, wij hebben onze eigen testosteronie. Je hoorde hem vorige uur al. Toen was hij in Lauwersoog bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Daar waar de komende 2 weken toch wel heel spannend gaan worden. Gaat het WEC failliet of niet? Dat is de grote vraag. Je hoorde Ronald al in gesprek dus met de directeur. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar gewoon graag heen gaan. Sterker nog, je hebt daar vaste fans die daar zelfs dagelijks heen gaan. En ook vandaag was ze er weer, Rita Klaasema, in gesprek met Ronald over hoe jammer zij het vindt dat het mogelijk dicht gaat.
2: Ik kom hier dagelijks. Ik woon in Lauwersoog in de woonkern sinds 6 jaar. En ik vond het geweldig dat dit gebouw hier kwam. Had allemaal geschiedenis, dat wist ik wel. Maar ik dacht, als iets Lauwersoog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo'n mooi project, zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Ik vind het geweldig. En ik denk dan, van dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn. Dit moet toch niet failliet? Absoluut niet.
3: Je bent speciaal hier gekomen om zijn hart onder de riem te steken, begreep ik?
2: Ja, met name ook het personeel van Mare. En adopteer hier, ik denk nu mijn 6e zeehond geadopteerd. Ja, dat is symbolisch dan, hè? Maar die dan ernstig ziek binnenkomen en weer gezond de zee ingaan. Dus ik ben eigenlijk heel erg verbonden met hier en de mensen. Ik ken dus de mensen hier beneden van de houtenmethode ken ik niet, hoor. Dus dat vind ik wel heel jammer, want die wil ik af en toe ook wel eens even een rabbelement geven.
3: Een nare dag dus?
2: Nou, vind ik wel. Gedenkwaardige dag. En nu is het steeds op het Nationaal. En praten ze alleen maar over Pieter Buren en de zeehonden. Maar dit is toch zoveel meer. Dit is zoveel meer.
0: Ja, ze kan er nog steeds niet bij. Ja, Rita Klaasema, die daar dus dagelijks komt. Ze was in gesprek met Ronald Niemeyer.

0: Shalamar, the second time around. En dat zou ook wel eens over Edwin kunnen gaan. Want ook hij is er voor de tweede keer deze uitzending met een nieuwsbulletin. Wat heb je zometeen, Edwin?
1: Nou, over second time gesproken. Doe hem daar gewoon nog een keer.
0: Oh. Mooi, hè?
1: Ja.
0: Toch wel leuk, hoor.
1: Jazeker.
0: Zullen we er toch gewoon heen?
1: Dat is prima.
0: Oké.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Eén over 1:30 Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er lijkt weinig hoop meer voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzoog. Nu de gemeente het Hoge Land en de provincie niet bereid zijn om het noodlijdende centrum te redden. Volgens de beide overheden zou het tegen de regels voor staatssteun zijn. Het Werelderfgoedcentrum geeft zichzelf nog 2 weken de tijd voordat het faillissement wordt aangevraagd. Bij een bankroet komt er ook een eind aan de zeehondenopvang, vertelt verslaggever Loek Mulder.
8: Er is het advies geweest om dat te splitsen, is niet gebeurd. Dus als het WEC failliet gaat, gaat de zeehondenopvang ook failliet. En zegt het WEC, ja, dat betekent dat we dus die zeehonden en die pups die in november, december op het wad liggen en die geholpen moeten worden, dat we die niet meer kunnen opvangen. Dierenleed, zegt het WEC.
7: En daarnaast verliezen ongeveer 40 medewerkers hun baan als het tot een bankroet komt. Directeur Bas Wemmerhoven zegt wel veel steun te krijgen.
9: We krijgen heel veel steunbetuigingen. Gisteren hebben we natuurlijk onder op TV Noord geïnformeerd en de wereld reageert. En dat is ontzettend mooi, hartverwarmend. We krijgen heel veel mensen die ons willen helpen en bijdragen. Dus we zijn alles een beetje aan het inventariseren. Want als iedereen reageert tegelijkertijd. Jullie moesten even op mij wachten. Dat zegt iets over hoe druk het is, hè? Dus we willen iedereen daarin goed bedienen en we willen daar niemand in overslaan. Want iedereen die nu helpt of ons probeert te bereiken is van harte welkom en daar moeten we goed mee omgaan. Donaties is een van de vormen waar mensen vragen of ze daarmee kunnen helpen.
7: Toto komt naar het Stadspark in Groningen volgend jaar juli. De Amerikaanse band bestaat komend jaar 50 jaar. Doet Groningen aan met de jubileumtour. Programmeur Peter Sikkema vertelt hoe dat lukte.
10: Ik ben in feite al het hele jaar bezig, van veel langer, om te kijken van welke acts naar Groningen kunnen komen. En met Summerstates kunnen we ook de grote acts naar Groningen halen. We hebben afgelopen jaar gezien Mumford & Sons, Maud Neil Young, Snow Patrol. Heel veel verschillende acts die op die manier naar Groningen probeert te halen. En dat is continu kijken van wie gaat toeren en waarbij zou het passen in het toerschema en binnen de plannen. En dit is een hele mooie.
7: Toto scoorde in het verleden hits als Africa, Rosanna en Hold the Line. De kaartverkoop start komende vrijdag. De Euvelgunnebrug in de Zuidelijke Ringweg in Groningen is komende nacht nog afgesloten voor al het verkeer. De brug krijgt de jaarlijkse veiligheidstest. De brug is vanaf vanavond 8:00 afgesloten tot morgenochtend 6:00. Verkeer wordt omgeleid via de Europaweg, laat Rijkswaterstaat weten. Over bruggen gesproken, storing in de Bloemhofbrug over het Eemskanaal tussen Overschild en Witte Wierum. Slagbomen zijn dicht en de brug staat half open, dus niemand kan er langs. Dat meldt een luisteraar zojuist. En de Zonnelaan in Groningen is deze week voor een deel afgesloten. Gaat om het stuk tussen de Eikenlaan en de Ringweg. Vanwege werkzaamheden aan het asfalt moet het autoverkeer in beide richtingen omrijden. Kan via de Pleiadelaan. Ook de bussen rijden een andere route. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Meer werkzaamheden op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Dan gaan we naar het weer.
11: Vanmiddag is er nog veel bewolking. Er kan nog een spatje regen vallen, maar storen gaan wat overal droog. En de zumper baait hier en door ook nog. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 17, 18 graden. Later vanmiddag en aan het begin van de avond trekken een paar buien over. Dan de opklots met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en kans op nevel en mist. En morgen een droge dag met aangedurig de zon erbij. Met een motige west-zuidwestenwind wordt 15 of 16 graden.
6: 14:30 is het nog een 30 minuten tussen de middag met zometeen onder andere lege of volle schappen in de Albert Heijn in Groningen.
12: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
13: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
14: Voordeeluitjes.nl. Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.

0: zat nog even na te denken. 2 weken lang stonden ze in Düsseldorf. Nee, niet doen. Nou, ik dacht, Backstreet Boys is toch wel goed.
1: Jazeker.
0: Voor Stadspark ook, hè? Bedoel ik.
1: Wij noemden ze vroeger altijd de Play Backstreet Boys.
0: Nou, wat dan?
1: Nou, ze waren heel goed in playbacken.
0: Nee, ze kunnen toch wel meer dan dat, of niet?
1: Nou, misschien doen ze het ook wel live. Nou, maar ze staan nu in Düsseldorf, zei je?
0: Nou, nu niet meer. Maar ze hebben er 2 weken lang gestaan. Gekkenhuis daar.
1: Wauw.
0: Ik zie het wel voor me.
1: Nou, een avondje in Stadspark moet dan ook wel kunnen, toch?
0: Denk ik wel. Bruno Mars werd ook al genoemd als suggestie. Zou ook kunnen, gaan we zo
1: draaien.
0: Nena
1: werd ook als suggestie genoemd.
0: Brian Ferry ga ik nu draaien. Let's stick together. Maar Nena, ja, leuk idee, waarom ook niet?

0: Bruno Mars, On My Soul. Toch even een rondje gemaakt langs een aantal Albert Heijn-vestigingen hier in de provincie. Want je hebt het misschien wel gehoord. Een aanval, een cybersecurity incident, zo wordt het genoemd. Ook in Frankrijk trouwens, een aantal supermarketers slachtoffer daarvan. Waardoor zelfs diepvriezen en koelingen in winkels opeens 's nachts van min 10 naar plus 50 graden werden gezet. Ook wel bijzonder. Nou, dat is bij de Albert Heijn volgens mij niet gebeurd. Maar het distributiecentrum is wel een soort van aangevallen via de cyberwereld. En daardoor heeft het gevolgen voor de Albert Heijn schappen. Nou, in Winsum begreep ik nog niet zoveel aan de hand. Daar was eigenlijk alles wel verkrijgbaar. Ook een aantal andere Albert Heijn-vestigingen in de provincie. Nou, niet zoveel problemen. Alleen die aan het Helperplein in stad. Nou, daar was wel wat te merken. Zag ook verslaggever Joyce Kranenborg. Die ging even een rondje maken.
1: Heeft u alles nog gevonden in de supermarkt?
2: Nee, ik wilde graag winterwortels voor de hutspot. Maar die waren er niet meer.
1: Kon u alle boodschappen nog vinden?
3: Eigenlijk wel, ja. Ik zag wel veel lege schappen, maar verder is het allemaal prima gelukt.
1: Wat is de situatie in de supermarkt?
4: Nou ja, minder boodschappen. En als je goed kijkt, er is allemaal nog wel wat.
2: Sommige dingen waren er prima en andere vakken waren leeg. Dus heel wisselend.
5: Je zag wel dat het fruit minder was, maar voor de rest heb ik niets gezien.
6: Ja, ik heb een boodschappen binnen. Ik heb wel gedaan, dus ik had er geen problemen mee.
2: Het is te overzien. Daar kunnen zij ook niks aan doen, dus overmacht.
1: En nu dan?
2: Nu ga ik even Dutch verder.
1: Nu niet extra aan het hamsteren geweest?
3: Nee, ik moest wel even aan hamsteren denken toen ik die lege schappen weer zag. Ik had net een laatste pakje gehakt ergens vandaan gehaald. En toen kreeg ik een beetje zo'n hamstergevoel.
1: Dus u kunt gewoon koken vanavond?
5: Ik kan gewoon eten en koken. Koken en eten.
2: Ik denk dat wij wel hutspot eten. Komt wel goed.
1: Wat eet u vanavond?
6: Vanavond ga ik bloemkool, aardappel en gehaktbal.
1: Oh, lekker.
6: Ja.
1: Wat staat er op tafel vanavond?
4: Andijvie met spekjes. Oh, aardappeltje erbij, een stukje vlees. Nou, wie doet je nog wat? Ja, toch?
1: Smakelijk.
4: Nou, het zal wel goed komen. Dank je wel. Fijne dag.
0: Mooi, lekker AVG'tje. Krijg al trek. Maar goed, moet nog even wachten. Het is nog maar 10 voor 2.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.
2: De klant tevreden, ik heb ja gewoon reden. Dus blijf ik kapperpot.
0: Gronings Goud.
1: Gronings Goud.
2: Kwartje knippen

0: waar gebeurd, hè? Dit liedje van Jan Henk de Groot. Kapperpot.
1: Mooi. Ja, ik hoorde het gesprek met Stefan bij...
0: Ja?
1: Dat was in Studio Grun.
0: Dat kan. Welk gesprek?
2: Ik weet niet welk gesprek jij doet. Nee. Maar als je in Studio Grun hebt geluisterd, daar was ik niet bij.
1: Daar was je niet bij. Het was in Studio Grun.
0: Oké. Okay.
1: Bij de bekendmaking.
0: Oh, van Jan Henk de Groot.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij zo, op die manier. Ja, ik vind het een mooi nummer. En dat heeft Jan Henk doet dat wel eens. En Bert Hadders heeft dat ook wel. Dan bezingen ze iets wat echt bestaat of heeft bestaan. Iets uit de historie, een Gronings verhaal. Leer je er ook nog weer wat van.
1: Dan ken je misschien het liedje van Bert Hadders van Okkerkluun.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld.
1: En leuk. En dan zie je Bert Hadders een keer live. En dan vertelt hij het verhaal, hoe dat destijds gegaan is. Oh, bliksem. This is really happening.
0: Aan de hand van muziek leer je weer iets over de Groningse geschiedenis. Kunnen we ook iets leren nadat we naar jou hebben geluisterd 2 uur lang, Karel? En zo, ja, wat?
1: Je leert dat een band die op een gegeven moment samenkomt, tenminste een vriendengroep die komt samen, die willen graag muziek maken. Er zit iemand in die band die kan gitaar spelen, die kan viool spelen. Dat vinden ze allemaal leuk, maar daar hebben ze helemaal geen ene moer aan. Ze zoeken een drummer.
0: Okay.
1: En die gast die ging toen drummen. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Ze gaan de hele wereld over. Wie dat is, dat hoor je zometeen.
0: Bij Karel in de middag te horen. Heel veel plezier, Karel. Heel veel plezier met Karel. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe Tussen de Middag. Was weer gezellig. Mooi.

0: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet

0: Duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Shop, scan en win. Shop in oktober voor minimaal 10 euro en ontvang een unieke scankaart. Hiermee maak je kans op een van de duizenden mooie prijzen of exclusieve kortingen. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dat shopt lekker.
2: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 20:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Meertens Meubelen
5: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
4: Meertens Meubelen
5: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
6: De koffie staat klaar.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Meertens Meubelen
5: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
8: Radio Noord. De middag door.
5: Met Karel Oosterhuis.
9: Will Champion speelde toen de mannen muziek gingen maken. Viool, gitaar, bas en piano. Madel Noord achter een drumstel gezeten. En toch werd hij de drummer van...

Op Radio Noord, viva la vida. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Ja, het is wel een bizar verhaal van World Champion. De mannen kwamen met elkaar en ze wouden muziek gaan maken. We hebben in principe alles aan boord. Will is een duizendpoot. Die kan piano spelen, die kon gitaar spelen. Die had affiniteit met de bas. Alles leuk en aardig, maar we hebben meer mensen in ons groepje die dat kan. We hebben alleen geen drummer. Meneer Champion zei, ik heb wel eens achter een drumstel gezeten, maar ik kan het niet echt. Pippi Langkous riep vroeger al, ik heb het er nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Ik weet niet of hij les heeft gehad of dat hij gewoon heel hard ging oefenen en dacht van, nou, kom wel goed, geef mij die stokjes maar, ik red me wel. De rest is geschiedenis. Muziek zometeen van een van de telgen van de familie Hulshof. Mariska hoor je zo meteen, ik hoor je stem nog. En muziek uit de film Xanadu. De film was geen succes, de soundtrack wel. Olivia Newton-John deed mee, Cliff Richard, The Tubes, ook een goede band. En ELO, All Over The World, werd een evergreen.

Mariska Hulshoff op Radio Noord en ik hoor je stem nog. En toen ze een tijdje geleden te gast was bij Radio Noord en vertelde over het nieuwe liedje, zat zij aan mijn rechterhand, aan de linkerkant haar vader en moeder. En die waren zo trots. Ik heb ze vaker zien glunderen, maar dit was wel heel mooi en heel bijzonder. Eric Martin schreef een liedje met in gedachten zijn high school crush. Hij was destijds 17 en zo verliefd. Hij wou wel verkering, maar zij had hele andere plannen. Zij ging achter hele andere jongens aan. En dat, ja, dat ging niet goed. Zij maakte gewoon steeds de verkeerde keuze. En hij dacht van, kom dan gewoon bij mij. Dan gaat alles goed, maar dat deed ze niet. Dat, die beleving, zou jaren later de inspiratie zijn voor een liedje. Want hij zat in een bandje, Mr. Big, To Be With You.

0: dernier mot.
1: Formidabel la da da op Radio Noord. Soms moet je als songwriter, als liedjeschrijver, moet je even diep door het stof. Als jij er echt in gelooft en je hebt een liedje gemaakt voor een artiest en die zegt dan van, nou, ik weet het niet, ik wil het niet opnemen, ik vind het niet zo, dan moet je soms door het stof. Dan moet je even een stapje harder werken om diegene te overtuigen. En dat overkwam Diane Warren. Die had je een liedje gemaakt, If I Could Turn Back Time. Liet het horen aan Cher en die zei, nee, wat een draak van een liedje. Ik ga hier, ik wil hier niks mee doen. Warren, die zakte door de knieën en die heeft haar Cher dus gewoon gesmeekt. Alsjeblieft, doe het. Weet je, de studio is gehuurd. Ik ben er. De orkestband is klaar. De band kan nog eventueel wat dingen bijschaven. Jij bent er. Als ze nou zelf de studiohuur betalen en jij zingt het één keer in, doe nou even je best. Alsof je het leuk vindt. En dan gaan we daarna kijken hoe het klinkt. En mag je daarna wel zeggen als het echt niks is. En Cher was de broertste niet. En die zong het in. En toen naar de andere kant van het glas, luisteren. En toen zei ze, potverdorie, dit is wel heel erg tof. Weet je wat we doen? We gaan hem gewoon afmaken. Ik geloof erin. En dat is me goed ook, want het nummer van Cher, dat werd een you call van een hit.

0: The Living Legend, Cher op Radio Noord, If I Could Turn Back Time. Zometeen het laatste nieuws, het gaat ons bijpraten, wat zit erin?
1: Ik ga hier heel kort over zijn.
2: Veel verdriet.
3: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
4: Daarover gaat de eerste aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
3: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
4: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of vanavond op TV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: 1 minuut over 2:30 is het. Laatste nieuws uit onze provincie. Edwin Braathans-Meijer, goedemiddag.
6: Goedemiddag bij Paradise Cards. Een winkel met speciale speelkaarten aan de nieuwe Ebbingenstraat in de binnenstad van Groningen is vannacht ingebroken. 3 personen forceerden de deur van de winkel, waarbij ze veel schade aanrichtten. Volgens de politie hebben ze meerdere spullen meegenomen uit de winkel. Eigenaar Jos Meins vertelt hoe hij zich voelde toen hij het vannacht hoorde.
7: Verschrikkelijk. Heel moeilijk om ook te accepteren dat zoiets kan gebeuren. En veel verdriet. Ik werd gebeld en die heb ik niet opgenomen omdat je dan slaapt. En plotseling staat de politie voor je deur. En die vertellen dan dat er in is gebroken en of ik mee wil gaan. En dat ben ik gegaan natuurlijk.
6: Ja, na de inbraak vluchten de 3 op 2 motoren in de richting van het Boterdiep. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft 1 getuige gesproken, zoekt meer getuigen en camerabeelden. De gaswinning onder de Waddenzee heeft vorig jaar niet geleid tot overschrijding van de afgesproken grenzen voor bodemdaling. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de natuur in de Waddenzee en het Lauwersmeer schade heeft ondervonden van de winning. Dat concludeert de auditcommissie na beoordeling van de jaarrapportage van de NAM. In het Waddengebied liggen momenteel 6 gasvelden. Deel van die velden ligt in Groningen, zoals Vierhuizen Oost. De essentaksterfte is een steeds groter probleem voor gemeenten in onze provincie. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel uit Azië die eerst de bladeren van de es aantast, daarna de takken en uiteindelijk gaat de hele boom dood. Volgens Bert Plaat van de Bomenstichting lijken oudere essen wel beter tegen de ziekte te kunnen dan jongere varianten.
8: We hebben momenteel 43 essen nog staan in Groningen, oude essen. Dan heb ik het echt van boom van 1850. De oudste staat bijvoorbeeld in Maarhuizen van 4,5 meter stamomtrek. Of de kabouterboom in Saxumhuizen, 4,62 meter. Dat zijn hele oude bomen. Ja, en we hebben het idee dat die sterker zijn, die beter tegen kunnen dan de bomen die jonger zijn. Maar we gaan er heel veel verliezen. Dat is het ding wat zeker is.
6: De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels besloten bij zieke bomen in een bos niet in te grijpen. Het Noorderpoort, Alfa College en DC Terra roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op om vast te houden aan de eerder beloofde investeringen in de Neder-Saxe lijn. De aanleg dreigt in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. En met de brief hopen de onderwijsinstellingen, gesteund door ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van de Neder-Saxe lijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Bestuursvoorzitter Wim Moes van het Alfa College denkt dat het kabinet ontvankelijk is voor het pleidooi.
9: Omdat ook het kabinet zelf bezig is met een talentstrategie. En het doel van die talentstrategie is om 1,5% economische groei per jaar te realiseren. En onderdeel van die talentstrategie is opleiden. Juist door opleiding kunnen we die economische groei nog versterken. En het zou dus heel onverstandig zijn om een talentstrategie te maken, beogen 1,5% economische groei, en vervolgens ervoor zorgen dat je die opleidingen die daarvoor noodzakelijk zijn, dat die minder goed bereikbaar zijn. Dus het is heel gek dat je aan de ene kant gas geeft en aan de andere kant de rem erop houdt.
6: En meer op rtvnoord.nl.
5: En dank je. En dan ook een talent, Harma.
10: Vanmiddag is er nog veel bewolkt. De kinderen een spatje regen verhaal, maar storen gaan wat overal droog. En de zumpen baait hier in door ook nog. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt 17, 18 graden. Later vanmiddag en aan het begin van de oom trekken een paar buien over. Dan de opklots met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en kans op nevel en mist. En morgen een droge dag met aangedurig de zon erbij. Met een motige west-zuidwestelijke wind wordt 15 of 16 graden.
5: Harma, dankjewel. Worst, er zit van alles in. Dat zongen P. en Rienes al. Proeven, dat kan, maar dan moet je ze zo meteen wel winnen als je meespeelt met Plaatje Over. En muziek voor je van Cadans, Intimiteit en Eva Max komt voorbij. So Am I, hoi zo.
11: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor 169 euro.
14: Voordeeluitjes.nl. Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: Voordeeluitjes.nl. Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer een

0: Nederpopklassieker van Cadans op Radio Noord en Intimiteit. 13 oktober 2012. 13 oktober 2012. Skyfall van Adele komt opnieuw binnen in de hitlijsten. Skyfall is de titelsong van de gelijknamige James Bond film. Adele vandaag in plaatje over met Skyfall. Ik ga je zometeen een vraag stellen die te maken heeft met James Bond. Dat zou je niet verbazen. Als je het antwoord weet, bel me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. Niet één of twee, nee, er zitten er veel meer in. Fijn doosje, binnenkort misschien wel bij jou. Met de postbode bezorgd. 050-3188-288 is het nummer wat je nodig hebt. Ik laat een klein stukje horen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Wie speelde James Bond in Skyfall? Was dat A, Timothy Dalton? Was dat B, Pierce Brosnan? Of C, Daniel Craig? Wie speelde James Bond in Skyfall? 050-388-288, 050-388-288 voor die doos met droge worsten. Als jij het weet, bel je me nu en dan maak jij kans. Was het Timothy Dalton, was het Pierce Brosnan of Daniel Craig die James Bond speelde in Skyfall? 050-388-288.

0: Harry Nieuwhof is zijn naam. Hij wil wat aas. Gerry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gerry bij je aan de lijn en Gerry die heeft een topdag vandaag.
1: Zo is dat.
0: Gerry die kan amper blijven zitten op haar stoel. Die zit helemaal te wiebelen en te doen, want zij is zelfverzekerd.
1: Heel verzekerd.
0: Want ik heb net een vraag gesteld op het spel Een Doos met Droge Worsten. En Gerry hoorde de vraag en dacht van, ja maar wacht eens even, dit weet ik. Ik weet het heel zeker. Ik ga nu bellen 053-188-288. En Gerry, je bent er doorgekomen.
1: Ja, daar ben ik heel blij om.
0: Mooi zo. Nou, verlos ons. Wat is het antwoord op die lastige vraag? Wie speelde James Bond in Skyfall? Was dat Timothy Dalton, Pierce Brosnan of Daniel Craig?
1: Daniel Craig.
0: Dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Heerlijk.
0: Maar dan denkt heel Groningen, nou, die gaan ze dan mooi opeten. Maar dat ga je niet doen.
1: Nee, ik ben gisteren aan mijn oudste zoon.
0: Oh.
1: Want die vindt dat zo heerlijk.
0: Als jij zegt je oudste zoon, dan heb je meer koters.
1: Ja.
0: Wat krijgen die dan?
1: Dat weet ik niet, maar het is voor hem, want hij vindt het altijd heerlijk.
0: Maar de andere kinderen lusten misschien ook wel een stukje droge worst.
1: Nou, dan moet u maar even naar hem toe gaan.
0: Oh, gaat het zo in de familie?
1: Nee hoor, nee, zo gaat het niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, maar dat heb ik hem beloofd. En ik ga maar... Nee, wacht even, donderdag ga ik toch naar hem toe.
0: Ja.
1: Dus dan is het een verrassing.
0: Je bent...
1: Als hij tenminste dit niet hoort.
0: Ik wou net zeggen, je bent op de radio, hè? Heel Groningen, ja. Heel Europa, heel de wereld kan dit horen.
1: Oh, wauw, te deksel.
0: Ja. Mensen in Groningers in Zuid-Afrika, die hebben gewoon de radio aanstaan, hoor. Of die hebben een streampje lopen, die horen alles.
1: Oh, gezellig.
0: Zeker. Wil je nog
1: iets? Oh, genieten ze er vast van dit programma.
0: Die genieten met volle teugen. Wil je nog iets zeggen tegen de Groningers over zee?
1: Hallo, Groningers. Ik hoop dat het daar warmer is als hier, want ik vind het hier maar koud.
0: Klopt als een bus. Het is vies. Ja. Gerry, je bent een geweldige kandidaat. Die droge worsten die gaan we opsturen. Ik zeg van harte gefeliciteerd en heb nog een hele fijne dag.
1: Nou, jij ook. En bedankt voor je leuke uitzending.
0: Nou, graag gedaan. Daar zijn we voor. Dag, Gerry.
1: Oké.
0: Doei, doei.
1: Dag.
0: Doei. Dit is Adele, een Skyfall. Had je nou ook zin in droge worst? Wil je ook graag een keer winnen? Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen in Plaatje Over.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat de eerste aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of vanavond op TV Noord.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
17: Radio Noord.
9: de middag door.
16: Met Karel bij Scherer. Meubeltevreden in Uithuizermeeden.
9: Radio Noord. De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
12: Een tieneridool.

Narada Michael Walden op Radio Noord, een Divine Emotion. Zometeen een klassieker op de radio met hulp van een superster. Welk liedje zou dat zijn? Ik ga het je zometeen laten horen. Eerst Steady Swims op Radio Noord. Dit is Mr. Know-It-All.

Daddy Swims, Mr. Know-it-all op Noord. En nu is het wachten daar. Het wachten op deel 2. Het wachten op deel 2 van de Michael Jackson film. Michael is onlangs in de bioscoop geweest. Is volgens mij nu ook al te streamen. En in één keer, pats, boom, houdt het op. En iedereen op de bank met zijn zak popcorn denkt van, ja, maar er gebeurt al zoveel meer. We zijn halverwege zijn leven. Hoezo stopt het hier? Waarschijnlijk komt er nog een deel 2. Dat zou mooi zijn. Het leven van Michael Jackson ging niet altijd over rozen. Hij zong mee met deze van Rockwell op Noord, Somebody's Watching Me.

Jonas Brothers op Radio Noord en Only Human. Eén van die broertjes, zijn naam is Nick, begon als 7-jarig hummeltje te zingen. Hij was ooit mee met zijn moeder naar de kapper en de radio stond aan. Dat is altijd goed natuurlijk als mama naar de kapper gaat en de radio staat lekker aan. En hij hoorde een liedje wat hij mooi vond en hij zong hard mee. Er was iemand in die kapperszaak die zei tegen de moeder van Nick: joh, je moet er iets mee doen. Hij heeft talent, ik hoor dat. En moeder dacht van: weet je wat te doen? We gaan het gewoon proberen. Die ging aan de haal met zoon Lief, schreef hem in bij castingbureaus, et cetera, et cetera. Hij mocht op auditie. En het talent, ja, ze zagen het wel. En voordat ze het wisten, stond hij op Broadway, mocht hij daar liedjes zingen. En zo is het begonnen voor de kleine Nick, die later furoren maakte met zijn broertjes, de Jonas Brothers. Dit is de

0: Andrew Gold op Radio Norton, Lonely Boy. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in het nieuws?
1: Tja, het is doodzonde.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: 1 minuut over 3:30. Wat gebeurt er in Groningen? Edwin weet het. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Gemengde reacties op het dreigende faillissement van het Werelderfgoedcentrum in Lauwerzoog. De een spreekt van geldverspilling, de ander roept op om het bezoekerscentrum en het zeehondencentrum te redden met behulp van een donatie. Ondertussen zijn er zorgen in binnen- en buitenland over het lot van de zeehonden. Want er lijkt weinig hoop meer nu de gemeente het Hogeland en de provincie niet bereid zijn het noodlijdende centrum te redden. Volgens de beide overheden zou het tegen de regels voor staatssteun zijn. Directeur Bas Wemmerhoven van het WEC denkt er anders over.
13: Overheden zijn betrokken geweest, ook bij de totstandkoming van het gebouw. Het is niet een particulier initiatief geweest van we zetten hier een gebouw neer, maar overheden zijn actief betrokken geweest. De provincie is onlangs nog een top geweest over toerisme in de regio. Het WEC is daar nog genoemd. We trekken natuurlijk wel vorig jaar 100.000 bezoekers hier naartoe. Hè, over de weg hier naar Lauwersoog. Dat doet iets met de economie. Dat doet iets met andere ondernemers. Nou, dat in samenspraak met je eigen doelstellingen is het verlies natuurlijk alleen nog maar groter. Het gaat over veel meer dan alleen zeehonden. Het is doodzonde.
12: Het Werelderfgoedcentrum geeft zichzelf nog 2 weken de tijd voordat het faillissement wordt aangevraagd. Zo'n 40 medewerkers verliezen hun baan als het tot een bankroet komt. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van der Brink. In een brief aan alle gemeenten vraagt hij dringend om extra opvangplekken. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer asielzoekers buiten slapen, omdat er geen plaats voor hen was. Door het ruimtegebrek in Ter Apel en in andere opvanglocaties staat de veiligheid onder druk, al dus van der Brink. Hij benadrukt in zijn brief dat het kabinet al grote stappen heeft gezet met wetgeving om de instroom te beperken en te bevorderen dat mensen die geen recht hebben op verblijf het land verlaten. Ja, een van de noodopvanglocaties waar asielzoekers terecht konden was die bij Zuidwolde. Daar hebben de afgelopen periode ruim 4000 asielzoekers uit Ter Apel overnacht, meldde het Rode Kruis. De opvang opende 16 augustus. Sinds gisteren neemt de nachtopvang in Bijlen dat over. Van alle locaties in het land telde Zuidwolde de meeste overnachtingen. Daarna volgen Warffum, Pekelaarswolde en Groningen. Het Rode Kruis meldt ook dat asielzoekers steeds langer in de opvangen moeten overnachten. Van eerst 3 nachten naar inmiddels soms wel 10. Onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alpha College en Terra roepen het kabinet en de Tweede Kamer in een brief op vast te houden aan de eerder beloofde investeringen in de Neder-Zakse lijn. Aanleg dreigt in gevaar te komen nadat minister Karremans van Infrastructuur vorige maand liet weten dat alle toezeggingen voor nieuwe projecten van tafel gaan. Met de brief hopen de onderwijsinstellingen, gesteund door ruim 20 noordelijke ondernemersorganisaties, de minister alsnog van de noodzaak van een spoorlijn te overtuigen. Volgens de ondertekenaars maakt de aanleg van de spoorlijn woningbouw, banen en economische groei mogelijk. Bovendien is het belangrijk voor de bereikbaarheid van de scholen, zegt bestuursvoorzitter Wim Moes van het Alpha College.
14: We zijn sinds een aantal jaren bezig met een intensieve samenwerking tussen Noorderpoort, Deciterra en het Alpha College. En dat houdt onder andere in dat we onze opleidingsaanbod sterk op elkaar aan het afstemmen zijn, zodat we geen overlap meer hebben. En toevallig ligt die Neder-Saxe-lijn, die gaat langs ongeveer al onze locaties. Dus die verbeterde bereikbaarheid zou ons enorm veel opleveren. En als die niet door zou gaan, dan zouden wij veel minder efficiënt met de publieke middelen om kunnen gaan.
12: En een koe is eerder vandaag in de mestput terechtgekomen bij een boerderij aan de Doezumertocht bij Peebos in Doezum, schrijft RTV Zulte. Put was enkele meters diep, waardoor de hulpverleners niet zomaar bij de koe konden komen. De boer heeft de put daarom eerst leeggezogen, zodat de reddingsactie veilig door de brandweer kon worden uitgevoerd. Uiteindelijk is de koe met touwen en een harnas uit de put gehaald. Beelden op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan gaan we naar Harma met het weer.
6: Vanmiddag is er nog veel bewolking. De kinderen een spatje regen verhaald, maar storen gaan wat overal droog. En de zumper baait hier en door ook nog. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt 17, 18 graden. Later vanmiddag en aan het begin van de avond trekken een paar buien over. Dan de opklots met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en kans op nevel en mist. En morgen een droge dag met aangedurig de zonderbie. Met een motige west-zuidwestelijke wind wordt 15 of 16 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen gaan we een spel spelen. En daarbij heb ik de hulp van wat dobbelstenen. Die rol ik zometeen over het mengpaneel. Er komen getalletjes uit. Zitten die getalletjes in je telefoonnummer? Dan val je met de neus in de boter. Maak je kans op het dobbelspel Vief Griek. En iedereen zometeen prijs, want je hoort zo Katy Perry, Hot and Cold.
15: Sensatie, spanning en acties. Dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
16: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
17: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
18: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
17: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Nou, streep dat koud maar door bij Katy.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Gunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: En misschien komen de getallen zometeen wel erboven die in jouw telefoonnummer zitten. Hoe gaaf zou dat zijn? En als dat het geval is, dan pak je je telefoon en bel je gelijk 050-3188-288. Krijg jij van mij, als ik aan de lijn heb, het spel Vief Geliek. Dat is het beroemde dobbelsteenspel, maar dan op Sien Gunnigs. Zullen we het eens even anders doen vandaag? Gewoon niet drie stenen tegelijk, gewoon één vreemd. Dit is de 2. Ik heb een 2 gegooid. Nog een 2. En dit is dan een... Ik verzin het niet. 3 keer een 2. Heb jij 3 keer een 2 in je telefoonnummer? 050-3188-288. 050-3188-288. Heb jij 3 keer een 2 in je telefoonnummer? Dan maak je kans op het spel Vief Geliek. 050-3188-288. In jouw telefoonnummer, als daar 3 keer de 2 in zit, nou, dan heb jij prijs. Dan ga jij winnen. Commodore 050-3188-288. Wie heeft er vandaag zoveel mazzel dat hij kan zeggen, ja, dat ben ik. Ik heb 3 keer de 2 in mijn telefoonnummer. Commodore. Radio Noord. Op dinsdagmiddag met een lekkere van Eric Clapton. Mr. Slowhand. Forever Man.

0: Eric Clapton op Radio Noord en Forever Man.
1: Doe je wollen sokjes aan, Marjoleine.
0: Dag Marjolein.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, hoe is het met Marjolein?
2: Helemaal goed.
0: Mooi zo. Marjolein, ik zit even te kijken in jouw telefoonnummer en wat zie ik? Ik zie 3 keer de 2.
3: Vliegeliek.
0: Jij mazzelaar.
2: Ja, goed hè?
0: Helemaal goed. Jij krijgt van mij het spel Vliegeliek, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Het is een heel simpel spel, je hoeft er niets voor te doen. Alleen maar even op te letten of die dobbelsteen jou een beetje goedgezind is. Het dobbelstenenspel, Vliegeliek komt zo snel mogelijk naar je toe. Wie ga jij straks inmaken?
2: Ah, mijn man en kinderen, denk ik.
0: Mooi zo. Kunnen ze een beetje tegen hun verlies?
2: Nee.
0: Wat als je dan geen Vliegeliek speelt, wat voor spelletjes spelen die dan wel?
2: Meestal op de PlayStation spelen spelletjes. En soms ook wel bordspellen, hoor. Maar dat meestal met kerst.
0: Welke games zijn dan favoriet op de PlayStation?
2: Op het moment golf en anders ook wel dat racespel.
0: Golf en een racespel, dat zijn nogal verschillende spelletjes.
2: Ja, klopt.
0: Ik ga het opsturen. Ik zeg gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En een hele fijne dag. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaat Femke de dobbelstenen laten rollen. En wie weet komt jouw telefoonnummer dan wel een beetje naar boven. Als dat zo is, dan bel je er gelijk. Dit is ACTA samen met de Munnik. Niets doen.

0: Die jongen met die mondharmonica zit er ook bijna. Rick Scheuring, en wat een geluk. Wat een geluk dat wij zometeen Erik Bats kunnen horen.
1: Ja, inderdaad. Ja, anders was het stil op de radio.
0: Nee, we hebben de noodband.
1: Oh ja, informatie is er ook nog tussen.
0: Oh, dan heb
1: geluid hebben we sowieso.
0: Dan hebben we zeker geluid. Ja. Zometeen tussen 4 en 6 Studio Grun. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, dadelijk Groningspeil. Altijd leuk om meningen van Groningers te horen. Vandaag is onze collega in Pieterburen. En dan kun jij wel raden waar het over gaat.
0: Oer.
1: Ja. Had het daar niet moeten blijven? Zoiets, denk ik.
0: Ja, achteraf is het mooi wonen.
1: Ja, dat is ook zo. We hebben een hele gezellige kommer op, kan ik je verzekeren. Gisteren was het ook al heel leuk met al die Groningse dorpsvlaggen. Daar heeft Amber de hele nacht wakker van gelegen. Maar vandaag ook een heel gezellig onderwerp. Verklap ik verder nog niets over. En de lach die nog steeds staat, gaat al ruim een week mee bij ons. Dus wordt tijd dat hij een keer weer geraden wordt. Dus doe mee straks.
0: 053-188-288. Zet hem in je telefoon. Speed dial 1. Dan maak je meer kans als je denkt, ik weet het, en dan kun je even bellen.
1: Ja, en als je antwoord goed is, dan zijn de prijs.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de twee schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mooi Edwin.
8: Mooi Erik, politie zoekt 3 dieven en ook getuigen na de inbraak vannacht bij Paradise Cards in Groningen. De 3 forceerden de deur van een winkel waarbij ze veel schade aanrichtten. De gaswinning onder de Waddenzee heeft vorig jaar niet geleid tot overschrijding van de afgesproken grenzen voor bodemdaling. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de natuur schade heeft ondervonden, concludeert een speciale commissie. En de Euvelgunnebrug in de Zuidelijke Ringweg in Groningen is komende avond en nacht nog afgesloten voor al het verkeer. De brug krijgt de jaarlijkse veiligheidstest.
7: Meer hoor je straks in Noordnieuws om 5:30.
9: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramers gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
10: Echt wel?
9: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
12: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: Yes, Say Yes van Snow Patrol. Van een Snow Patrol, ja, die hebben we natuurlijk niet nodig op de weg. Maar hoewel, gisteren moest wel het een en ander aan de kant geschoven worden op de A7.
1: Geen sneeuw.
0: Nee, geen sneeuw, nee. Auto's. Ja, hoe is het nu op de weg?
1: Het is nu rustig op de weg. Er staat maar één file, die staat in Groningenstad op de Peterskampersingel. Dat betekent dat als je een beetje voor het UMCG richting het Zonplein rijdt, 9 minuten langer over je route doet.
0: Oké. Okay. En het weer, mooi Harma.
2: Ja, mooi Erik.
0: Nou, dus is het gisteren al verdorven een beetje minder dan gisteren.
2: Ja, nou klopt inderdaad. Maar kijk, we zijn in het zuidwesten van Nederland. 21 in de avond groot is het geworden. Ja, en door scheen de zon zo'n 2,5 uur. Ja, en hierdoor bleef het alleen nog met een glimp van de zon. Met zo'n 50 graden in Nijbeert. En dikke 17 graden op Blauwes Oog. Ja, en op dit moment druppelen er alweer wat regengebiedjes de provincie in. Ik ben ongeveer zo'n halverwege van nu het westen bekeken. En hier achteraan komt nog een wat actiever regen. Of dit wel buitengebied in om een uur of 7:30. Want overal is zo'n beetje weer droog in de provincie. En dit volgende oplossing. Ik denk nooit dat de zon...

0: het nog gaat redden. Als het dan redt, dan is het nog even in het westen van de provincie. Vanavond dus en vannacht in opklots, 9 tot 12 graden als minimum loten, zou de nevel en mist kunnen ontstaan. En morgen een droge dag met regelmatig zon en met een motige west-zuidwestenwind 15 of 16 graden.
1: Nou, blijf vanavond met je grauwe barrel dus.
0: Ja, zo is dat.
1: Ah, maar dankjewel, tot straks.
0: Tot zo.

0: Kaatje, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Nou, de week is voor jou ook begonnen.
1: Maandag.
0: Ja, zo voelt het voor jou zeker.
1: Maandag op een dinsdag voor mij. Ja, prima.
0: Nou, even een dagje overgeslagen. Even lekker bijkomen van een druk weekend waarschijnlijk.
1: Ja, maar daar gaan we nog wel even over hebben zo, denk ik.
0: Ja, dat denk
1: ik
0: ook.
1: Nog wel even ter sprake.
0: Dat komt zometeen nog wel even ter sprake. Maar eerst even iets anders, namelijk Gronings Spel dadelijk.
1: Ja, dat gaat over iets heel anders. Heb jij een beetje meegekregen? Het gaat heel slecht met het WEC.
0: Ja.
1: Of het WEC hoorde ik ook wel. Ik vind WEC.
0: Ja, het Wereld Erfgoedcentrum.
1: In Lauwershoog.
0: Ja.
1: De zeehonden zijn daar. Nou, dit is eigenlijk precies mijn punt. Het is zo vervlochten, die twee termen. Het ging echt per ongeluk, maar zeehondencrash Pieterburen, dat is gewoon een ding. Ja. Dat is hoe het heet. Dat is waar we naartoe moeten. Ronald is voor ons op pad geweest. Ik hoorde hem het ook een paar keer verkeerd zeggen in de vragen.
0: Zit er zo ingebakken, hè?
1: Ja, dat hij zegt van, oh, het gaat heel slecht met zeehondencentrum Pieterburen. Ze moeten misschien...
0: Is al weg daar.
1: Ja, en eigenlijk gaat het daar dus om van, hadden ze daar niet toch moeten blijven? Als je zo'n sterk merk bent op zo'n specifieke plaats, dat je daar zo mee vergroeid bent en dan ga je...
0: Ja.
1: Dan ga je het heel groot ergens anders aanpakken en dan gaat het zo mis.
0: Jarenlang bestaan daar natuurlijk in Pieterburen. Gerund met hart en ziel natuurlijk door Leni het Hart.
1: Ja.
0: En dan zie je het nu zo ineens misgaan, hè?
1: Nou, ik vind dat wel pijnlijk. En dan moet ik ook zeggen van, ik ben ook niet iemand die daar naartoe gaat. Zo. Maar als kind wel altijd trouwens, hoor. Want dat is natuurlijk een uitje met school of met je ouders ga je daar wel eens heen. Maar ik ben hier ook nog nooit geweest. Maar ja, wat gaat er dan met die zeehonden gebeuren, hè? Als het echt failliet is en weg is straks?
0: En hoe denken ze er een Pieterbuur over? Dat is inderdaad wel even
1: Dat gaan we dan straks dus even bij.
0: Oké, nou, de meningen van Groningers hoor je dadelijk. Vanuit Pieterburen dus. Maar eerst horen we de nieuwe single van Douwe Bob. No to Self.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Hij komt naar Groningen. Komende zondag staat hij in de grote zaal van de Oosterpoort. Douwe Bob, zijn nieuwe single heet No To Self. Ja, als de komende twee weken een ultiem reddingsplan niet slaagt, dan zal de directie van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog het faillissement aanvragen van zowel het WEC als ook de zeehondenopvang. Dus ging Ronald Niemeyer naar Pieter Buren met de vraag: hadden ze hier wel weg moeten gaan?
1: Nou, voor mij hadden ze hier ook mogen blijven. En om zo'n hele dure investering te doen, ja, dat is de vraag of dat slim was.
2: Ja.
1: Dat weet ik niet.
2: Ja, blijkbaar niet.
1: Ja, blijkbaar zijn er dus wat problemen nu. Ik heb het gelezen, ja.
2: Ja, het had prima nog gekund naar Pieter Buren, vindt u?
1: Ja, wat mij betreft wel.
2: Ja.
1: Ja, echt wel.
2: Had het er heel anders voor gestaan?
1: Ja, misschien was het beter geweest.
3: Ja, ik vind, ze hadden hier gewoon zitten blijven moeten. Dit pand verbouwen en dan was het klaar geweest.
2: Was het goedkoper geweest?
3: Ook.
2: Ja.
3: En ik denk ook dat het meer gasten of klanten trokken had.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar dat hoorde toch een beetje bij elkaar, hè? Ook de norm,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Zeehondencentrum Pieterbuurt.
3: Ja. Laddergenot, Pieterbuurt, dat hoort toch allemaal bij elkaar.
2: Ja. Ben je verboosd dat ze failliet dreigt te gaan?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar ik bedoel, de prijs is ook behoorlijk omhoog gegaan. Er staat een pand van je welste daar, een kapitaalkost. En dan zie je dat er allemaal maar eens weer uit te krijgen.
4: Ja. Ik denk dat het wel jammer is dat het niet meer bestaat. Maar of ik het mis, dat kan ik niet zeggen.
2: En bent u er dan wel eens geweest, mevrouw, in het zeehondencentrum of niet?
5: Ja, zeker.
2: U bent er wel eens geweest?
5: Ja, zeker, ja. Hartstikke mooi en ik vind het eigenlijk heel educatief. En ik vind ook dat het voor de kindjes en met de ouders die er naartoe gaan, dat het heel belangrijk is dat we dat meegeven aan onze kindjes.
2: Ja. Dat kan niet meer in Pieterburen, want de zeehondencrèche zit er niet meer.
5: Nee, dat hoorde ik helaas. Zou niet moeten mogen in Nederland. Toch?
2: Want het had hier gewoon moeten blijven, vind ik.
5: Vind ik wel. Zeker weten. Iedereen weet het. Het is namelijk bekendheid.
2: Ja. Want het zit nu als Lauwersoog. Heel mooi groot pand. Het heeft meer dan 40 miljoen gekost.
5: Ja, geweldig.
2: En nou wat financiële problemen.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ernstig, vind ik. Ja.
2: Ja.
5: Had niet, als het niet zo had geweest en iets goedkoper was geweest. Of helemaal niet. En hier gebleven had het nog beter geweest. Voor dat geld kun je wel wat anders doen, denk ik.
6: Ik ben nooit op Pieterburen geweest.
2: Nee.
6: Maar het heeft wel een naam natuurlijk.
2: Ja, en dan is de naam van...
6: Pieterburen, dat is even de zeehondencrèche. Ja.
2: Dat is voor u ook dan inderdaad gelijk de associatie?
6: De directe associatie, ja. Het is niet de zeehondencrèche op Texel of wat dan ook. Het is altijd de Pieterburen geweest.
2: Ja, nou de zeehondencrèche is er niet meer.
6: Nee.
2: Tenminste niet hier.
6: Nee.
2: Nu in Lauwersoog, onder de naam WEC.
6: Ja.
2: En die dreigt hier te gaan.
6: Ja, daar kan ik niks over zeggen natuurlijk. Daar hebben we geen ervaring mee. En, nee. Alleen gelezen.
2: Ja, en dan is de vraag, gaan ze wel uit Pieterburen weg moeten gaan? Wat vindt u?
6: Ik denk dat we moeten blijven. Het is gewoon de naam wereldwijd bekend. Dus dat zou je hier moeten laten.

Komt ook uit de film Saturday Night Fever, net als al die andere hits. The Bee Gees, You Should Be Dancing. Zometeen het nieuws uit Groningen met Edwin. Maar eerst nog Hope of Deliverance. Dit is Sir Paul McCartney.

0: scherp zien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
5: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV.
4: Wandelen over de Chinese muur.
5: NRV.
4: Een Thaise tempel bezoeken.
5: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Het is 4:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Mooi, Erik. De politie zoekt 3 dieven en ook getuigen na de inbraak vannacht bij Paradise Cards, een winkel met speciale speelkaarten aan de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. De 3 forceerden de deur van de winkel, waarbij ze veel schade aanrichtten. Eigenaar Jos Meins vertelt wat hij zag vannacht.
10: Ravage, heel veel glas, de kast die helemaal uit elkaar is. De deur die eigenlijk gewoon niet meer functioneert als een deur. Het is gewoon ellende. Ja, ik ben vooral verdrietig, omdat ik... ik zie gewoon heel veel mensen die ik moet teleurstellen, die hier echt speciaal voor mij naartoe komen. En nu ook weer uit Leeuwarden gewoon een stel die speciaal voor mij hier even een kaartje willen kopen of even willen kijken. Of kinderen met hun ouders of opa en oma die ik moet teleurstellen, omdat ze eigenlijk in een vakantie hierheen willen. En misschien alleen deze dag hebben. Het doet me pijn.
9: Na de inbraak vluchtten de 3 op 2 motoren in de richting van het Boterdiep. De gaswinning onder de Waddenzee heeft vorig jaar niet geleid tot overschrijding van de afgesproken grenzen voor bodemdaling. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de natuur in de Waddenzee en het Lauwersmeer schade heeft ondervonden van de winning. Dat concludeert de auditcommissie na beoordeling van de jaarrapportage van de NAM. In het Waddengebied liggen momenteel 6 gasvelden. Deel van die velden ligt in Groningen, zoals Vierhuizen Oost. De Euvelgunne brug in de Zuidelijke Ringweg in Groningen is komende nacht nog afgesloten voor al het verkeer. De brug krijgt de jaarlijkse veiligheidstest. De brug is vanaf vanavond 8 uur afgesloten tot morgenochtend 6 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Europaweg. De Zonnelaan in Groningen is deze week voor een deel afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Eikenlaan en de Ringweg. Vanwege werkzaamheden aan het asfalt moet het autoverkeer in beide richtingen omrijden. Het kan via de Pleiadelaan. Ook de bussen rijden een andere route. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. En Toto komt naar het Stadspark in Groningen volgend jaar juli. De Amerikaanse band bestaat komend jaar 50 jaar. Doet Groningen aan met de jubileumtour. Programmeur Peter Sikkema vertelt hoe het lukte.
11: Ik ben in feite al het hele jaar bezig, al veel langer, om te kijken van welke acts naar Groningen kunnen komen. En met Summerstates kunnen we ook de grootste acts naar Groningen halen. Nou, we hebben afgelopen jaar gezien Memphis soms, Maroon Lil Jong, Snow Patrol. Heel veel verschillende acts die op die manier naar Groningen probeert te halen. En dat is continu kijken van wie gaat toeren en waarbij zou het passen in het toerschema en binnen de plannen. En dit is een hele mooie.
9: Toto scoorde in het verleden hits als Africa, Rosanna en Hold the Line. Kaartverkoop, daar vind je meer over op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
12: Vanmiddag is er nog veel bewolking. De kinderen een spatje regen verhalen, maar storen gaan wat overal droog. En de zumpen baait hier en door ook nog. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind wordt 17, 18 graden. Later vanmiddag en aan het begin van de oom trekken een paar buien over. Dan de opklots met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en kans op nevel en mist. En morgen een droge dag met aangedurig de zon erbij. Met een matige west-zuidwestelijke wind wordt 15 of 16 graden.
8: Opgelet, zometeen weer de lachlijn. En die lach, hij is kort en krachtig en gaat alweer ruim een week mee. Dus straks hoor je hem nog een keer. Doe mee en maak kans op mooie prijzen. En kom maar op, ook weer vandaag iets typisch Grunners, waarbij we jouw hulp hard nodig hebben.
13: Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
14: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
14: Voordeelhuidjes.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Voordeelhuidjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeelhuidjes.nl.
19: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: was een grote hit alweer 45 jaar geleden voor Soft Cell. Tainted Love hoor je. We gaan de lachlijn spelen. Je hebt niks gemist wat dat betreft, Maartje. Gisteren kwam de naam Mona Keizer voorbij. Hollandse politica. Was ook fout. Dus inmiddels al een redelijk lange lijst met foute namen.
1: Daarvoor ook nog Femke Halsema. We zitten in de politica-hoek.
0: Ja.
1: En ik ga nog helemaal niet zeggen of dat een goede hoek is of niet.
0: Nee,
1: want even voor later.
0: Zou dit een politiek lachje zijn?
1: Oh, het kan.
0: Dat zou ik zomaar kunnen.
1: Ik hou het open. Ik heb ook wel een hint, eventueel. Of zeg jij, kan nog wel een dagje zonder.
0: Nou, zullen we afspreken dat als hij vandaag niet geraden wordt, dat je morgen dan die hint prijs geeft?
1: Goed, dan hebben we nu de hint. Het is een vrouw.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, okay, je neemt het maar mee. In het begin hadden toch twee mannen die genoemd werden. Dus
0: ja, ja.
1: Die heb je dan
0: soms
1: maar vast.
0: Kan je zomaar op een totaal verkeerd spoor zitten. Nou, geen mannennamen noemen dus. Het is dus een vrouw. Maar wie is dit? Als je het goed raadt, dan word je beloond. Want we hebben een mooie prijs. Onze studiogrunde muziektegel uiteraard. Die krijg je van ons. Mag ook jouw favoriete plaat in het lijstje staan. Kom je in de galerij der winnaars. En we hebben natuurlijk nog steeds onze peersbuurder.
1: Mooi hè?
0: En ook gewoon mee in de herfst.
1: Even dat tasje. Ja, maar nu makkelijk. Ook weer. Stel je hebt dus helemaal je regenpak aan. En dan daaronder je gewone jas. En dan kun je dus niet bij je sleutels. Hè, want dan moet je door dat pak.
0: Ja.
1: En dat wil dan niet. Nou, dan doe je dat dus eventjes in dat tasje. En die hang je dan weer op.
0: Ja,
1: het is zo handig.
0: Mobiele telefoons ook altijd zo groot tegenwoordig. Die kunnen ook gewoon in.
1: Die kunnen erin.
0: Of in je broekzak.
1: Ja, er past echt heel veel in. Ik zou hem willen hebben.
0: Nou, de moeite waard dus om mee te spelen. En zorg dat je erdoor komt. 050-318-288. En de vraag luidt. Van wie is deze lach?

0: Jennifer Lopez. Waiting for tonight. We gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn heb ik Jetty Kooistra. Dag Jetty.
1: Ja, goedemiddag Erik.
0: Hele goedemiddag. Jetty, hoe gaat het mee?
1: Ja, best.
0: Ja? Ook herfstvakantie of merk jij daar verder niks van?
1: Nee, ik heb levenslang vakantie nu. Oh. Pensioen.
0: Met pensioen al? Oh, lekker.
1: Ja, ik heb net boodschappen gedaan. Ik sta voor de deur. Ik denk, ik wil toch even bellen. En ik kom er ook nog door ook.
0: Ja, nou, dat is dan puur toeval. En dan hoop ik, Jetty, dat je antwoord goed is. Want dan, alleen dan kun je aanspraak maken op onze prijzen. Dat snap je, hè?
1: Dat snap ik.
0: Nou, ik laat het lach nog even horen.
1: Ja.
0: Heb jij enig idee? Of wordt het een wilde gok?
1: Nee, ik denk het te weten. Want ik heb haar van de week nog gehoord op de tv. Ah. Ik denk, nou, dat moet haar zijn. Ik denk Margreet Beetsma.
0: Margreet Beetsma van het RTL Nieuws, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En volgens mij komt ze uit, of ze heeft gestudeerd in Groningen. Volgens mij ook een tijdje hier gewoond.
1: Ja.
0: Ze heeft niet bij ons gewerkt, maar wel bij de collega's van RTV Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En deed ze ook niet in het Klokhuis?
1: Dat weet ik niet, dat zou kunnen.
0: Dan hebben we inmiddels het hele cv van Margreet Beetsma gehad.
1: Ja.
0: Maar het gaat er natuurlijk om, is zij onze lach, Jetty?
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, jammer. Ja. Ik dacht dat ik het zeker wist.
0: Ja, zo zie je maar weer. Nou ja, doe gewoon nog eens een keer mee. Maar noem dan wel een andere naam, hè?
1: Ja, doe ik.
0: Oké, kom morgen een hint bij als het nog niet geraden wordt vandaag. Dus.
1: Oké, ga ik weer proberen.
0: Nou, succes met de boodschap.
1: Dank je, Erik.
0: Doei. Zullen we nog eentje doen, Maasje?
2: Ja, het wordt ook zoveel gebeld. Die hint is niet nodig, denk ik, hoor.
0: Nou, dan gaan we gewoon even lekker door.
2: Ja.
0: Zullen we nog even naar Sint-Annen gaan? Want daar woont Bene Vos. Bene.
3: Goeiedag.
0: Sint-Annen, toch? Is het zo of niet?
3: Sint-Annen, ja.
0: Leuk je Alverts?
3: Ja.
0: Dat zeggen ze ook wel tegen Sint-Annen, toch? Ja.
3: Klopt.
0: Ja, ja. Is vast al een keer voorbijgekomen bij onze topo vroeger.
3: Ik heb me niet herinneren, maar vast, ja.
0: Nou, ja, vast wel. Bene, het is dus niet Margreet Beetsma. Wie denk jij?
3: Ik dacht Katrine Kuil.
0: Katrine Kuil? Nou. Jarenlang in de middag, hè? De 5-uur-show, bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Glansrijke carrière, inmiddels bijna 80. Katrine Kuil, is zij het of niet? Ook niet.
3: Oh. Dat is jammer.
0: Heel jammer. Bene, toch bedankt voor meedoen, maar helaas geen prijzen voor jou.
3: Dat is jammer inderdaad, oké.
0: Maar ik wens je wel een fijne dinsdagavond verder.
3: Helde.
0: Mooi, hè?
3: Jo.
0: Morgen een hint erbij. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je

een paar grote hits in de jaren 80. Poison Arrow bijvoorbeeld. When Smokey Sings. En ook deze. The Night You Murdered Love. ABC. Vandaag heugelijk nieuws, want Bar Players in Groningen bestaat 40 jaar. Werd afgelopen zondag al uitbundig gevierd met Gerard Joling. Dat bracht ons op het idee, want ja, iedereen heeft toch wel zo'n kroeg waar je regelmatig kwam vroeger. Waar zat hij in dit geval? In mijn geval niet in de stad Groningen trouwens. Maar mensen die in de stad wonen hebben ongetwijfeld een kroeg in de stad. Maar in Ommeland heb je ook heel veel gezellige kroegen. Heel veel bestaan er niet meer. Waar zat hij in jouw geval? En wat is dus jouw favoriete kroeg in Gun? Laat het weten.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met een man die films maakt, boeken schrijft en als hij het geld bij elkaar krijgt het liefst een avondvullende speelfilm maakt. Sander Blom heeft een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dat krijg je ervan als je op 4 mei bent geboren. En Groningse verhalen verzamelt hij ook al. De muziek en de verhalen van Sander Blom.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dan is er ook Gronings nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
11: Gemengde reacties op sociale media op het dreigende faillissement van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. De een spreekt van geldverspilling, de ander roept op het bezoekerscentrum en zeehondencentrum te redden met behulp van een donatie. In de Groningen vestigingen van Albert Heijn zijn de gevolgen goed te merken van het cybersecurity incident van afgelopen zondag. Kopers treffen veel lege schappen aan. En een koe is eerder vandaag in een mestput terechtgekomen bij een boerderij in Doezum. De brandweer heeft de koe eruit gehaald.
10: Straks hoor je meer om 5:30 in Noordnieuws.
12: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
17: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
18: Radio Noord.
10: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
10: Wat is of was jouw favoriete stamcafé? Die vraag staat vandaag centraal in Kom erop. Straks ook verkeer.
18: Radio Noord.
10: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
10: Wat is of was jouw favoriete stamcafé? Die vraag staat vandaag centraal in Kom erop. Straks ook verkeer weer, maar eerst muziek.

0: Echte Koers Radio. Kan nog een applausje af. Voor wie op Tim Finn had gerekend, even geduld nog. Die komt zo. Is er sprake van de middagspits trouwens, Maarten, of niet?
1: Een beetje op de A7 Groningen Julianaplein richting Leek. Tot en met Westpoort is het een paar kilometer langzaam rijden. En toch 14 minuten langer over je reis. Dat is wel flink. En nog een beetje vertraging op de N355 als je de stad uitrijdt. Ter hoogte van het Rijdiep richting Zuidhoorn. Ook 6 minuten vertraging.
0: Oké. Het is Montgries op Boudel vandoor, Arma.
2: Ja, ik heb de lampmenu's al aan. Dus dat zegt wel iets. Het is al oorlog donker. Straks wordt wel weer wat lichter. Maar daarin vooral in het westen van de provincie. Omdat de opklot zitten. Maar momenteel is het zo dat op de radar te zijn is dat. Ja, boven het westen van de provincie dus zit echt een actiever regen- en buiengebied. Wat meer naar het oosten zou. Is wat lichte regen en matregen. En om 7:30 en trekt alles de provincie uit in oostelijke richting. En vanuit het westen dus de opklot. Dus misschien in het Lauwersmeergebied in het uiterste westen van de provincie. Nog een glimp van de zon. Voor daarom zo'n 6:40, 6:45 ondergaat. Maar wel snel ween. 16 graden is te worden in de Roodschouw. Over het zou wat lichte regen en matregen. Een motige tot vrij krachtige zuid-zuidoostelijke wind. En voor de rest een bewolkte dag. 16,5 grote roem is het worden in Sipboeren. 13 mm

0: En de barometer stand doet zo'n vat in minibar. En die laat een donde tendens zijn. Dus wat dat betreft geen goud nijs. Maar het wordt wel beter de komende dag. Maar we zullen dat hoge druk zich vanuit het zuiden en zuidwesten van Europa uitgebreiden over onze omgeving. En met die zuidelijke stroming, dankzij dat grote lege drukgebied op de Atlantische Oceaan, gaan de temperaturen omhoog. Maar meer nog even nooit, want dan zitten we toch in weer wat andere luchtsoorten. Omdat dit front wat nou overtrekt een koolfront is. En door achteraan die donderdag die de hoogste temperaturen geeft. Nou, voor vanom. De eerste komende uur hebben we het zomaar met een aantal buien die van west naar oost over de provincie trekken. Om nu de half acht is het overal droog. Vanom opklorens, vannacht ook en relatief rustig weer. En 9 tot 12 graden als minimum in Lonten. Kinder zo verder de provincie en nevel in mist ontstaan. Mevrouw, beginnen we door met. Voor de rest een droge dag. Regelmatig zon. De wind motig uit het westen tot zuidwesten brengt 15, 16 graden. Donderdag een vrij zonnige dag. 18, 19 graden. Ja, kijk, dat liep er al behoorlijk weer op. Misschien dat verder de provincie in lokaal de 20 aantikt worden. En hebben we het toch nog een weer over een warme dag. Deze druk maar ooit, want op vrijdag is ook weer dat geleidelijk aan dat bewolking zou nemen. Volgt er wat regen, dat is een koolfrontje. Eerst wordt nog zo'n 18 graden. En achter het koolfront dus inderdaad toch wat legere temperaturen op zondag en zondag. Maar wel droog met 15, 16 graden.
1: Oké, okay, we hebben vroeg over kraugen, Harma. Het Noordbrak ook een kraug?
0: Vrouwen wel hard, ja.
1: Nou, bestaat niet meer?
0: Nee, bestaat niet meer.
1: Oké, okay, wat was die favoriete kraug, vrouwen?
0: Ja, ik ging altijd naar Helm. Het wapen van Helm.
1: Het wapen van Helm, oh ja. Ja. Ja, ja. En de kelderbarenaar van u natuurlijk.
0: Uiteraard, zeker.
1: Oké, okay. Harma, dankjewel te beurt.

0: Tim Finn op Radio Noord, Fraction, Too Much Friction. We duiken vandaag met Kom erop de Groningse kroegen in. Aanleiding is het 40-jarig bestaan van Bar Players. Nou ja, dat werd afgelopen zondag uitbundig gevierd.
1: Wat een fenomeen, hè?
0: Ik zal niet zeggen dat dat de reden was dat Maatje er gisteren niet was. Maar dat had ik gisteren namelijk al gezegd.
1: Ik had het helemaal niet zo laat gemaakt. Maar het begon al 's middags.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk ook de dag van de 4 mijl. Maar je mocht er absoluut niet heen in sportkleren. Anita Makken hè, van Bar Players, die let daar wel goed op. Dat niet zomaar anders. Dan heeft het ook geen jeu.
0: Nee.
1: Hè, iedereen was gewoon in keurige kleding. Ze had een prachtige glitter paillettenvestje aan. Gerard Joling kwam.
0: Ook
1: een
0: glitterjasje.
1: Ook een glitterjasje aan. En haar allergrootste wens. En het was echt heel erg genieten om haar daar zo te zien stralen. En hem te zien stralen. Het is natuurlijk een vreselijke vent verder. Gerard Joling heb wel omgegierd. Ja. Zo plat. Ja.
0: Ja.
1: Oortjes deden het ook niet in het begin. Dat ging allemaal, ja, dat had dan ook alweer zijn charme. En dan is zo'n klein café en allemaal een beetje op elkaar. En hij nog achter die bar. En iedereen, ja, het had echt wel wat.
0: Ja. En, hij had natuurlijk zelf niks met de historie van Bar Players.
1: Hij dan niet. Maar de mensen die daar waren wel veel oude bekenden gezien. Het is wel echt een stamkroeg van mij. En ik ben al zo oud dat ik hiervoor ook al een stamkroeg had. En die bestaat ook nog steeds. Daar had ik laatst ook al een reunie van. Dus nou, hoe oud ben ik nu? 34. Dus als je dan jouw leeftijd hebt, hoe oud ben je ook weer, Erik?
0: Ja, daar hebben we niet over.
1: Hoeveel stamkroegen heb jij dan wel niet gezien?
0: Nou,
1: in je leven? Want je hebt nu ook een stamkroeg weer, een nieuwe.
0: Ja, dat is gewoon ons eigen dorps.
1: Ja, maar goed, dat telt ook wel een beetje. Is ook leuk.
0: Ja, tuurlijk. Maar vroeger, in de jaren 80, zeg maar, toen ik zo oud was als jij. Nee, ik was ook wel iets jonger nog, net 20. Maar toen gingen wij in Sappemeer, gingen wij altijd naar een café. En dat was eigenlijk een soort verlengstuk van Hotel Struvé.
1: Ja.
0: En de uitbater had een kroeg gemaakt eronderin. Het heette, nou ja, de naam zegt al genoeg, een uurtje domdown.
1: Oh, dat is wel echt goed.
0: En dat was eigenlijk geen goede titel. Het was eigenlijk 2,5 uur
1: domdown. Dat duurde veel langer natuurlijk. Ja. Maar dan kon jij wel op de fiets heen. Want jij ging niet zo vaak als je naar de stad moest. Dan,
0: nee, dat ging moest op de fiets of lopend.
1: Ja, mooi.
0: Maar in ieder geval, daar stond ook een wc-pot. En dat was dan de karaoke tafel, zeg maar. Dus daar moest je op zitten om te zingen. En dat was hilarisch. Daar heb ik De Vliegen van André Hazes nog een keer gezongen.
1: Ah, dat lijkt me geweldig. Ik wil nog een keer met jou karaoke gaan zingen.
0: Nou, je zult verbaasd staan.
1: Ja.
0: Trouwens, wat is jouw kroeg, favoriete kroeg, alle tijden?
2: Edwin? Ik heb helemaal geen favoriete kroeg, alle tijden.
1: Nee, ik weet wel waar jij nu vaak komt.
2: Alle kroegen zijn mij lief.
1: Oké. Okay.
2: Goed.
1: Zal je de hele binnenstad. Ja, dat is waar. Er is nog leuks. Maar ook in de provincie, hè. Dus ook verdwenen. Ik zie al appjes, ook veel verdwenen kroegen. Dat mag, dat hoeft niet. Echt een stamkroeg, een café.
0: Ja, welke kroeg vergeet jij nooit meer?
1: En waarom?
0: 050-318-288. Als je een berichtje stuurt, kan ook met een spraakberichtje. Dat vinden we ook leuk. Hoor je eigen stem terug op de radio. Nou, hoe leuk is dat? 050, dus 318-288. Jouw favoriete kroeg. Kom maar op met je verhalen. En nu op Radio Noord de nieuwe single van Bente. Parachutes.

0: Parachute van Bente. Zometeen om 6 uur is weer tijd voor TV Noord. Door vandaag met Marcel Nieuweweg vandaag.
1: Mooi Erik.
0: Mooi Marcel.
1: Mooi.
0: Alles al rond van ons.
1: Ja, mooi ja. Wel.
0: Wat binnen onderwaar?
1: Nou, het gaat een beetje op en neer, zeg maar. Oh. Gewoon door het vek. Ja, grote probleem. Want ja. Het faillissement lijkt onafwendbaar. Vanop de beelden door ook bij. Wie gewoon het ook hebben over het feit ja, dat de boodschap nou even maar aan gooit, den normaal gesproken. Tenminste, als het bij die blauwe supermarkt de boodschap dus. Want daar hebben ze een probleem met een cybersecurity incident. Ze wilden nog nooit precies zeggen of het om een hack gaat of nooit. Maar ja, door hebben we vanom ook aandacht voor. Hoe treft dat de mensen in onze provincie? Maar dan ook weer het mooie van de computers in nou slim, of we tegenwoordig ben, dat we AI in kunnen zetten. Even nou de familie van Eeuwsum, die heel invloedrijk was in de late middeleeuwen, even nou wat schriften van hun ken ontzieven. En wat ze precies bedoeld hebben, dat doe je verdoemd in Noord vandaag.
0: Oké.
1: Okay. Dit is lekker.
0: Lekker. Nou, kondig hem even aan, Marcel.
1: Hey.
0: Doe kist hem wel, Billy Ocean.
1: Ja, die is heel fijn.
0: Ik ga really hurts without you. Succes, Marcel.

0: ontvangen Rick Astley en Together Forever. Het laatste nieuws uit Groningen komt eraan over 2 minuten.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is precies 5:30. Nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In de Groningen-vestigingen van Albert Heijn zijn de gevolgen goed te merken van het cybersecurity-incident van zondag, zoals de supermarktketen het zelf noemt. Kopers treffen veel lege schappen aan. Zo lag er vanmiddag in de Albert Heijn-vestiging aan het Hoornse Meer in Groningen in het fruitschap nog maar 1 tros bananen. Ook in andere vestigingen zijn naast veel schappen met versproducten ook schappen met diepvriesproducten leeg. Ook Groningen leveranciers die producten leveren aan Albert Heijn merken de gevolgen. Zo kan Marne Mosterd geen mosterd leveren aan Albert Heijn. Transportbedrijven worden ook geraakt door deze aanval. Een deel van Appingedam zit morgen uren zonder water vanwege een spoedreparatie door waterbedrijf Groningen. Het gaat om een lekkage aan een drinkwaterleiding aan de Farmsumerweg. Omdat de storing onverwacht is, zet waterbedrijf Groningen tijdens de werkzaamheden een waterwagen neer bij de Gamma in Appingedam. Inwoners kunnen daar maximaal 5 liter gratis drinkwater ophalen. Gemengde reacties op sociale media op het dreigende faillissement van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. De een spreekt van geldverspilling, de ander roept op het bezoekerscentrum en zeehondencentrum te redden met behulp van een donatie. Ondertussen zijn er zorgen in binnen- en buitenland over het lot van de zeehonden. Want er lijkt weinig hoop meer nu de gemeente het Hogeland en de provincie niet bereid zijn het noodlijdende centrum te redden. Volgens de beide overheden zou het tegen de regels voor staatssteun zijn. Directeur Bas Wemmerhoven van het WEC denkt er anders over.
7: Overheden zijn betrokken geweest, ook bij de totstandkoming van het gebouw. Het is niet een particulier initiatief geweest van we zetten hier een gebouw neer, maar overheden zijn actief betrokken geweest. De provincie is onlangs nog een top geweest over toerisme in de regio. Het WEC is daar nog genoemd. Ja, we trekken natuurlijk wel vorig jaar 100.000 bezoekers hier naartoe. Hè, over de weg hier naar Lauwersoog. Dat doet iets met de economie. Dat doet iets met andere ondernemers. Nou, dat in samenspraak met je eigen doelstellingen is het verlies natuurlijk alleen nog maar groter. Het gaat over veel meer dan alleen zeehonden. Het is doodzonde.
6: Het Werelderfgoedcentrum geeft zichzelf nog 2 weken de tijd voordat het faillissement wordt aangevraagd. Zo'n 40 medewerkers verliezen hun baan als het tot een bankroet komt. Er is inmiddels wel een crowdfunding gestart. En de bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Groningen binnenstad. Het gebeurde op de kruising van de Oude Boteringenstraat met de Broerstraat. De scooterrijder is behandeld door ambulancepersoneel. Vanwege het ongeval is de weg deels afgesloten. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan nog de weerswachting met Harma Boer.
8: Nog een mooi bewolkte dag met aangedurig wat lichte regen en matregen trekken op dit moment van west naar oost een aantal buien over de provincie. Om nu de vaalvacht is het overal droog. Het kloot op met vannacht een minimum van 9 tot 12 graden en loter kinder wat nevel en mist ontstaan. Maar het blijft droog, de zon komt er regelmatig bij en de wind is matig, komt nu het westen tot zuidwesten en de temperatuur 15 of 16 graden.
0: We hebben vandaag de deur van de Groningse kroeg opengezet bij Kom Erop en wat komen er mooie herinneringen binnen. Stamcafés die al lang verdwenen zijn, kroegen waar generaties Groningen dus aan de bar hebben gehangen. En misschien wel een paar nog die nog altijd bestaan, al sinds jaar en dag. Weet jij nog wie die oude kroegbaas was bijvoorbeeld? Dat soort verhalen. Kom erop.
9: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
10: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
11: MHC Mobility, so leasing.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Mike and the Mechanics op Radio Noord, Over My Shoulder. Dinsdagmiddag is een beetje een gek tijdstip misschien om de kroeg al in te gaan.
1: Ja. Dinsdag wel normaal altijd de moeilijkste dag, hè? Heel ver van het weekend en zo. En, ja, vind niet zoveel aan. Het is ook nog heel grijs vandaag.
0: Ook nog.
1: Dus laten we gewoon eens even lekker in kroegherinneringen duiken.
0: Nou, alle deuren gaan open vandaag.
1: Nou, ongelooflijk. Ja. Heel veel verschillende plekken waar we allemaal naartoe kunnen. Allemaal tips, maar ik begin even zo ver mogelijk weg. John Bouwers, hij woont hier gewoon op het Hoogland. Maar zijn favoriete kroeg is niet in de buurt.
2: De kroeg die ik nooit zal vergeten was in Nieuw-Zeeland. We zijn daar een half jaar aan het werk geweest. En we kwamen iedere vrijdagavond in de vaste country club bij ons om de hoek. En het werd steeds gekker. We kregen op een gegeven moment, waren wij ook verbonden met de muziek. En het eindigde dat iedereen meedeed met de vogeltjesdans. En de eigenaar die zei, ik werk hier al 13 jaar. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het was altijd feest als de Dutchies weer langskwamen.
0: Ja, want die elektronica's met de vogeltjesdans, dat ging in de hele wereld over.
1: Ik kreeg eentje heel vaak door. Dus ik dacht, misschien kennen jullie elkaar wel. Johan heeft hem doorgegeven, Jan Kramer en Gerard Zomer. De IJzeren Klap Musselkanaal.
0: Oh ja. Ja, die ken ik ook.
1: Je hebt ze daar allemaal gezien waarschijnlijk. Onze hele doelgroep zat er ook. Dus jij kon er met hun wat drinken. Hij is afgebrand, lees ik.
0: Klopt, ja. Maar staat nu alweer een nieuwe kroeg.
1: Dus je kan wel in die buurt. Maar het is natuurlijk dan nooit helemaal hetzelfde. Nee. Gerard had ook nog de Schaapsberg. Die bestaat nog wel. Dancing de Schaapsberg Zandberg.
0: Die ken ik niet, eerlijk gezegd. Nee.
1: En de clown in stad. Een beetje buitennissig noemt hij dat. Maar die is ook opgeheven. Kun je ook niet meer heen. Waar je ook niet meer heen kan. In Godlinzen. Ja, dat was wel, dit is wel iets wat mij aanspreekt. En daar had ik mijn paard mee kunnen nemen.
0: Oh ja, in Glins?
3: Dat was vroeger een doorrit met stalling, zoals dat heette. Daar kwam dus ook de postkoets en zo. Die kwamen daar paard zo lang neerzetten als ze bijvoorbeeld wat wel drinken in de kroeg.
1: Ja, ik wil denk even paard weg, hè. En het besturen van een paard mag denk ik wel. Nou, mag misschien ook wel niet. Dirk, die zegt toen hij nog in Pekela woonde, ook in de jaren 70. Triton, Werdeveer. Pleintje Winschoten.
0: Ja, Pleintje Winschoten natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik ook vaker voorbij zien komen. En Tjaart die zegt, een stamkroeg op zondag na het voetballen. Disco Skopje in Harkstede. Jeugdhonk Engelbert. Mooie tijd. Ik vond dit ook nog wel een leuk verhaal van Dirk Pot. Ja, ik heb zoveel leuke verhalen. Hij zegt, mijn café was altijd de Viersprong in Kiel Windeweer. Weet niet of die er nog zit. Ben je er wel eens geweest, Kiel Windeweer?
0: Nee, ken ik zo niet.
1: Denk ik niet. Heel veel gebiljard, heel veel bier gedronken. Mooi oud café, gezellige sfeer. En Wim en Pia waren daar de uitbaters. Wat hem altijd is bijgebleven, dat hij een bordje bij de pisbakken had hangen met de tekst, gooi geen peuk in mijn pisbak, ik pis ook niet in jouw asbak.
0: En zo is het.
1: En zo is het wel. Ja. Siska noemt het Luifeltje en Vriendschap in Uithuizen. Bestaan ook beide niet meer, ook jammer. En nog een mooi verhaal om misschien ermee af te sluiten. Dan kwam van Mike Christiaanse uit Sappemeer.
4: Wij hadden vroeger op Sappemeer Bar 74. En dat was in de 70's. En de kroegeigenaar, dat was een zekere Boyten. En die man die had een handicap. Niet dat hij erg gehandicapt was. Maar als je 5 bier bestelde, dan stak hij maar 4 vingers op. Want hij had namelijk geen duimen. En ja, dat klinkt een beetje naar. Maar hij redde zich prima. En wij gingen er heel vaak donderdags heen. En dat deed hij s'avonds, s'nachts, om 1:30 de deur dicht. En dan zaten we daar nog vrolijk tot 1 uur of zo.
0: Mooi.
4: Maar als je dan bij Boyten zat, dat was altijd pret. Was gezellig. Ja, dat was die tijd.
0: 5 bier voor de houtzagerij. Ja. Nou, een hele gezellig kroeg was dat in Sappemeer inderdaad.
1: En ik moet toch nog even rechtzetten, want de IJzeren Klap, ja, er waren misschien wel meerdere. Want Jan zat altijd bij het Lage Land.
0: Lage Land, ja. Ja, er is.
1: Ik zei Musselkanaal.
0: Oh, is er nog één?
1: Ja, nou ja, Gerard noemt de IJzeren Klap Musselkanaal. Dus dat zou natuurlijk ook prima kunnen, want ja, dat is gewoon een IJzeren Brug. Ja, dat
0: ja die
1: is dan
0: waarschijnlijk niet afgebrand.
1: Zitten.
0: Die Lage Land was afgebrand.
1: Oh, die in Lage Land is afgebrand. Nou goed, bedankt allemaal. Als allerlaatste dan nog, komt nu
0: binnen. Nog eentje.
1: Just Fancy, Winschoten.
0: Oh, Just Fancy, ja.
1: Café Flip, Zwanenstraat in de stad.
0: Nou, we hebben het de hele namiddag over kroegen gehad. Misschien dat we ook eens een keer naar de kapsalons moeten doen.
1: Oh ja.
0: Daar komen we ook wel uit bij Kapapot, denk ik.
1: Kapapot en Kapsalon Anita.
0: Oh ja, ook nog, ja.
1: Ik noem maar even twee klassiekers.
0: Misschien morgen wel, anders een andere keer. Maar heb je nog suggesties voor? Kom erop. 050-3188-288. We gaan naar ons Gronings Goud.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Live Special was dat. We hadden het vandaag over kroegen. Kom nog even terug, Maatje, op Lageland.
1: Ik krijg nu ineens allemaal
0: telefoontjes. Voor de brandweer al aankomen.
1: Ja, en ik heb ook al allemaal... Ja, nee, dat is het belangrijkste om even recht te zetten... is dat het niet is afgebrand, maar bevingsschade had.
0: Ja, dat is ook erg, maar...
1: Dat is ook erg.
0: Ja. Dat wat betreft Lageland. We hebben Eiko nog aan de lijn. Die wil nog even een duidend zakje doen. Eiko uit Hoge Zand. Oorspronkelijk Sodom, geloof ik, hè?
2: Alsjeblieft.
0: Nou, dankjewel.
2: Maar echte Sodom, een dille ligger.
0: Ja, inderdaad, ja. En die ging graag naar de kroeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die ging altijd naar de snorren. Op mijn plongen.
0: Snorren?
2: Ja.
0: Dat zat in over het pleintje?
2: Nee, dat is nog een andere kant
0: op. Oké, okay, ja, ik ben er nou zo bekend dat ik rijden, hoor. Maar,
1: ik dacht ook dat jij het pleintje zei, maar je zat dus bij het plein.
2: Hé?
0: Eiko.
2: Nee, snorren was op de hun van...
1: Ja, waar zat het ook alweer?
0: Het pleintje.
2: Ja, ja. in als vrouwen op de Venne en de Pedro-baar.
0: Op de Venne, oké. Okay. En dat bestaat er lang niet meer zeker, hè, snorren?
2: Nee, al lang niet meer, man. Die man is overleden.
0: Oh, en hij gaat opvolgen?
2: Ja, maar die ben er ook al jaren weg, hè.
0: Ja, dat was ik, guys.
2: Ja, ja. Maar die broer toch geen die vrouwen als je die hebt. Die kameroden, up.
0: Ja, mooie tien zeker?
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, ja. Ja, hey. Mis je het ook een beetje, Eiko?
2: Ah, mis. Nee, nou niet meer op die leeftijd.
0: Nee. Mooie rinnens in elk geval.
2: Dat wie?
0: Mooie rinnens.
2: Ja, ja. Ik heb er nog beulige herinneringen aan, hè?
0: Ja.
2: Maar ik ben in Minsk gewoond, zeg maar.
0: Ja.
2: Zo dan.
0: Oké, okay, en is er ook veel geld inbracht?
2: Ja, veel geld. Ja, dat was een biertje ook nog nooit zo duur, hè?
0: Nee, 70 cent of zo nooit. Dat is...
2: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, ja. Zeg, Eiko, hartstikke bedankt voor deze... Wie schiep hem erbij?
2: Ja?
0: Ja, gewoon down.
2: Oké.
0: Yo,
2: bedankt, hè?
0: Yo.
2: Owen.
0: Ja?
2: Ja. Ik wil jullie nog bedanken voor de borrelplanken.
1: Had hij voor zijn verjaardag? Hij vierde de laatste bestelling.
3: Is ook zo. Ja.
1: Heb het gesmaakt?
0: Ja, was lekker.
2: Ja.
0: Mooi zo.
2: Echt wel.
0: Nou, morgen geven we weer aan de weg. Dus,
2: Ja, nee, maar de bel ik nooit.
0: Nee. Maar even voor de andere lustro's, hè?
2: Ja.
0: Eiko, bedankt. Mooi.
2: Oké, bedankt.
0: Yo, hoi. De aanleiding was natuurlijk het 40 jaar bestaan van Bar Players.
1: Ja, dus we hadden... kijk, Bar Players is natuurlijk een volkskroeg. Of tenminste, qua muziek, hè. Volkszangers heb je daar heel veel dames. Dus ook Gerard Joling. Maar dat jubileum, hoeveel jaar was het nou? 40 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat is 19...
0: 86.
1: 86. En toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk jouw favoriete tijd. Dus dan ga ik niet flauw doen. Ga ik gewoon iets kiezen uit die tijd. Muziek uit die tijd. Ik zat even te kijken, wat had ik voor nieuwsbericht. Maar dat heb ik natuurlijk helemaal niet. Dit was het nieuwsbericht.
0: Dat was het nieuws, ja. 40 jaar Bar Players.
1: Precies vandaag. Want dat moet ik wel even zeggen. We hadden dus een jubileum zondag en zo. Maar dit is echt de datum namelijk.
0: Vandaag.
1: Dus 13 oktober 1986 is de kroeg geopend. Daarom hebben we dat als aanleiding. En daarom gaan we... Iets uit de hitlijst op 1 stond vandaag. Europe. Final Countdown,
0: ja.
1: Heb wel eens gehad. Verder kijk, dacht ik, nou, dit gaat Erik Bats mooi vinden. Heb ik helemaal op eigen initiatief uit de lijst gekozen voor jou.
0: Heb je goed bedacht inderdaad. Ja. Ik denk dat Anita het ook wel leuk vindt. Was toen een hit.
1: Het is ook voor haar.
0: Ja, precies. Nou, we gaan ermee aan tafel. Lekkere plaat om mee aan tafel te gaan. Eet smakelijk allemaal.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
12: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
13: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken?
6: TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
13: Radio Noord.
14: Vandaag op Noord.
15: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Sta je daar met tienduizenden mensen in het stadspark, terwijl deze klanken van Toto daar over dat veld heen schallen. Dat moet alvast wel wat kippenvel geven, denk ik. Peter Sikkema, programmeur van Spot. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, zie je het al een beetje voor je?
3: Ik ben heel blij mee. Ja, nee, zeker. Dit wordt fantastisch.
2: Ja, dus, vanochtend maakten jullie bekend, hè?
3: We deze hebben. Waar zijn we?
2: Vanochtend maakten jullie het bekend. Toto, de eerste naam voor de reeks Summer Stage concerten. Ja, gefeliciteerd, denk ik.
3: Ja, dank. Ik ben heel blij dat we Toto hebben kunnen boeken hiervoor.
2: Want hoe doe je dat, Peter?
3: Die soms concert. Hoe doe je dat? We zijn, ik ben in feite al het hele jaar bezig, veel langer, om te kijken van welke acts naar Groningen kunnen komen. En met Summer Stage kunnen we ook de grotere acts naar Groningen halen. Nou, we hebben afgelopen jaren gezien Mumford & Sons, Maroon, Neil Young, Snow Patrol. Heel veel verschillende acts die op die manier naar Groningen probeert te halen. En dat is continu kijken van wie gaat toeren en waarbij zou het passen in het toerschema en binnen de plannen.
2: En dan ga je bellen?
3: Een hele mooie. Nou ja, dat is mailen tegenwoordig heel veel, bellen af en toe. Nee, dit is... er zijn heel veel namen aan de revue gepasseerd. En we zijn blij dat Toto de eerste is die we kunnen aankondigen. Dat is fantastisch.
2: En gebruik je dan ook de beelden en de reacties van de afgelopen editie bijvoorbeeld? Dat je kunt laten zien wat voor succes het was?
3: Ja, zeker. Iedereen wil ook graag zien van waar ze terechtkomen. Dus dan hebben we inderdaad prachtig beeld van afgelopen jaren. En je hebt natuurlijk ook, we kunnen ook zeggen vanuit welke acts daar gestaan hebben. Dat gaat inderdaad van Guns N' Roses, Green Day, The Stones. Dat helpt ook mee. Dat je ook een rijtje namen hebt die er gestaan hebben. Dus dat je ook een goede track record hebt.
2: En hoe lang moest je dit nou geheim houden? Want ik kan me voorstellen dat je niet pas vanochtend wist.
3: Nee, maar het is een hele lange optie geweest. Daar zijn we al, ik ben 3/4 jaar mee bezig. Maar hij is pas net bevestigd. Dus dat gaat best wel heel lang is de optie. Dan zijn ze ook bezig om een tour samen te stellen. Lukt het of lukt het niet? En ook wel situaties gehad dat het bijna een act bijna bevestigd was. Toch niet.
2: Oh, vertel eens.
3: Dat soort dingen, zo gaat dat.
2: Wie dan?
3: Dat maakt niet uit.
2: Jawel.
3: Dat is mijn informatie.
2: Oh.
3: Nee, dat is volgens mij... is het vooral interessant welke acts wel doorgaan. En dit is gewoon een hele mooie erin.
2: Ja. Heb je veel reacties gehad al in deze paar uur?
3: Nou, als ik inderdaad kijk op de socials, dan wordt die erg goed ontvangen. Dat zijn heel veel reacties. Dus ik ga ervan uit dat iedereen... en dat terwijl het natuurlijk een voorjaarsvakantie is. Zoveel mensen zijn op vakantie... Nee, ik denk dat deze heel goed valt. En ook dat we hier veel mensen een geweldige dag mee gaan bezorgen. Het is op een zaterdag, dat is heel mooi.
2: Ja.
3: Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Kaarten gaan €101 kosten. Ik viel er nogal stijl van achterover, maar anderen zeiden weer... ja, maar dat is gewoon het nieuwe normaal. Is dat een normale prijs, Peter?
3: Dat is een normale prijs, ja.
2: Ja, dat
3: valt nog mee. Tour is waanzinnig duur geworden.
2: Ja.
3: Ik merk het ook aan alles. Ik hoor van veel acts die grote tours doen, maar nog steeds geld verliezen. Omdat je zit met enorme kosten voor productie, maar ook voor inhuur, mensen, voor hotelkosten, voor reiskosten. Alles is zo duur geworden. Dus dit zijn ook prijzen die, gewoon wel, die je wel moet vragen.
2: Ja, nou, ik kan me niet anders voorstellen dan... dat het uiteindelijk gewoon uitverkocht raakt. Maar je bent dus ook alweer bezig met de andere namen... want het podium, daar staat er natuurlijk een tijdje. Hoe ver ben je van een nieuwe bevestiging?
3: Dan gaan we deze week verder bekijken.
2: Oh.
3: Dus ik hoop dat die vrij snel kan. Maar dat is nog niet helemaal bevestigd.
2: Nee, is het
3: dus
2: een...
3: We gaan kijken wanneer we een volgende kunnen doen. Maar goed, ik heb ook iets van dit is... Ik vind Toto van een hele bijzondere, dus blij dat we die hier kunnen aankondigen.
2: Ja, hey, dat snap ik. Is het een band of een solo-artiest? Wat gaat de volgende worden?
3: Geen idee.
2: Je hebt gewoon
3: alle kanten op.
2: Je hebt overal zeg maar lijntjes uitstaan en dan hoor je wel wat er voor het eerst bevestigd wordt. Moet ik het zo zien?
3: Ja, op zo'n manier. Of er iets bevestigd wordt. En dat zien we dan wel. We hebben eerst Toto. En dat vind ik het allerbelangrijkste.
2: Dus, Peter, dank je wel. Ja. En geniet van de reacties.
3: Zeker, dank je.
2: Yo, mooi.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, ons land en ook onze provincies kent veel tradities. Eentje daarvan is dat als het herfst is, je de suikerbieten vrachtwagens rond ziet rijden op weg naar de suikerfabriek. Ja, onderweg rolt er wel eens eentje vanaf. Die blijft dan langs de kant van de weg liggen. Nou, daar heeft kunstenaarscollectief Veld wat op bedacht, namelijk de Bieten Hotline. Zie je een biet liggen, dan kun je dat melden. Lies de Vries, ja, een Bieten Hotline, de term klinkt goed. Maar ja. Wat is de gedachte erachter?
3: Nou, wat de gedachte is, is dat die bieten altijd in die rotondes blijven liggen. En dat we eigenlijk dat zonde vinden. En dat we die bieten heel graag willen verzamelen om daar uiteindelijk suiker van te gaan maken.
2: Ja, dat is een praktische invulling. Jullie zijn ook een kunstenaarscollectief.
3: Zeker, zeker.
2: Ja, dus het is vast niet alleen de praktische kant van de zaak.
3: Nee, het is niet alleen de praktische kant. We vinden het, die biet, die heeft, ja, die groeit hier natuurlijk enorm veel in het Groninger landschap. Maar we weten er eigenlijk best weinig over. Dat heeft heel veel tradities. Dus het heeft heel veel tradities gehad hier. Het heeft kent heel veel verhalen. Maar die raken ook een beetje verdwenen. Helemaal met de nieuwe generatie aan mensen. Dus wij willen graag die suikerbiet een beetje weer meer onder de aandacht brengen. En kijken dat als wij ons focussen op die suikerbiet, wat ondervinden we dan allemaal? En welke verhalen horen we dan allemaal?
2: Ja, want jullie willen ook graag dat als mensen zich melden, dat ze dan een berichtje inspreken bij jullie.
3: Zeker weten, zeker weten. Als je de hotline belt, dan laat je een voicemail achter met de vindplaats van de suikerbiet die jij gevonden hebt. En wij gaan die ophalen. En dan komt hij naar de expositieruimte in Sijn terecht.
2: En daar komen dan de verhalen ook omheen?
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Dus de voicemails worden in de expositieruimte, kan je die beluisteren.
2: Oh, dus als je iets inspreekt, dan ben je ook gelijk onderdeel van het kunstproject?
3: Ja, zeker, zeker.
2: Dan moet je wel weten. Dat je netjes praat.
3: Je werkt mee. Ja, in elke vorm mag, hoor. In elke vorm mag. Ja. Maar je wordt er onderdeel van. Je mag meehelpen. Je mag ook meehelpen met suiker maken. Dus dat is de bedoeling.
2: Ja, ja. En je zegt van, we gaan er suiker van maken. Dan hebben ze daar een hele fabriek voor gebouwd om dat ook te doen. Is dat dan zo eenvoudig?
3: Ja. Het maken van die suikerbiet tot molasse, dat is niet zozeer moeilijk. Wanneer het moeilijk wordt, is als het die hele goede witte kristalkorrel suiker wordt. Dat is voor ons iets te technisch. Dus de kans dat we daar komen aankomende maand schatten we klein in. Maar we gaan ermee experimenteren. En we gaan er ook mee experimenteren hoe we die suikerbiet nu eigenlijk kunnen eten. Want die, ja, ondanks dat die hier groeit, dat gewas, we eten hem eigenlijk niet meer.
2: Tot wanneer kunnen we melding maken van de bieten bij jullie?
3: Dat kan vanaf nu en tot en met 15 november. Dan is de expositie geopend.
2: En waar kunnen we die vinden, die expositie?
3: In Sijn, dat is de projectruimte. En dat is het ligt aan de Winschoterkade bij Damsterdiep in de buurt, in de binnenstad.
2: En wat is eigenlijk het nummer van de hotline? Dat ben ik vergeten te vragen.
3: Natuurlijk, natuurlijk. Het nummer is 050-569-0112.
2: 569-0112. Heb je de eerste biet al binnen?
3: Ja, zeker, zeker. We hebben al goede spotters tussen ons zitten. Dus we hopen zoveel mogelijk Groningers te laten kijken naar die suikerbiet.
2: Dankjewel. Lies de Vries van Veld, het collectief. Ik geef dat nummer nog even een keer. 050-569-0112 van de Bieten Hotline.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur Vandaag op Noord.
2: Eerst richten we ons op minder goed nieuws. Zeker voor het WEC in Lauwersoog, het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Want het lijkt erop dat het zomaar eens failliet kan gaan. Als de komende 2 weken een ultiem reddingsplan niet slaagt, zal de directie van het WEC het faillissement van het WEC en dus ook de zeehondenopvang gaan aanvragen. Ja, wat is dit dan voor dag, zo een dag nadat dat nieuws naar buiten kwam? Ronald Niemeyer ging daarheen en sprak met directeur Bas Wemmenhoven om te vragen wat voor gekke dag dit eigenlijk is.
3: Het is een hele bijzondere dag, waarin we natuurlijk gisteren naar buiten zijn gekomen met het nieuws, hè, dat we hebben gesteld. Wij spreken het voornemen uit dat het op een gegeven moment niet meer houdbaar kan zijn, hè, dus het voornemen tot faillissement. Dat betekent ook dat het de komende 14 dagen natuurlijk heel spannend worden voor ons, om te kijken of er nog perspectief is. En als er perspectief is, wat is dat dan? Waar bestaat het dan uit? Vandaag is een dag dat we met het hele team hier zijn begonnen en strijdbaar zijn. Het is wel een beetje geland en het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. En als er niks gebeurt, ja, is dat het einde van een hele iconische organisatie die bijdraagt aan gebiedsontwikkeling, aan de toekomstige ambities die we hadden gesteld en die we met dit pand wilden bereiken. We zitten veel samen. Het is een andere werkdag dan je je zou kunnen voorstellen. Normaal gesproken begin je allemaal met je eigen taken en heb je eigen werkprocessen. Maar het is nu elkaar een beetje vasthouden. En kiezen uit de juiste dingen om te doen. En dat is een heel intensief proces. Het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen wat er precies gebeurt, want het is een innerlijk emotioneel proces. Maar we zijn er hier voor elkaar en dat is natuurlijk wel heel mooi. Je ziet dat mensen die zo intrinsiek betrokken zijn bij het goed willen doen van de organisatie en richting de wereld, merk je dat binnen de contacten die we hebben en de relaties die wij aangegaan zijn, dat er ook wel echt bondgenoten tussen zitten.
4: Want het doet niet iets alleen met het personeel. Ook de buitenwereld reageert inmiddels.
3: Ja, we krijgen heel veel steunbetuigingen. Gisteren hebben we natuurlijk onder een TV Noord geïnformeerd en de wereld reageert. En dat is ontzettend mooi, hartverwarmend. We krijgen heel veel mensen die ons willen helpen en bijdragen. Dus we zijn alles een beetje aan het inventariseren. Want als iedereen reageert tegelijkertijd. Jullie moesten even op mij wachten. Dat zegt iets over hoe druk het is, hè? Dus we willen iedereen daarin goed bedienen en we willen daar niemand in overslaan. Want iedereen die nu helpt of ons probeert te bereiken is van harte welkom. En daar moeten we goed mee omgaan.
4: Donaties denk ik dan aan, dat mensen dat aanbieden?
3: Donaties is een van de vormen waar mensen vragen of ze daarmee kunnen helpen. Ja, zeker.
4: De spagaat die er nu is. Wat kan het WEC nog redden?
3: Dat vind ik heel lastig, hè? We leven nu een beetje op een dagkoers. Dat betekent dat alles wat ons overkomt in positieve zin of in negatieve zin wordt gewogen. En daar moeten we iets mee. Ik kan heel moeilijk voorspellen wat dat is of wat we daar dan mee gaan doen. Maar ik weet wel dat we alles serieus bekijken en hopen dat dat iets kan bijdragen aan een mogelijk perspectief.
4: Teleurstelling met name?
3: Nou, we hadden het anders gezien en ook anders voorspeld. Omdat je natuurlijk samen iets doet. Overheden zijn betrokken geweest, hè, ook bij de totstandkoming van het gebouw. Het is niet een particulier initiatief geweest van we zetten hier een gebouw neer. Maar overheden zijn actief betrokken geweest. De provincie is onlangs nog een top geweest over toerisme in de regio. Het WEC is daar nog genoemd. Ja, we trekken natuurlijk wel vorig jaar 100.000 bezoekers hier naartoe. Hè, over de weg hier naar Lauwersoog. Dat doet iets met de economie. Dat doet iets met andere ondernemers. Nou, dat in samenspraak met je eigen doelstellingen is het verlies natuurlijk alleen nog maar groter. Het gaat over veel meer dan alleen zeehonden.
4: Ja. Dus met andere woorden?
3: Het is doodzonde.
2: Ja, zei Bas Wemmenhoven, de directeur van het nu nog bestaande WEC in Lauwersoog.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Levens tot stilstand. Met deze gezamenlijke campagne vraagt de spoorsector aandacht voor de gevolgen van zelfdoding op het spoor. Jaarlijks vinden er bijna 200 suïcides op het spoor plaats. Dat is een derde. Een derde daarvan is jonger dan 30 jaar. De gevolgen zijn niet alleen groot voor de nabestaanden, ook spoormedewerkers kunnen er lang last van houden. Over de nieuwe campagne praat ik met Nicky Smit van Arriva, een van de betrokken spoorbedrijven. Kunt u beschrijven wat de gevolgen zijn van een zelfdoding voor het spoorpersoneel?
3: Nou ja, sowieso de impact natuurlijk. Dat je het meemaakt. Iedereen gaat er heel verschillend mee om. Maar sommige collega's hebben daar inderdaad heel lang last van. Dat ze dat voor zich blijven zien. Dus die hebben echt wel hulp nodig.
2: Ja, en dan gaat het niet alleen door machinisten bijvoorbeeld, maar ook mensen die daarna erbij betrokken zijn, neem ik aan.
3: Ja, klopt. Ook ProRail, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het spoor, zeg maar, en dat alles rijdt. Die zien soms dingen gebeuren die ze liever niet zien.
2: Ja. En het is natuurlijk voor een machinist ontzettend lastig, want het enige wat hij kan doen is heel hard op de rem trappen. Maar dat is in sommige gevallen dan ook vaak te laat.
3: Ja, klopt. Dus in hun opleiding is hier ook wel aandacht voor wat ze moeten doen. Dus dat weten ze, maar het is met name de impact daarna. En daarin is het belangrijk dat ze eigenlijk erover praten. Dat zien we, dat dat echt het beste werkt.
2: Want dat is ook de nazorg die Arriva dan biedt? Hoe werkt dat?
3: Ja, een machinist, als een machinist zoiets meemaakt, dan wordt hij uiteraard meteen van de trein gehaald en de dag daarna ook vrijgesteld van werk. Wij hebben een team van collega's, dat heet Team Collegiale Opvang, waar ze heel laagdrempelig mee kunnen praten. En we hebben een extern bureau wat professionele hulp biedt en ook begeleiding indien nodig.
2: Nou start vandaag die campagne, Levens tot Stilstand, niet alleen van u, maar ook van andere spoorbedrijven. Wat is het doel daarvan?
3: Ja, het doel is eigenlijk door te laten zien wat voor impact het heeft op zoveel mensen, meer dan alleen het slachtoffer en de familie daarvan. Dat helpt voor mensen die rondlopen met suïcidale gedachten om toch het gesprek aan te gaan, maar ook mensen eromheen. Als je merkt dat een collega of een vriend stiller is of anders, stel eens die vraag van, joh, hey, hoe gaat het? Kan ik wat voor je doen? Want dat is gewoon de eerste stap tot naar herstel eigenlijk.
2: Want is die campagne vooral daar dan op gericht? Want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om iemand van een poging tot suïcide af te houden middels een campagne.
3: Nee, die is daar. We hebben samen met 113 deze campagne ontwikkeld. Zij doen al jaren onderzoek naar van, wat werkt wel, wat werkt niet. We hebben ook heel veel gesproken met ervaringsdeskundigen. Met bijvoorbeeld mensen die eerder een poging hebben gedaan. En hen gevraagd, wat heeft nou gemaakt dat je er toch vanaf hebt gezien? Of dat je toch erover bent gaan praten? En dat is toch ook wel dat ze zich op een gegeven moment realiseren wat voor impact het heeft op de verdere omgeving. En dat is wat we nu in beeld hebben gebracht.
2: Dus dat kan wel degelijk werken dan inderdaad op die manier?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Want je kunt ook, hè, dat wordt ook al eens gezegd, dat hoe meer aandacht ervoor is, dat je ook juist mensen op ideeën kunnen brengen. Bent u daar niet bang voor dat dat ook het effect zou kunnen zijn?
3: Ja, klopt. Daar hebben we zelf natuurlijk ook mee te maken. Als we een incident of een aanrijding hebben, doen wij daar zelf eigenlijk ook nooit uitspraken over. Dus dat is een hele dunne lijn waar je overheen moet balanceren. Maar we hebben toch gemeend als sector hier iets aan te moeten doen. En daarom ook die samenwerking met 113. Dus dat we dat op een goede manier doen. Dat het dus inderdaad juist niet aanzet tot.
2: Ja, die campagne die begint dus, hoe gaat die eruit zien?
3: Nou, die bestaat vooral online. Ook gericht op een jongere doelgroep. Met inderdaad een film die, nou, al zeg ik het zelf, best indrukwekkend is. En daarnaast hebben we nog een aantal verhalen van spoormedewerkers, ook machinisten van ons, die vertellen hoe zij het hebben ervaren. En alles maakt tot een geheel de campagne.
2: Dank voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
2: Nicky Smit is van Arriva. Ik zeg dit voor de volledigheid er wel even bij. Wil je met iemand praten over zelfdoding? Ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn van zelfmoordpreventie. Nummer daarvan is 11.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
12: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
11: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
13: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
11: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
14: Radio Noord.
15: De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

Dit is Noord. Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Radio Noord. I can still see

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort. Maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.